0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Zijn we toch weer samen?
2: Deze week Maartje. Toch weer samen.
0: Dit is de Nieuwe Oogst.
3: Hey, ik blijf nog even.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomverbruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, vanuit waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, maar werd ze tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Hij had ook een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Paks in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd, omdat die niet gekoeld kan worden vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daarom stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. De brandweer in Griekenland is druk bezig met een natuurbrand in de regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. De toeristen komen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden bij het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van 1.5 uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Overdag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Der al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. De Hongaarse premier Magyar zegt dat de kerncentrale van Paks vandaag wordt stilgezet, omdat hij niet kan worden gekoeld door de recordlage waterstand van de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken. Worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de Avans Live voor een show van 1.5 uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer met 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gazastad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. Vanaf vandaag gelden er strengere Europese regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn nu verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI, of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat vaak moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. De Pride-optocht in Hamburg gisteren is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was 1 wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, de dag begint zonnig, in de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3-sterrenslot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
0: Radio Oost.

0: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman. Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
9: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
10: Ommen. Het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Zit van der Linde met het NOS-journaal.
12: Het Nationaal Monument op de Dam is vannacht opnieuw beklad. Op beelden is te zien dat er met graffiti teksten over mensenhandel op zijn gezet. Wie erachter zit is niet bekend. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Op een camping in Amsterdam is een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied werden verwoest door het vuur. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn Europees verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI transparanter te maken. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer dan 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
14: Het is machtig mooi, man!
13: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
14: Je komt de leukste luidjes tegen.
13: Een praatje maakt je dag.
15: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
16: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
17: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
6: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
18: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
19: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
20: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
19: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: Groovin was dat van The Rascals.
1: Thuis op zondag.
0: Goedemorgen. Ja, hele goedemorgen. Fijn dat je luistert naar Thuis op zondag hier bij Radio Oost. De komende twee uur maken we er samen een hele lekkere, ontspannen start van je zondagochtend van. Met fijne muziek, het laatste nieuws uit Overijssel en natuurlijk ook weer allerlei leuke ideeën voor als je vandaag iets wilt ondernemen. We bellen onder andere met Koen. Hij vertelt ons meer over de Andersomtocht die vandaag plaatsvindt in Hellendoorn. En met onze weerman Hans, daar horen we van wat het weer vandaag gaat doen. En ondertussen zorgen wij hier voor de sound van jouw zondagochtend. Gezellig dat je erbij bent. Dit is Thuis op Zondag.
1: Thuis

0: Vluchten kan niet meer. Je hoorde Frans Hals samen met Jenny. En daarvoor hoorde je Only You, een top 40 hit uit 1984 van de Flying Pickets. Het is zondag, dus neem vooral even lekker de tijd om op te starten. Wij zorgen de komende 2 uur voor hele fijne muziek. We houden je op de hoogte van wat er in Overijssel gebeurt. En we geven je weer volop inspiratie om er vandaag op uit te gaan. Dus blijf gewoon lekker luisteren. Over fijne muziek gesproken, hier is Somewhere Over the Rainbow.
1: Okay, this one's for Gabby.

Is dat lekker wakker worden of niet op deze zondagochtend? Living on a Jet Plane van John Denver. En dit nummer brengt ons bij het eerste blokje uit tips van vandaag. Muziekliefhebbers kunnen vandaag terecht in Luttenberg. Vanuit gemeenschapscentrum Elke Liek klinkt namelijk de vijfde editie van de Luttenbergse Top 700. 5 dagen lang draaien de 700 favoriete nummers van inwoners en iedereen die een band heeft met het dorp. Er zijn niet alleen de muziekuitzendingen, maar er zijn ook live optredens, een expositie met muziekgerelateerde kunst en andere activiteiten. En het mooie is, alles is gratis te bezoeken. Dus eigenlijk een soort lokale top 2000, maar dan midden in de zomer en helemaal van Luttenberg. Voor jong en oud is er vandaag volop bouwplezier in Nijverdal. Tijdens de zomerbreaks verandert sporthal het Ravijn in een paradijs voor Lego-liefhebbers. Bewonder hier de indrukwekkende creaties, zoals de grootste nagebouwde Lego-dierentuin van Nederland. Of zie de treinen door Legolandschappen rijden. Maar je kunt ook zelf meedoen aan een bouwwedstrijd. En die is er voor verschillende leeftijden. En wie nog een mooie set of losse steentjes zoekt, die kan ook uitgebreid shoppen daar. Want er is volop nieuw en gebruikt Lego te koop. Zomerbricks is vandaag geopend van 10 tot 5 uur. En zoek je vandaag juist rust en inspiratie, dan kun je terecht in Oud-Lutten voor de creatieve week uit de kunst. In een groene omgeving worden workshops gegeven in onder meer theater, muziek, dans, schrijven en in beeldende kunst. Of je nu creatief bent, of dat je gewoon iets nieuws wilt uitproberen, echt iedereen kan hier meedoen. De meeste activiteiten zijn buiten, dus heerlijk vandaag helemaal met deze temperatuur, midden in de natuur. En de creatieve week die loopt nog tot en met 9 augustus. En wil je er meerdere dagen aanwezig zijn, dan kan je bovendien op het terrein kamperen. En in Hellendoorn gaat vandaag het Heldersfeest van start. De feestweek waarin het hele dorp een week lang bruist van de gezelligheid. De aftrap is vanochtend met de traditionele oecumenische kerkdienst in de feesttent op de Hofmansweide. En daarna draait de kermis volop en vanmiddag staat ook het Helders Bierfeest op het programma. Met live muziek en een gezellige Tiroler sfeer. Nou, de rest van de week volgen onder meer het ringsteken, de bekende schapenmarkt. Er is een motorspektakel en iedere avond muziek in de feesttent. En de meeste activiteiten zijn gratis toegankelijk, maar kijk ook eventjes op de website als je meer wilt weten. Trouwens, in het tweede uur van Thuis op Zondag, dan praten we verder over dit Heldersfeest. Want dan bellen we met Koen Prinsen van de ODVS Andersomtocht. Ja, ik kan me voorstellen dat je denkt, wat is dit? Nou, je hoort het straks allemaal in het tweede uur. Want het is een hele bijzondere mountainbike tocht. En daarmee start het Heldersfeest vandaag.

Weet je het nog, 1980, What's Another Year won toen het Eurovisie Songfestival. Dat werd toen gehouden in Den Haag. Dit was Johnny Logan. Het is hoog tijd voor wat kleine nieuwsfeitjes van vandaag. Even denken, want we hebben niet heel veel nieuws, maar we hebben er toch een paar voor je uitgepikt. Een vrouw uit de omgeving van Zwolle hoeft toch niet de Spaanse cel in, omdat ze haar dochter meenam naar Nederland. Haar gevangenisstraf is in hoger beroep verlaagd, maar de moeder gaat nog wel in cassatie om haar veroordeling helemaal van tafel te krijgen. En de brandweer is gisteravond met groot materieel uitgerukt voor een bosbrand aan de Tiekenveenweg in Overdinkel. Korpsen uit onder meer Losser en Denukamp zijn opgeroepen om te helpen. Over de omvang van de brand en eventuele schade is nog niets bekend. En vliegen vanaf Nederlandse luchthavens wordt vanaf januari duurder. De vliegbelasting gaat omhoog en voor sommige verre bestemmingen zelfs met €70 per ticket. Luchtvaartmaatschappijen verwachten dat daardoor meer reizigers uit Overijssel zullen kiezen voor een vertrek vanaf Düsseldorf. Dit en meer nieuws vind je op onze website oost.nl of in onze app.

0: Hadden we hiervoor Johnny Logan. Nou, dit was nog zo'n songfestivalwinnaar. ABBA. Dan niet met Waterloo, dat winnende nummer. Maar wij draaiden The Name of the Game. Het is zondag een topdag om erop uit te gaan. Althans, als het weer een beetje meewerkt. En daar gaat Hans ons meer over vertellen. Goedemorgen, Hans.
1: Dag Tanja, goedemorgen.
0: Hallo, goedemorgen. Fijn dat je er weer bent. Hans, we sluiten jullie af. Als jij terugkijkt op de afgelopen week, wat voor een cijfer krijgt dit weer van jou?
1: Ja, het is eigenlijk afgelopen week vrij modaal normaal zomerweer geweest. Met toch wel wat warmte zat er ook wel in. Want we gaan op weg naar de derde hittegolf. Een regionale hittegolf in onze provincie. Dus de warmte zat er zeker wel in. Maar verrassend, vooral in het oosten van onze provincie, zat er ook wel wat neerslag in.
0: Daar werd jij blij van, denk ik, hè? Ook als boer natuurlijk.
1: Ik denk dat eigenlijk iedereen er wel een beetje blij van werd. Want het zijn geen enorme neerslagbommen geweest, dus niet alles is meteen weggespoeld en dat soort dingen. Maar bijvoorbeeld Nijverdal had afgelopen week 33 mm. Dat is best netjes. Is niet voldoende om de grondwaterstand helemaal mee aan te vullen. Maar het is een welkome plens water geweest. En ook Enschede had 22. Lut had nog 13 mm. Maar bijvoorbeeld in de kop van de provincie, ja, daar was het een stuk droger. Zwolle Tolhuislanden had maar 9 mm. Nou, de hele maand is het behoorlijk droog verlopen, maar dat heeft Gert natuurlijk allemaal al uitgestukt. Dus onze rol is nu weer vooruit gaan kijken. Ja, nieuwe maand, nieuwe papieren zou je zeggen. Maar de weerkaart is eigenlijk vrij weinig veranderd de afgelopen dagen. Het is zomers en het blijft voorlopig ook zomers.
0: Nou, dat klinkt op zich lekker. Maar als ik jou even goed beluister, wat jou betreft had er dus eigenlijk stiekem best een beetje meer regen mogen vallen.
1: Ja, zeker in Twente en de zuidelijke randen van onze provincie wel. Het is, als je nu kijkt naar de afgelopen maanden, zien we dat hoe noordelijker je in Nederland zit, min of meer hoe minder droog het is. Het Groningen en Friesland, de randen aan de kust, daar valt het eigenlijk nog best wel mee. Het noorden van Drenthe heeft ook een flinke plens water te verwerken gekregen. Het zuiden van Drenthe is al wat droger en dan ga je richting Salland. Kijk, dan wordt het langzamerhand het neerslagtekort steeds groter. En wij op onze beurt mogen blij zijn dat we niet in Brabant en Limburg zitten, want daar wordt het echt nijpend.
0: Oké, en als het dan zo droog blijft en we krijgen nu weer een hittegolf, dan helpt dat niet echt mee?
1: Nee, dat is wel het probleem eigenlijk. Van de verdamping gaat wel gewoon door, als je geen wolkendek hebt tenminste. Nou hebben we vandaag wat hoge bewolking, dus het scheelt net iets. Maar ja, de druppel op de gloeiende plaat, daar is die weer. Het wordt wel elke dag steeds droger. Dus die plans van vorige week is zeker welkom om het weer een stukje op afstand te gaan houden. We hebben op dit ogenblik 17 of 18 graden. Kijk, dat doet ook nog niet zo heel veel met de verdamping. Maar als je kijkt hoe dit verder gaat vandaag, dan zien we dat we een graad of 28 gaan halen gemiddeld over de provincie. De kop blijft een beetje achter, dan wordt het vandaag een graad of 6, 27. Maar Twente kan voor 29 graden gaan en lokaal een 30er.
0: Dat is best warm. Dus als jij een tipje mag geven, dan eigenlijk zonnebril mee. En paraplu kun je gewoon lekker thuis laten.
1: Nou, we zijn inmiddels compleet bekend met de termen die bij dit weer worden. Smeren,
0: zeker.
1: Kleren, weer.
0: Zeker.
1: Precies. Goed drinken, dat is ook belangrijk. Niet te veel alcohol natuurlijk, maar gewoon goed drinken.
0: Zorg goeie
1: dat je
0: tips.
1: Gehydrateerd blijft.
0: Heel goed,
1: en,
0: Hans.
1: Ook ervan genieten, want dat hoort er zeker ook bij. Het is zomer en nu mag het een keer warm zijn, dus probeer er ook het beste van te maken. En het is nog niet belachelijk heet vandaag. Je kunt echt nog wel van alles gaan doen buiten. Die paraplu, ja, je kunt het tegen de zon gebruiken, maar voor regen heb je hem niet nodig.
0: Nou, goed om te horen, want wij hebben hier natuurlijk in dit programma weer enorm veel leuke uittips. Dus we kunnen er gewoon op uit vandaag.
1: Ja, dat zou vandaag helemaal geen probleem moeten zijn. Maar morgen wordt dat waarschijnlijk wel een probleem, want morgen wordt het nog aanzienlijk warmer dan vandaag. De wind gaat naar het oosten. Vanavond en vannacht koelt het af naar een graad of 17, misschien in de dorpen en steden 18 of 19. Een vrij warme nacht. Maar die oostelijke wind morgen, die voert echt hele warme lucht aan uit Midden- en Oost-Europa. Het wordt 33 tot 34 graden in Twente morgen.
0: Zo.
1: En ook de kop bereikt 30 graden, dus het is, ja, morgen is het misschien wel te heet om dingen te doen. Dan moet je het gewoon rustig aan gaan doen. En morgen zit er nog een ander addertje onder het gras. Er is in de ochtend wat hoge bewolking, net als vandaag, die zal er ook vandaag zijn. Maar in de middag raakt de lucht zo onstabiel dat er een hele plaatselijke bui kan ontstaan. De meeste plekken zullen er niks van krijgen en misschien ontstaat het zelfs wel niet in Overijssel, maar bijvoorbeeld een provincie verderop of net in Duitsland. Maar er is een kleine kans op een onweersbui morgen. Lijken ook geen zware jongens te worden, maar hou er rekening mee.
0: Oké, en als we alvast een klein kijkje nemen naar de rest van de week, blijft dat zomerse weer dan een beetje hangen of gaat er nog iets veranderen?
1: Nou, in eerste instantie wel. De wind gaat wel draaien. Vanaf dinsdag gaat de wind door het zuiden naar het zuidwesten toe. Nou, daar ligt natuurlijk de oceaan en daar gaan we langzamerhand wat afkoelen. Maar daar merk je op dinsdag nog niet al te veel van. Het is dan een graad of 31, 32. Licht onstabiel, er zou weer een bui bij kunnen ontstaan in de namiddag. Maar bijvoorbeeld woensdag, dan is het een graad of 30. Dan is het weer zonnig en droog. Maar donderdag en vrijdag, de tweede helft van de week, dan gaat echt die westenwind wel aanpakken. En dan zien we dat de maxima beginnen te dalen. Een graad of 26 op donderdag en vrijdag een graad of 23, 24. Dat zijn nog steeds hele prettige temperaturen. Rond de jaarnormaal voor begin augustus. En het wordt licht wisselvallig. Iedere dag is er een kleine mogelijkheid op zo'n losse bui. Maar de meeste dagen, of misschien zelfs wel alle dagen, verlopen op de meeste plekken droog. Je moet net geluk hebben, wil je die bui treffen. Of echt net pech als je die dag je barbecue had staan.
0: Ja, precies.
1: En de andere dagen wel droog blijven. Maar het is eigenlijk heel normaal weer voor augustus wat dat betreft. Zij het wat aan de warme kant.
0: Nou, ik ben toch blij om te horen dat er niks geks aan de hand is. Dat het allemaal best normaal is voor deze tijd van het jaar.
1: Ja, het is dus wel aan de warme kant de komende paar dagen. Hè? Daar moet je wel rekening mee houden. Maar als ik op de weerkaart kijk, zijn er bij ons geen rare stromingen te vinden. Of hele zware onweersbuien of zulke dingen. Wij komen er best goed mee weg deze week.
0: Nou, ik vind dat een prachtige zin om daarmee af te sluiten. Dit weerpraatje voor vandaag. Dankjewel, Hans. Ik spreek je heel graag volgende week weer.
1: Geniet ervan en tot volgende week.
0: Gaan we doen. Dankjewel. Fijn weekend.

ja, dit is echt zo'n nummer dat je meteen herkent al na een paar gitaarnoten. The Wicked Game van Chris Isaak. En dat liedje dat werd pas echt groot dankzij een film en een hele

En met Elton John komen we aan het einde van dit eerste uur van Thuis op Zondag. In het volgende uur dan gaan we bellen met Koen. Die gaat ons alles vertellen over de Andersomtocht. Wat dat is, dat hoor je straks. Maar nu eerst gaan we naar het nieuws. Graag tot zo!

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
8: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De politie heeft 2 mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. De politie weet niet of de twee elkaar kennen. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Of de schutter ook onder de doden is, weet de politie in Idaho nog niet. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. De Amerikaanse acteur Vincent Pastor is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals in de maffia-serie The Sopranos. Het lichaam van Pastor werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was geweest. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastor was 80 jaar. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen is het wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en Trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vreden, Duitsland.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
13: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Ik zie kleurrijke streken.
16: Ik zie mensen van alle tijden.
17: Ik zie deze stijl wel zitten.
18: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
19: Centraal Museum Utrecht.
20: Laat meer zien.
21: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
23: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
24: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: Crowded House en Don't Dream It's Over.
1: Thuis op zondag. Tanja Reinders.
0: Ja, en daarmee begonnen we het tweede uur van Thuis op Zondag. Fijn dat je er bent, want ook dit uur hebben we weer genoeg leuks voor je. We bellen met de organisatie van de Andersomtocht in Hellendoorn. Waarom alles daar vandaag net even anders gaat dan anders? Nou, dat hoor je straks. En natuurlijk hebben we ook weer een paar mooie uittips voor je. We houden je op de hoogte van het laatste nieuws uit Overijssel. En we draaien vooral heel veel fijne muziek, dus blijf lekker luisteren. Hier is Blackbird van de Beatles.
1: Thuis

Louis Capaldi en Wish You the Best. Het is augustus, alweer mogen we er eigenlijk wel bij zeggen. De maand waarvan je hoopt dat die echt nog heel lang duurt. Een maand die een beetje voelt als de tweede helft van de zomer. En dat is natuurlijk ook wel een beetje zo. Maar binnenkort dan liggen toch echt al wel weer de schoolspullen in de schappen. En misschien zelfs al wel de pepernoten. Al willen we daar misschien nog niet te veel over nadenken. Maar wist je dat augustus ook de maand is van de zonnebloemen? Want deze maand zijn ze echt op hun mooist. En augustus wordt ook nog eens de oogstmaand genoemd. Graan, fruit, pruimen, bramen, appels. Overal begint de oogst op gang te komen. Maar misschien wist je dit nog niet. De naam Augustus komt van de Romeinse keizer Augustus. Oorspronkelijk heette de maan Sextilis, de zesde maand, toen het Romeinse jaar nog in maart begon. En later pas werd die maand naar keizer Augustus vernoemd. Nou, ik denk niet dat die meneer had gedacht dat er 2000 jaar later iemand in Twente hier op zondagochtend over hem zou zitten praten op de radio. Maar het is toch echt zo. Geniet lekker van deze maand Augustus. En wij zijn er gewoon ieder weekend bij met Thuis op Zondag. Zometeen gaan we even bellen met de Andersomtocht, althans met de organisator daarvan. En dat is Koen. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar muziek. En dat is muziek van de Frank Boeijen Groep. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me.

0: Stond jij ook zo lekker mee te zwijmelen met Art Garfunkel en Bright Eyes? We draaiden hem voor je in Thuis op zondag. Nou, over een klein half uurtje dan klinkt in Hellendoorn het startschot van de ODVS Andersomtocht. Vandaag staat namelijk alles een klein beetje op zijn kop in Hellendoorn. Zelfs de patatjes met. Koen Prinsen die heeft zo vlak voor de start nog even tijd voor ons vrijgemaakt om ons daar alles over te vertellen. Goedemorgen, Koen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nou, de naam zegt het al, of eigenlijk zegt het helemaal niets. De Andersomtocht.
1: Morgen is goed. Ja.
0: Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Nou, het was een fantastische tocht.
0: Het was een fantastische tocht. We beginnen bij het einde. We beginnen alvast. Ja. Dat doe je goed. Maar onze technicus had jou net al even te pakken. Hè? Want die vroeg of die Koen Prinsen andersom aan de telefoon had.
1: Ja, precies. Ja. En toen moest ik ook even nadenken.
0: Ja, maar, precies. Dus je zit er nog niet helemaal in. Maar over een half uurtje.
1: Nee. Dat komt nog.
0: Ja. Nou, ik moest eventjes twee keer kijken. Vandaag zijn jullie niet SVDO, maar ineens ODVS. Dus jullie hebben zelfs ook die naam omgedraaid. Hoe ver gaat die andersom gek bij jullie?
1: Ja, het is nog net niet dat we achteruit gaan fietsen, maar het is eigenlijk bedoeld, het feit is zo dat wij hebben twee hele mooie mountainbikerroutes om ons dorp Hellendoorn heen liggen. En in combinatie met het mountainbike-netwerk hebben wij op deze dag als onderdeel van het Hellendoornsfeest, wij trappen eigenlijk af, hebben wij dezelfde route, maar dan is het mogelijk om deze op tegengestelde richting te fietsen.
0: En hoe kom je daarop om dat te denken? Wat maakt het zo anders?
1: Onder het genot van een paar biertjes en dom lullen met elkaar. En dan krijg je de mooiste plannen.
0: En dan krijg je de mooiste plannen. Maar ik denk dat je dat niet zomaar kunt organiseren. Dat moet je wel ergens gaan aanvragen.
1: Ja, we hebben natuurlijk wel met als toolbuild, zijn bij onze netwerken wel. En we weten ook altijd wel de mensen te overtuigen. En dan weten we iets moois neer te zetten. En iedereen is bekend met de routes om Hellendoorn, maar niemand heeft ze in tegengestelde richting gefietst.
0: En wat maakt het bijzonder dan? Op welk punt zeggen die mensen die die route rijden van nu snap ik waarom het andersom heet?
1: Nou ja, je kent op een gegeven moment de routes wel een beetje en je weet waar je moet aanzetten omdat je omhoog moet fietsen. En je weet ook waar je op een gegeven moment je kunt laten gaan omdat je een daling ingaat. Alleen nu komt het heel verrassend, daar waar de daling is, daar moet je nu aanzetten om omhoog te gaan. Even kijken heel veel mensen zich op die toch al jarenlang bekend zijn met de route. En dat maakt het zo leuk.
0: En als jij die route fietst andersom, wat is dan het punt waarop jij zegt van nou, dit is eigenlijk toch wel best wel onhandig. Dit is anders dan ik, als ik hem op de normale manier fiets.
1: Nou, ik heb hem eerlijk gezegd zelf nog niet gefietst.
0: Wat zeg je me nou? Koen, wat zeg je me? Je bent op de radio, hè?
1: Ja, ik weet het.
0: Iedereen hoort het.
1: Ik ben heel van de theorie dan van de praktijk. Nee.
0: Oké.
1: Nee, we hebben een aantal mensen onder ons hier van de muit gezet. Ik kom daar vaak niet naartoe. Maar ik doe andere dingen.
0: Precies, jij hebt andere kwaliteiten. Hè?
1: Ik heb andere kwaliteiten.
0: Precies.
1: Ja.
0: Hey, en moet je nou echt een fanatieke mountainbiker zijn om dit te kunnen doen? Of kan iemand
1: sommige stukjes zijn best wel verenigd. Dat je best wel wat ervaring mag hebben. Maar we zien ook wel mensen die af en toe een keer meedoen.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: En als mensen nu luisteren en denken, dat lijkt me eigenlijk best wel leuk, kunnen ze dan nog gewoon aansluiten vandaag?
1: Dan kunnen ze aansluiten. We starten nog tot en met half. Tot en met 11 uur.
0: Okay.
1: Bij de museumboerderij in Hellendoorn. Daar kunnen ze zich ook nog inschrijven. Halverwege hebben we een pauzepost.
0: Ja.
1: Daar komen we ook altijd met verrassende dingen. Vorig jaar hadden we een frietje met, maar dan de mayonaise onderin en de frieten bovenop. Dus moest andersom. Dit jaar hebben we ook weer het een en ander.
0: Oh, kan je er al iets over vertellen of is dat geheim?
1: Nee.
0: Nee, dat is echt geheim. Oké. Okay. Ja. Nou, dan gaan we gewoon na die tijd nog een keertje bellen. Want dat is natuurlijk wel iets waar ik heel erg benieuwd naar ben. wat vind je van de weersomstandigheden? We hebben zojuist even Hans in de uitzending gehad. Het wordt nog best warm vandaag. Is dat geen probleem voor jullie?
1: Nee, het merendeel is toch wel om 1:30 klaar.
0: Okay.
1: 1 uur ongeveer.
0: Okay.
1: Ja.
0: Dus het is geen tocht waar je de hele dag mee bezig bent?
1: Nee, dit is het meest fantastische weer wat je eigenlijk wil.
0: Okay.
1: Meemaken op de fiets.
0: Nou,
1: en het is in het bos, dus we hebben nog enigszins schaduw.
0: Het is jullie gegund. Nog heel kort,
1: dankjewel.
0: Van iedere deelnemer gaat €2 naar het onderhoud van de route. Waarom is dat zo belangrijk?
1: Dat is belangrijk omdat de routes worden verzorgd door vrijwilligers. En die worden eigenlijk niet betaald. En het mooiste is dat je kunt, iets kunt onderhouden met het goede gereedschap.
0: Onderhouden in de zin van de route. Dat die netjes blijft, dat die begaanbaar blijft.
1: Okay. Ja, we hebben vorig jaar hebben we een kietwagentje gedaan. Die komt dan achter een trike. En het is altijd makkelijker om met een kietwagentje naar boven te moeten rijden dan dat je dat met een kruiwagen zand moet doen.
0: Absoluut.
1: En dat maakt het ook leuker dan om het onderhoud te doen.
0: Nou, top. Dus dat inschrijfgeld, dat komt echt goed terecht.
1: Ja,
0: zeker. Dat gaat niet naar de biertjes 's avonds bij het Heldersfeest.
1: Nee.
0: Oké, helemaal goed. Nee. Want er is een feest, hè, in Hellendoorn?
1: Het feest, dat begint vandaag tot en met aanstaande zaterdag.
0: Oké, nou, een en al feest in Hellendoorn. Ik vond het heel leuk om even iets te horen over die andersomtocht van jullie. Ik wens jou een hele leuke week in Hellendoorn. Heel veel succes en leuk dat je ook bij ons even iets hierover wilde vertellen.
1: Graag gedaan.
0: Veel plezier deze week. Okay. Dag Koen.
1: Ja hoor, dag.
0: Tja, en toen was het heel eventjes stil. Want we zijn natuurlijk allemaal best een beetje onder de indruk van dit interview. Ja, andersom fietsen. Je zult het maar moeten doen. Bergje op, bergje af. Let's go of the mountain bike.

Alessandro, Savina en Luna. We gaan even kijken of er nieuws is in Overijssel. Een vrouw uit de omgeving van Zwolle hoeft toch niet de Spaanse cel in, omdat ze haar dochter meenam naar Nederland. Haar gevangenisstraf is in hoger beroep verlaagd, maar de moeder gaat nog wel in cassatie om haar veroordeling helemaal van tafel te krijgen. De brandweer is gisteravond met groot materieel uitgerukt voor een bosbrand aan de Tiekeveenweg in Overdinkel. Korpsen uit onder meer Losser en Denenkamp zijn opgeroepen om te helpen. Over de omvang van de brand en de eventuele schade is nog niets bekend. En vliegen vanaf Nederlandse luchthavens wordt vanaf januari duurder. De vliegbelasting gaat omhoog en voor sommige verre bestemmingen zelfs met €70 per ticket. Luchtvaartmaatschappijen verwachten dat daardoor meer reizigers uit Overijssel zullen kiezen voor een vertrek vanaf Düsseldorf. En als het goed is, hebben we nog een mooi nummer voor je klaarstaan. En dit is Raccoon.

We gaan door met de uittips. Want we hebben er weer een paar leuke hoor voor deze zondag. Voor boekenliefhebbers is er vandaag eigenlijk maar één bestemming en dat is Deventer. De historische binnenstad staat weer helemaal in het teken van de Deventer Boekenmarkt. De grootste boekenmarkt van Europa. Duizenden bezoekers struinen langs honderden kramen vol tweedehands en antiquarische boeken zelfs. Van spannende romans en kinderboeken tot strips, kunstboeken en ook hele bijzondere uitgaven. Dus als je op zoek bent naar iets bijzonders, dan moet je in Deventer zijn. Of je nu gericht op zoek bent naar een titel of gewoon wilt rondneuzen. De kans is best groot dat je met een tas vol boeken weer naar huis gaat vandaag. En die Deventer Boekenmarkt is niet alleen leuk voor volwassenen. Op het Vogeleiland is vandaag namelijk het gratis kinderboekeneiland, moet ik zeggen. Daar kunnen kinderen luisteren naar verhalen. Ze kunnen meedoen aan creatieve workshops, op speurtocht gaan en bekende kinderboekenschrijvers ontmoeten. Zo wordt een bezoek aan de boekenmarkt ook voor onze jongste lezers een echt feestje. En wie graag op schattenjacht gaat, die kan vanmiddag terecht op het Van Heekplein in Enschede. Want tijdens de zondagmarkt staan er geen gewone marktkramen, maar auto's waarvan de achterklep dan open staat voor een grote kofferbakverkoop. Particulieren verkopen daar echt van alles, van speelgoed en kinderkleding tot boeken, gereedschap en andere tweedehands vondsten. En wie weet ga jij dus wel naar huis met precies dat ene bijzondere koopje waar je eigenlijk helemaal niet naar op zoek was. En ben je dol op bloemen en tuinen, dan is het Open Tuinenweekend in het Vechtdal een aanrader. Want vandaag openen 8 bijzondere particuliere tuinen tussen Dalfsen en de Duitse grens hun poorten voor bezoekers. Je wandelt langs kleurrijke borders, langs vijvers, langs siergrassen en verrassende doorkijkjes, terwijl de tuineigenaren graag meer vertellen over hun tuin. Iedere tuin heeft zijn eigen karakter. Je kunt zelf een route samenstellen en onderweg kun je ook nog volop ideeën opdoen voor je eigen tuin of gewoon lekker genieten van al het groen. De tuinen zijn vandaag geopend van 10 tot 5 uur. En de liefhebbers van paardensport, die kunnen vandaag terecht in Tubbergen, want daar is de Schreuder Masterclass in volle gang. Het Centrumplein is voor de gelegenheid omgetoverd tot een grote paardenpiste, pal naast de kerk. En vanmiddag laten de jongste ruiters hun talent zien tijdens de Bixie Masters. Wat ooit begon als een idee aan de bar, is inmiddels uitgegroeid tot een evenement dat duizenden bezoekers trekt. De toegang is geheel gratis. En al even een doorkijkje naar volgende week, het absolute hoogtepunt. Dat volgt dinsdagavond als de traditionele Schreuder Masterclass wordt beslist met een spannende barrage. En dan een laatste uitje. Een uitje dat je misschien nog niet kent. Het Glas in Lood Museum in Hengelo. Vandaag is daar een open dag. In een sfeervol museum bewonder je ruim 100 glas in lood ramen uit verschillende tijdperken. Eigenaar Bas Bekkers, die jarenlang glas in lood zelf heeft gemaakt en ook heeft gerestaureerd, die geeft rondleidingen en die laat zien hoe de kleurrijke kunstwerken door de eeuwen heen zijn veranderd. Hij vertelt je meer over de geschiedenis, de techniek en de bijzondere verhalen achter die kleurrijke ramen. Een verborgen padeltje dus voor liefhebbers van kunst, historie en ambacht.

0: Ja, dat was echt wel eventjes in de ruststand, zeg maar. We hebben deze zondagochtend natuurlijk weer een hele diverse muzieklijst voor je uitgezocht. Dit was Lou Neefs en Margrietje. Nou, bij mij aangeschoven is Bas. Bas, jij zat normaal op deze twee uur die ik nu van jou heb overgenomen de laatste weken.
1: Ja, nee, dat klopt.
0: Dat klopt,
1: ja,
0: ja. Maar je bent er weer vandaag.
1: Ik ben er vandaag weer eventjes, want Monique is op vakantie. Die mag natuurlijk ook genieten van vakantie.
0: Heerlijk.
1: En deze en volgende week vervang ik haar tussen 10 en 12 uur.
0: Helemaal leuk.
1: De tweede helft van Thuis op Zondag.
0: Precies, fijn dat je er bent en dat je deze twee uur zo meteen voort gaat zetten. Wat heb jij allemaal in het programma?
1: Nou ja, net als bij jou natuurlijk ook heel veel mooie muziek. Wij gaan een nieuw zomerspel spelen in Thuis op Zondag. Weekend het Monument Quiz. En gedurende de uitzending geef ik een aantal aanwijzingen, een aantal hints die wijzen op een monument in deze provincie. En om 11:30 mogen de mensen dan inbellen en raden welk monument wordt bedoeld.
0: Oké.
1: Dus dat is wel grappig natuurlijk. En,
0: kunnen ze daar ook iets mee winnen?
1: Jazeker. Ze kunnen het fraaie boekje Overijssel in 25 vragen winnen van de Overijssel Academie.
0: Ja, die wil je hebben.
1: Die wil je hebben, absoluut. Absoluut. Verder ga ik ook bellen met Maarten de Groot. Hij is muzikus en componist uit Enschede. En hij heeft de muziek geschreven voor het project Lumina. En Lumina, dat heeft te maken met muziek, met licht, met dansers en met de grote kerk in Enschede. En daar hoor je straks natuurlijk uiteraard veel meer over. Verder, zoals je weet, hebben we elke week contact met een van de boswachters uit onze provincie. En die gaat iets vertellen over onze fraaie natuur. Willem Hogekamp, die heeft een fraaie limerick voor Thuis op Zondag gemaakt. Doet hij elke week. En deze zal hij ook gaan voordragen. En tenslotte heb ik een mooi zomerverhaal van een van onze luisteraars. Die heeft een

Only Crying was dat. En dat werd allemaal gebracht door Keith Marshall. En daarmee gaan we ook naar het einde van dit uur. Wat was het weer gezellig dat je erbij was. Ik hoop dat je een hele fijne zondag tegemoet gaat. En ja, misschien zien we elkaar straks nog wel ergens. Bijvoorbeeld op de Boekenmarkt in Deventer. En na het nieuws dan neemt Bas het van mij over. Hij is er tot 12 uur met Thuis op Zondag. En voor nu, geniet van je dag. Dankjewel voor het luisteren. En heel graag tot volgende week.

0: Zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer in
1: Overijssel. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je én meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
9: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie heeft 2 mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam in Amsterdam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 jaar uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. Het is onduidelijk of de twee elkaar kennen. De politie heeft het monument afgezet. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw het doelwit is van vandalisme. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gazastad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zegt dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Agenten troffen de schutter dood aan op de plaats delict. Hoe hij om het leven kwam is onbekend. Op de snelweg A1 bij Radio Kootwijk stond vannacht een auto stil op de rechter rijstrook. De politie ging kijken naar een melding over een aanrijding, maar daar bleek geen sprake van te zijn. Een vrachtwagen was achter de auto gaan staan om die te beschermen tegen het andere verkeer. De bestuurder zat nog in de auto. Hij is aangehouden en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Waarom hij zijn auto had stilgezet op de snelweg is onduidelijk. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
10: Go
5: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: The Window of Hope was dat van Olita Adams.
1: Thuis op zondag. Bas Treffers.
0: Een hele goedemorgen. Welkom bij het derde uur van Thuis op zondag. Fijn dat je luistert. Monique Sleijdering die heeft vakantie en ik ben weer even terug op deze stoel. En met heel veel plezier uiteraard. Met dank aan Tanja voor de eerste helft van Thuis op zondag. Het is zomer in Overijssel, ook bij ons op Radio Oost. Dus tot 12 uur lekker veel zomerse muziek. We hebben de vakantieplaat, we hebben de plaat van Poorthuis en we besteden aandacht aan het evenement Lumina in Enschede. De column die komt vandaag van de Zwolse zangeres Esther Groeneberg. En in het volgende uur neemt de boswachter ons mee naar de natuur en spelen we in deze zomerse weken een nieuwe quiz. Wie kent het monument? Straks meer daarover. Uiteraard horen we ook nog een limerick van Willem Hogekamp. Ik zeg, ga er lekker voor zitten, want dit is jouw zondagmorgen in...
1: Thuis

De nieuwste single van Amar uit Deventer, Stem in je hart. Na de volgende plaat gaan wij luisteren naar de column van zangeres Esther Groeneberg uit Zwolle. Maar nu eerst de Verveners, dialectmuziek, Zomer.

En nu zitten we hier zo samen met een zon op ons gezicht. En denk aan al die zomers die achter ons ligt. De nachten worden langer en de dag is zo voorbij. Zo wachten we op het duister.

0: column op zondag. Esther Groeneberg.
1: Ik zat laatst met een paar vriendinnen in Zwolle op het terras. Het weer was goed, de wijn smaakte lekker. Zo'n avond met fijne gesprekken en heel hard lachen. We zaten er net lekker in toen er een zwerver het terras opliep. Hij vroeg om geld om te kunnen overnachten bij het leger des hels. Hij zag er niet al te fris uit. Hij probeerde het bij een paar tafeltjes, maar iedereen stuurde hem weg. Niemand gaf hem iets ook. Aan zijn lichaamshouding kon je zien dat hij steeds bozer en teleurgestelder werd. Toen hij bij onze tafel aankwam, wilde ik hem net wegsturen, toen mijn vriendin Arlette hem opeens vrolijk aansprak. Hé, Martijn, ken je me nog? Ik ben Arlette van de soepbus. En ze hadden een kort, leuk gesprek met elkaar. Mijn vriendin heeft jaren gewerkt voor de soepbus en kent dus veel dak- en thuislozen in Zwolle. Dus ze kende zijn naam. En toen ze die noemde, gebeurde er iets moois. Hij klaarde helemaal op. Zijn stem veranderde. De donkere wolk boven hem verdween even. We zagen het gebeuren. Toen we allemaal wat kleingeld bij elkaar hadden geraapt en hij het terras weer verliet, zei ik tegen Arlette: ik vind dit dus zo mooi aan jou, hoe je mensen gewoon ziet voor wie ze zijn. Ik zei, ik ga er ook mijn best voor doen om zo met anderen om te gaan vanaf nu. De dag erna liep ik op koopavond met mijn man Dirk en zoon Marijn in de stad. Mijn man was net even in een winkel en ja hoor, wie zie ik lopen? Martijn. Hij was mensen om geld aan het vragen. Mijn zoon zei, kom op mam, we moeten hem wat geven. De geest van Arlette was helemaal in mij gevaren en ik zou vanaf nu als een ware moeder Teresa door het leven gaan. Dus ik sprak hem aan. Martijn, ik zag je gisteren ook al op het terras. Hij keek me wat vaagjes aan. Ik heb geld nodig om te kunnen slapen bij het leger de zelfs vannacht. Ik pakte kordaat mijn portemonnee en wilde er wat muntjes uitpakken, toen ik zag dat die portemonnee leeg was. Ik had dat op zich ook kunnen weten, want de dag ervoor had ik al mijn muntjes al aan hem gegeven. Mijn zoon keek me geërgerd aan. Kom op, mama. Je zei dat we wat zouden geven. En Martijn wees. Kijk, daar is een pinautomaat. Ik wilde natuurlijk niet als een kniepert overkomen en ik dacht, oké, wie A zegt moet B zeggen. Ik liep naar de pinautomaat met mijn zoon en was van plan hem dan een tientje te geven. Maar het kleinste bedrag in de pinautomaat was op dat moment 50 euro. Ik dacht, ja, maar dat vind ik nu echt te veel. Maar ik keek naar buiten en zag Martijn hoopvol naar me kijken. Toen keek ik naast me en zag de grote ogen van mijn zoon. Kom op mama, doe dan 50. Dus, hop, daar ging ik. Ik pinde 50 euro en gaf het aan hem. Martijn was dolblij. En ik liep enigszins overrompeld verder de winkelstraat in. Dirk kwam inmiddels de winkel weer uit en ik vertelde wat er in de tussentijd was gebeurd. Heb je hem echt 50 euro gegeven? Ja, zei ik, ja, een beetje veel misschien, maar nu heeft hij wel een bed en een dak voor een paar nachten zelfs. We winkelden nog even door en liepen toen naar onze fietsen om naar huis te gaan. Die stonden bij de Spar geparkeerd. En wie liep daar met een vriend naar buiten met een paar sixpacks, terwijl hij vrolijk zong en de bierflesjes tegen elkaar klonk met een proostend gebaar? Yep, dat was Martijn. Misschien had hij nog meer gullegiften gehad, maar waarschijnlijker was dat hij mijn briefje van 50 ervoor had gebruikt. Verbouwereerd keken we hem na en Dirk lachte me uit. Ja, hè, wat dacht je dan? Ik voelde me toch een beetje genaaid dat hij het niet gebruikte voor een dak en een bed. Maar de dag erna sprak ik Arlette. Ach Esther, weet je wat het is, zei ze. Je hebt die man een mooie avond bezorgd. Lekker bier drinken met zijn vriend. Hij mag zelf bepalen waar hij het aan uitgeeft. En ik dacht, verdomd, zo is het ook. Ik hoop dat hij een topavond heeft gehad, net zoals wij de avond ervoor ook hadden op het terras. En dat hij daarna alsnog lekker heeft geslapen, waar dan ook.

F.R. David met Words. En daarvoor hoorde je Club Nouveau met Lean on Me. Het origineel is natuurlijk van Bill Withers. En dit was een cover. Straks gaan we herinneringen ophalen aan een mooie vakantieplaat. Maar eerst nog Demis Roussos. Schönes Mädchen aus Arcadia.

De Griekse zanger Demis Roussos was dat met Schönes Mädchen aus Arcadia. Het is iets na 11:30 en dat betekent dat wij ruimte maken voor de vakantieplaat van vandaag. De zomerplaat, die komt van Esther uit de gemeente Twenterand. Zij is van 1971. Ze was middelbare scholier in de jaren 80 in Brabant waar ze opgroeide. En haar vakantieplaat is Wind en Zeilen van Splitsing. Ze schrijft letterlijk: als ik dat nummer hoor, ben ik terug in het buitenzwembad De Diepstekel in het Brabantse dorp waar wij woonden. Op de terugweg vanuit de middelbare school, en dat was 15 kilometer fietsen, kon ik mooi even afkoelen. Badpak mee, in de schooltas, snel omkleden, boekentas in de hoek, want kluisjes waren daar toen nog niet en waardevolle spullen, die hadden we gewoon niet. En in het nummer Wind en Zeilen waait Splitsing naar een eiland, over de golven, door de branding. En hij brengt mij naar het diepste deel van het zwembad. Ik voel de spanning van de ontmoeting met een leuke jongen. Wat gaat er gebeuren? Ik ben even terug in mijn jeugd, op een fijne plek. Ik voel me vrij als een vis in het water. Aldus Esther over Wind en Zeilen van Splitsing.

Ja, goede keuze hoor, als zomerplaat. Splitsing, wind en zeilen. En dat was de zomerplaat van Esther uit Twenterand. Straks gaan wij bellen met iemand over het project, het evenement Lumina. Maar eerst nog even dit, want wat is jouw vakantieplaat of vakantieherinneringen? Welk nummer brengt jou in de vakantiesferen? Het mag in het Duits, in het Frans, in het Engels, in het Arabisch, maakt mij allemaal niet uit. Mail dat naar thuisopzondag@rtvoost.nl. En wellicht is dit ook wel een hele mooie daarvoor. Julio Iglesias, Un canto a Galicia.

0: Julio Iglesias, ja, wij zeiden vroeger altijd in mijn jeugd, Julio in zijn regenjas. Maar goed, un canto a Galicia was dat. Tot en met begin september kun je een aantal keren per week genieten van een spectaculaire lichtshow in de Grote Kerk van Enschede, zo ook vanmiddag. Een lichtshow, meeslepende muziek, speciale effecten en dansers veranderen de kerk op een manier die je nog niet eerder hebt ervaren. Lumina, zo heet het evenement. En de muziek daarbij is gecomponeerd door de Enschedese muzikus en producer Maarten de Groot. En die hebben we nu aan de lijn, vanaf zijn vakantieadres. Maarten, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja, ik kijk uit op de Moezel en in Birk-les-Bains.
0: Kijk.
1: En het is prachtig hier, lekker warm.
0: Ja, het wordt vandaag boven de 30 graden, geloof ik, hè?
1: Ja. Nou ja, echt zomers. Ik hou er van, dus nee, lekker.
0: Inspirerend om muziek te componeren, Maarten?
1: Ja, ik ben nu vooral mijn hoofd een beetje aan het leegmaken, maar wel weer heel veel nieuwe ideeën. Dus straks als ik terug ben, dan duik ik weer de studio in. En dan ga ik er vol mee aan de gang.
0: Ja, dat is jouw man cave, hè, je studio volgens mij.
1: Ja, de studio is een man cave. Vroeger was het het podium meer, met bandjes en weet ik veel wat, optredens. En ik heb natuurlijk de eindejaarsconferenten nog.
0: Dat is uiteraard, leuk. Ja. Dus groot spektakel elk jaar.
1: Ja, leuk. Ja, en nu hebben we dus Lumina. Dus
0: Lumina, precies. Nou, daar wil ik het even over hebben, Maarten. Het klinkt allemaal heel spectaculair wat ik voorlas, maar wat kan een bezoeker precies verwachten?
1: Het was eigenlijk een show die bedacht is in het voorjaar, Total Image. Dat zijn jongens die ook Enschede Lights Up maken.
0: Ja.
1: Dus mensen die daar een keer zijn geweest, die weten gewoon dat er heel veel spektakel en geluid mogelijk is met licht. Van de ene voorstelling projecties op de kerk en in het... weet dat parkje bij het Wilming Theater, dus allemaal dat soort dingen. Dus van daaruit kwam eigenlijk het idee om een doorlopende show te maken in de kerk. Waar mensen dan gewoon tijdens heel warm weer even lekker verkoeling kunnen vinden. En tijdens de regen even lekker in een andere wereld komen. En wat ze verwachten is dan een 40 minuten durende show met audio. En een soort voice-over van Brahma, Ramsodit. Poëtisch en dat je even op een hele andere gedachte komt. Ja. Iedereen kan het zelf invullen, hoor. Je wordt niet, het is niet zo dat je gestuurd wordt naar een bepaald iets of zo, dat het eng is, maar...
0: Wat is de gedachte erachter, Maarten? Is het puur entertainment, amusement? Of...
1: Ja, dat is eigenlijk wel. En voor kinderen is het gewoon echt een soort verbazingwekkend iets. En het is helemaal gemaakt op de kerk. Op een gegeven moment zie je ook de kerkramen. Helemaal uitgelicht, net of de zonnestralen daar doorheen komen 's avonds. Dus dat kan natuurlijk nooit. Maar dan lijkt het net of de kerk draait.
0: Ja. Nou, heb jij daarvoor de muziek gecomponeerd? Maar hoe gaat zoiets in zijn werk dan? Want wat was er bijvoorbeeld het eerst? Was er de muziek? Was er de ruimte? Was het de licht?
1: Eerst was er een soort schets van beelden. Ze gaan dus inderdaad van pixels, van dansende X-dance groep. En dan zie je allemaal bolletjes. Wat ga je daarop maken? En op een gegeven moment zie je ook dat de kerk helemaal verandert in een soort tuin. Er is heel veel groen en een soort oase van groen en watervalletjes. Nou, en dan gaan ze bij bedenken van oké, dan zou het toch leuk zijn dat ze dan een soort rook in de kerk blazen. Dus een soort tapijt van rook. Nou, dat vinden kinderen natuurlijk prachtig. Ja, en ouderen ook. En dan kijk je naar boven en dan zie je opeens een enorme sterrenhemel.
0: Dus maar eigenlijk kan ik me voorstellen dat het is geluid, licht, effecten en het laat een indruk achter. En iedereen interpreteert het op zijn of haar eigen manier.
1: Ja, en aan het eind komt er ook nog een lezershow. Dus dat mag ik eigenlijk niet allemaal zeggen natuurlijk. Maar
0: natuurlijk wel.
1: Maar dan heb je een soort plafond van wolken. ik zit nog steeds te kijken van wat is dat toch prachtig. En heel veel kleur en daarboven weer het plafond van de kerk.
0: Ja.
1: Ja, het is gewoon heel... meenemend en meeslepend.
0: Ja. Het valt me wel op, de voorstelling wordt heel vaak gegeven, zeg. De hele zomer lang, vijf dagen in de week, woensdag tot met zondag. En per keer ook, of per dag een keer of vijf, zes, daar is bewust voor gekozen.
1: Ja.
0: Wat is de gedachte erachter?
1: Nou, de gedachte is dat je gewoon dat er gewoon iets continu draait. En maar dat je ook niet de hele kerk vol hoeft. Want ze komen steeds per keer. Zullen er misschien de ene keer komen er 15 mensen, de andere keer 40.
0: Ja.
1: En de andere keer zit het met 100 man vol. Maar gemiddeld is het niet zo heel veel. Iedereen kan gewoon heel rustig een plekje zoeken. Ze kunnen zelfs gaan liggen met kussens. En ik was dan natuurlijk al een paar keer. En dan zie je echt van die stilletjes die al een beetje love hebben. En die gaan dan heerlijk tegen elkaar aan.
0: Schurken. Een soort love seat.
1: En dan komen ze nog verder. dan hun verbeelde liefde. Ja, dat is prachtig.
0: Ik zei het al, de voorstelling is vanmiddag dus ook. Tussen 2 en 5 uur volgens mij wordt het elk uur gegeven. En het duurt ongeveer 40 minuten per keer. Hè?
1: 40 minuten, ja.
0: Nou, even heel wat anders, Maarten. Jij bent ook betrokken bij een hele andere voorstelling. De Polderjongens. En nou hadden wij een paar dagen geleden een bericht op onze site. Dat jullie met spoed op zoek zijn naar, naar platbodems, naar trekschuiten. Hoe zit dat precies?
1: Nou ja, ik doe zelf niet echt heel erg veel voor hun. Maar ik zit wel op hetzelfde. Op de verdieping waar al dat soort shows uitgedacht worden.
0: Ja.
1: Dus dan ben je een beetje collegiaal en dan ga je ook zoiets delen. Maar het Twentekanaal is dicht. En
0: daarop
1: aansluitend zit het kanaal Almelo Noordhoorn. Waar het hele stuk over gaat. En een drama wat er geweest is met de mensen die een soort slavernij. En dus Gerard Cornelissen die zei, ik wil echt wel doen.
0: Dus de producent, Gerard Cornelissen.
1: Ja, die moeten dan echt de schepen bij.
0: Ja.
1: Nou, platbodems. Nou, dan maar over de weg op een grote truck. Nou, daar had die verhuurder, die zei van, ja, maar dat kan niet. Want dan vallen die schepen helemaal uit elkaar. Die kunnen alleen maar door het water daarheen getransporteerd worden.
0: Dus ze zijn op zoek naar mensen die zo'n schuit hebben die zou kunnen dienen als decor voor de voorstelling.
1: Ja, zoiets. Maar ja, ik denk dat het moeilijk is hoor.
0: Ja, nou ja, goed. Mocht er mensen zijn die een trekschuit hebben die in Twentekanaal ligt en die in staat zijn om dat ding te vervoeren. Die kunnen zich melden, denk ik, bij het Wilming Theater, hè?
1: Bij het Wilming Theater. Nou ja, bij Theaterproducties Twente.
0: Ja.
1: Maar het Wilming Theater mag ook natuurlijk.
0: Ja, nou, helemaal goed.
1: Ja, grappig. Ik was al op Ali Express aan het zoeken naar een opblaasboot. Maar ja, een hele grote, die hebben ze wel. Maar alleen maar in het roze. Maar ja, dat werd het niet.
0: Nee. Nou, wij sluiten af met een plaat waar jij iets mee hebt. De Soca Boys.
1: Oh, leuk. Ja.
0: En hoe zit dat precies, Maarten? Want volgens mij heb je het geproduceerd, of niet?
1: Met een team.
0: Kijk.
1: Toen de tijd in Amsterdam in de studio, in Weesp en Amsterdam voor Bullet. En toen zeiden ze, ja, we hebben gehoord dat er ergens een liedje is. Was een gitarist en die zong zoiets. En toen hebben wij dus die versie gemaakt. Die is bijna de wereld over.
0: Ik wou zeggen, het was echt een hele grote hit. Daar gaan we nu naar luisteren. Maarten, dankjewel. En veel succes met Lumina en de Polderdagen.
1: Bedankt, hartstikke leuk.
0: Oké, hoi.

0: Soca Boys waren dat met Follow the Leader.
1: Wie kent het monument?
0: Ja, dat is een nieuwe quiz die wij gaan spelen. Wie kent het monument? Straks om 11:30 mag je gaan bellen. Maar wij geven nu alvast een aantal tips. Dat doen wij na 11:00 ook nog een keer. En dan mag jij raden welk monument we bedoelen in onze provincie. De eerste hint is...
2: Hint 1. Ondernemer inhaalslag tarwe.
0: Ja, je hebt hem gehoord. Nu nog niet bellen. Volgend uur komen er nog meer tips. We spelen de quiz pas om 11:30.
3: De plaat van Poorthuis.
4: We zijn inmiddels alweer beland in de zoveelste hittegolf. Het houdt maar niet op met die hoge temperaturen. Tja, en dan kun je met de muziek natuurlijk niet achterblijven. En is de plaat van Poorthuis een zomerhit van je welste. We gaan naar het jaar 2017. In dat jaar had de zanger Louis Fonsi een wereldhit met Despacito. Heerlijke zomerse klanken uit Puerto Rico. Inmiddels is dit nummer al 2 miljard keer gestreamd. Ja, u hoort het goed, 2 miljard keer. En daar komt er nu eentje bij. Hier is Louis Fonsi met Despacito.
5: Ai...

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.
1: Ja, een mooie prijs om mee te gaan met de luchtballon. We zijn al een aantal keren de lucht ingegaan wat dat betreft. Daarvoor hoorde je het nummer Despacito van Luis Fonsi samen met Daddy Yankee. Tot zover het derde uur van Thuis op Zondag. Straks gaan we op pad met de boswachter na 11 uur. We spelen de quiz Wie kent het monument? We hebben uiteraard ook een fraaie limerick van Willem Hogekamp en muziek van onder andere Les Humphrey Singers, Justin de Wild staat op de lijst, De Hulleboer, Rednecks. Kortom, veel te veel om op te noemen. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11 uur en de reclame.

0: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
0: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Ik zie kleurrijke streken.
4: Ik zie mensen van alle tijden.
5: Ik zie deze stijl wel zitten.
6: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
7: Centraal Museum Utrecht.
8: Laat meer zien.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en Trouwdingen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
0: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
11: Ja,

0: Let's go!
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwest-avontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwest-avonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Radio Oost, thuis in Overijssel.
4: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is weer schoongemaakt na een bekladding van vannacht. De politie heeft 2 mensen aangehouden vanwege de bekladding. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen. Zij schreven afzonderlijk van elkaar teksten op het monument. Het is onduidelijk of de twee elkaar kennen. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw doelwit was van vandalisme. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven in Europa zijn verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI, of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is het moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. Het weer, pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
6: Vierde zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde.

0: weten.
1: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: Les Humphrey Singers, To My Father's House, uit de jaren 70.
1: Thuis op zondag. Bas Treffers.
0: Een hele goede morgen. Fijn dat je luistert naar Thuis op zondag. En we zijn toe aan het vierde en laatste uur. Na 11:30 spelen we de Weekend Het Monument Quiz. En heeft Willem Hoogkamp weer een fraaie limerick voor ons. En straks gaan we op pad met de boswachter. En natuurlijk heel veel muziek. Onder andere Redneck staat op de lijst. Roy Orbison hierna Anita Meijer met Why Tell Me Why. Tot 12:00 zit je gebeiteld in...
1: Thuis.

0: Weekend het monument.
1: Ja, en na Anita Meijer met Why Tell Me Why, Why uit de jaren 80 is het weer tijd voor de volgende tip voor de Weekend het Monument quiz. Voor 11 uur hebben we de eerste tips gegeven, de eerste drie hints, de eerste drie aanwijzingen. Dat was ondernemer, inhaalslag en tarwe. Dat was de eerste hint, de eerste drie hints. En nu krijg je van mij de volgende drie hints.
2: Hint 2. Met een Scandinavier onder de schoenen vocht hij met de poolwolf.
1: Dat was hint 2 voor de Weekend het Monument quiz. Nu nog niet bellen, als je het al weet. Straks om 11:30 geven we de derde tip, of de derde serie tips. En daarna mag je pas gaan bellen, want dit slaat op een monument in onze fraaie provincie. En dit is Justin de Wild. Cheerio!

0: Een van de grote hits van dit moment, vooral in de kroegen. Justin de Wild met Cheerio. Ja, en we horen hem ook al door Cheerio heen fluiten, de vogels. Want dit muziekje betekent dat wij gaan bellen met een boswachter. Dat doen wij elke zondag in Thuis op Zondag. Bellen met een van de vele boswachters die wij hebben in onze provincie. En vandaag is dat Ben Vlaskamp. Ben, goedemorgen.
1: Een hele goedemorgen.
0: Jij bent boswachter, heb ik begrepen, in Salland, hè?
1: Ja, dat klopt. Ik ben boswachter op de Sallandse Heuvelrug en ook het natuurgebied De Borkelt. Een heel mooi gebiedje ten zuiden van Rijzen.
0: Aha, en volgens mij ga jij het daar vandaag met name over hebben.
1: Ja, inderdaad. Ik wil het heel graag hebben over het gebiedje De Borkelt, het natuurgebied De Borkelt. En ik zal eerst even beschrijven waar ik sta. Ik sta nu boven op het hoogste punt. De Friesberg, die is 40 meter boven NAP, dus boven Amsterdamse Pijl. En als ik dan naar beneden kijk, dan zie ik eigenlijk allemaal verschillende soorten landschapjes. Tot aan, en, helaas nu wat een grotere bruine plek waar normaal heel veel water zit, de droogte. Als ik dan naar beneden kijk, zie ik allemaal verschillende soorten landschappen. Van droog graslandschap, heideschaal graslandschap, tot met iets wat nattere. En dan kom je uit bij de dopheide, de struikheide die er tussendoor groeit. Allemaal verschillende soorten kruiden. En dat is echt een heel mooi divers gebied. En als je iets verder kijkt, zie je ook nog zelfs allemaal jeneverbessenstruwelen. En als ik me achterom zou draaien, dan kijk ik aan tegen een hele grote knop. Een grafheuvel. En daar staat het gebied ook bekend om. Om heel veel archeologische vondsten. Van grafheuvels tot met urnenvelden, tot met grafvelden. Dus er zit echt ook een hele rijke cultuurhistorie aan dit gebied.
0: Ja, ik ken De Borkelt vooral natuurlijk van, boven de A1, hè, de Borkelt. Hoe heet dat, zo'n passage voor dieren? Want daar kennen de meeste mensen het vooral van, denk ik, hè?
1: Ja, klopt. Het is eigenlijk, als je zou rijden over de A1, en je rijdt vanaf Deventer naar Rijzen, en dan vlak voor afslag Rijzen, dan rij je onder een ecoduct door.
0: Ecoduct, dat bedoel ik, ja.
1: Ja. Inderdaad, die. En die is verbonden zeg maar, met de Borkelt aan de zuidzijde. En die verbindt het ook weer met het Schwarzwald bij Rijzen aan de noordzijde. En er is eigenlijk ook wel iets heel grappigs te vertellen zeg maar, over dat stukje snelweg. Er zit namelijk een soort bocht in, een knik. En dat heeft te maken hier met het natuurgebied. In de jaren 80 is de snelweg daar aangelegd. En toen kwamen we eigenlijk achter dat in de Borkelt een heel mooi bijzonder stukje natuur zit. En dat zijn die jeneverbessenvelden. Met daarin de hele mooie flora fauna, schimmels, paddenstoelen. En we hadden de heer Bargman. En die onderkende eigenlijk hoe bijzonder dat gebiedje was. En die heeft ervoor gezorgd dat de snelweg daar omgelegd is. Anders zou de snelweg dwars doorheen gaan. Dus wat je nu eigenlijk ziet, is een bocht. En dat is speciaal gemaakt dus voor de jeneverbessenstruwelen.
0: Ja, dat is wel een bijzonder verhaal. Ben, je had het zo net ook over een grote donkere plek waar normaal gesproken water is. Dat is nu niet meer. Het is natuurlijk hartstikke droog, hè? Is dit nou ook een gebied wat gevoelig is voor natuurbranden, of niet?
1: Kijk, het is natuurlijk nu heel droog. Het komt dat het nu weken eigenlijk niet echt geregend heeft. En normaal, we hebben daar een heel mooi herstelproject gehad. Waardoor eigenlijk een stuk veengebied, het veengebied hersteld is. Waardoor het water beter wordt vastgehouden. Alleen, dat is wel regenwater gevoed. Dat betekent een lange droogte en dan valt het droog. Ja, en dan verdroogt de natuur ook. En daarmee gaat natuurlijk ook wel het gevaar op natuurbranden ook omhoog. Ja, dat klopt.
0: Ja. En in dat gebied, is het nou echt een wandelgebied of kun je er ook fietsen? Hoe moet ik mij dat voorstellen, Ben?
1: Ja, het is een heel mooi gebied. En wat zich bij uitstek leent, zeg maar, ook om met de fiets te verkennen, maar ook wandelend. Het is in totaal 800 hectare groot, dus dat is best wel te overzien. Dat is ongeveer 840 voetbalvelden groot. En daar kun je dus heel fantastisch mooi doorheen fietsen. Over bankjes waar je even lekker genieten van de natuur en even tot rust kan komen. En dan is het perfecte startpunt eigenlijk wel van het dagrecreatieterrein dat we hier ook hebben. Waarbij in de weekenden ook nog vrijwilligers voor ons actief zijn. Die ook alles over het gebied kunnen vertellen. En ja, dat is gewoon echt een gigantische aanrader. Nou, en de wandelingen zelf, ja, die zijn best wel goed te doen. Ook met kinderen. Dus ook als je hier in de buurt op vakantie bent. Ja, een wandeling van 3 kilometer. Met allemaal verschillende afwisseling. Dus ook met kleine kinderen is het ook echt heel mooi te doen. En dan kom je dus ook heel veel verschillende mooie soorten natuur tegen. Waaronder dus ook die hele grote jeneverbessenvelden. Maar dat is ook echt iets mysterieus van uitgaat. En van vroeger uit, in de oude overleveringen, dachten mensen ook dat daar de geesten wonen en de witte wief. En dat er ook zeker niet doorheen gelopen moest worden.
0: Ja, zeker. Nou ja, goed, het is vandaag zondag. Dus mensen die kunnen er vandaag natuurlijk lekker naartoe gaan om te wandelen, dan wel te fietsen. Ben, mag ik jou heel hartelijk danken voor je uitleg. En tot een volgende keer. Ja, en ja, wat, dit is natuurlijk een rubriek waarin natuur helemaal voorop staat. Dus we hebben daar een toepasselijk plaatje bij bedacht van Hulleboer. En het heet ook Natuur.

0: En u hoeft bij ons niet in de boom te hangen om een eikel te zijn.
1: But I'd been forgotten, I'd been married long time.

0: you come from Katnado.
1: De groep Rednecks was dat, een one hit wonder zoals het zo fraai heet. Een eendagsvlieg met Cotton Eye Joe. Na de volgende plaat gaan we spelen hoor. De quiz, de Wie kent het monument quiz. En weet je, ik zal niet flauw zijn. Ik zal vast een paar hints geven die al gegeven zijn natuurlijk door collega Joost. Ondernemer, inhaalslag, tarwe, Scandinavië onder de schoen, Poolwolf achtervolgen. Dat zijn de hints tot nu toe. En al die hints die slaan op een bepaald monument in onze provincie. Na de volgende plaat dus gaan we de quiz spelen en dan mag je gaan bellen. En dit is Claude François met Comme d'habitude.

0: Weekend, het monument.
1: Het is één minuut, een kleine minuut voor 11:30. Dat betekent dat wij de quiz gaan spelen. En natuurlijk, wat je net hoorde, was Claude François met Comme d'habitude. En je kent het ongetwijfeld veel beter als My Way van Frank Sinatra. Maar dit Franstalig liedje was het origineel ervan. Goed, we gaan dus spelen Wie kent het monument quiz. Dat betekent dat wij een aantal hints hebben gegeven over een monument in onze provincie. En het is aan jou de taak om te raden waar dat monument staat en wat het monument ook voorstelt. De hints die we hebben gehoord waren ondernemer, inhaalslag, tarwe. En de tweede hints waren Scandinavië onder de schoen en poolwolf. En dan hebben we ook nog een derde hint, en die laat ik je nu horen.
2: Hint 3.
3: Bij Bart Lehim op de splitsing naar Dokkum ziet het publiek hem met een veilige voorsprong van 8 minuten voorbij komen. Op de vraag van een reporter antwoordt dat hij zich nog fit genoeg voelt om de wedstrijd uit te rijden. En zo, vol goede moed, slaat hij de richting Dokkum in.
1: Dat vind ik toch wel een hele duidelijke hint. Veel duidelijker dan die eerste twee, moet ik zeggen. Ondernemer, inhaalslag, tarwe, Scandinavië, onder de schoen, poolwolf en een fragment uit een verslag van een hele beroemde schaatstocht in Nederland. Denk jij te weten waar wij op doelen, op welk monument we doelen en waar het staat, dan kun je bellen naar 074-2456-665. Dus als je weet wie dat was, kun je bellen naar 074-2456-665. Het was natuurlijk een verslag van een schaatswedstrijd, ja. En Scandinavië onder de schoen, dus het zal een Noren zijn natuurlijk. Dus ik vermoed dat het om een schaatsen zal gaan. We hebben een beller. Met wie spreek ik? Goedemorgen. Oh ja, oké. Ja, dat is een misverstandje, miscommunicatie. Ik begreep onze technicus niet goed. Hij gaat de hint nog een keertje laten horen.
2: Hint 1. Ondernemer, inhaalslag, tarwe. Hint 2. Met een Scandinavier onder de schoenen vocht hij met de poolwolf. Hint 3.
3: Bij Bart Lehim op de splitsing naar Dokkum ziet het publiek hem met een veilige voorsprong van 8 minuten voorbij komen. Op de vraag van een reporter antwoordt dat hij zich nog fit genoeg voelt om de wedstrijd uit te rijden. En zo, vol goede moed, slaat hij de richting Dokkum in.
1: Het goede antwoord kun jij doorgeven. Moet je even bellen naar 074-2456-665. Nou ja, zeker met alle drie hints bij elkaar kan het toch bijna niet missen. Ik wist overigens niet dat er een monument van hem was. Maar dat geheel terzijde. Volgens mij hebben wij een beller. Goedemorgen met Bas, met Thuis op Zondag op Radio Oost.
4: Goedemorgen met Fred Egbers.
1: Fred.
4: Uit Meppel.
1: Uit Meppel, uit de buurprovincie Drenthe. Fred, jij denkt te weten waar dit over gaat, over welk monument?
4: Ik denk van Reinier Paping in Ommen.
1: Fred, dat is een hele goede gedachte, maar het is niet goed.
4: Oké.
1: Okay. Hey, dankjewel voor het bellen.
4: Jo.
1: Ja, Fred zat er op zich natuurlijk. Ja, heb ik zelf niet aan gedacht, maar dat was ook een hele goeie natuurlijk. Hè? Reinier Paping kwam ook uit onze provincie. Maar het is die andere, zou je kunnen zeggen. 074-2456-665. Misschien nog eventjes het verslagje, de derde hint laten horen, Jeroen.
2: Hint 3.
3: Bij Bart Lehim op de splitsing naar Dokkum ziet het publiek hem met een veilige voorsprong van 8 minuten voorbij komen. Op de vraag van een reporter antwoordt dat hij zich nog fit genoeg voelt om de wedstrijd uit te rijden. En zo, vol goede moed, slaat hij de richting Dokkum in.
1: En volgens mij hebben we weer een bellen. Goedemorgen met Thuis op Zondag met Bas.
5: Hi, met Jokke Kriefkebelt.
1: Goedemorgen, met wie spreek ik?
5: Met Jokke Kriefkebelt.
1: Joke, goedemorgen. Jij weet het antwoord op, of ja, althans, jij weet het monument of de man of de persoon om wie het gaat, weet jij?
5: Dat denk ik, ja.
1: Nou, zeg het eens.
5: Evert van Bentum.
1: Evert van Bentum, dat is helemaal goed, Joke.
5: Sint-Jansklooster.
1: Sint-Jansklooster, daar komt hij vandaan, hè? En daar staat dus ook een beeld van hem.
5: Ja.
1: Wist je dat?
5: Ja.
1: Kijk eens aan. Joke, hartstikke goed geraden. Evert van Bentum uit Sint-Jansklooster, tegenwoordig woonachtig in Canada natuurlijk. Ja. Joke, blijf even aan de telefoon. Dan krijg je zo direct mijn collega Jeroen. En die gaat even wat gegevens van jou noteren. Want wat jij wint is een prachtig boek van de Overijssel Academie. Overijssel in 25 vragen. En dat is een boek wat is verschenen in de aanloop naar 500 jaar Overijssel. Wat heel groots gevierd gaat worden.
5: Oké. Okay.
1: Joke, dankjewel. En blijf even hangen. Dan zal Jeroen even jouw gegevens noteren.
5: Ja, is goed. Dankjewel.
1: Ja, dit is natuurlijk Roy Orbison, Pretty Woman.

Einen Stern, der deinen Namen trägt, van DJ Ötzi. En daarvoor hoorde je Roy Orbison met Pretty Woman. Het is bijna 11 minuten over 11:30. Na de volgende plaat gaan we bellen met Willem Hogenkamp voor een fraaie limerick. En dit is Gloria Estefan natuurlijk. En Miami Sound Machine, Rhythm is Gonna Get You.

0: Een staanslot, zoals het zo mooi heet. Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Rhythm is gonna get you. Het is 11:45. En dat betekent dat wij contact hebben met Willem Hogekamp. Willem, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bas.
0: Jij verzorgt elke week een limerick in het programma. Ja. En ik heb van Monique begrepen, jij laat je altijd inspireren eigenlijk door wat je om je heen meemaakt. Klopt dat?
1: Ja, dat giet ook bijna vanzelf. Hè. En meestal kik ik ook wel een beetje rond in het nieuws.
0: Ja.
1: Ik maak namelijk elke dag een limerick op de social media. Ook al elke dag over het nieuws. Maar één keer in de week, daar kik ik specifiek in het oosten. En deze week was in de Stentor was een mooi verhaaltje over een boekje wat populair scheen te wezen onder toeristen. En dat heet dan Sallands voor beginners.
0: Sallands voor beginners, kik eens.
1: Ja. Ik ken het nog niet, maar het zal ongetwijfeld bekende woordjes en zinnetjes bevatten over het Sallands.
0: Ja.
1: Waar ik zelf ook vandaan kom. En toen dacht ik, ja, die mensen die wil dan misschien de leren verstaan, maar welke caféhouder of winkel bediende prutten nog plat tegen mensen die ze niet kent, hè?
0: Ja, dat hoor je niet zo vaak, ja. Klopt.
1: Nee, dus dat is, we hebben natuurlijk geleerd van, je moet Nederlands praten, nou, als ik het zo niet verstaan.
0: Ja.
1: En eigenlijk is dat jammer, want je hebt natuurlijk ons bekende gezegde, hij plat kunt praten, maar het niet laten.
0: Zeker, ja.
1: En dat is, daar zat ik wat op te kauwen en toen dacht ik van, ja, je kan natuurlijk op verschillende manieren dat uitleggen. Ik heb ook een goede vriend uit het onderwijs en die zegt altijd, ja, plat moet je niet zeggen, het is dialect. Want plat is platvloers.
0: Ja, heb iets negatiefs.
1: Ja, maar dat is natuurlijk helemaal onterecht. Want als je er even in doet, in het Middel-Nederlands is dat al in zwanger kom, dat woord platspraat. Dat was tegenover het Latijn, waardoor dus plat eigenlijk een betekenis had van begrijpelijk, gewoon, ja, voor iedereen het te begrijpen.
0: Ja.
1: Dus we hebben gewoon plat brein praten pas.
0: Ja, dat liep me op, maar ja. Ja. Waarom niet?
1: Maar er is nog een ultieme vorm, en daar wordt het eigenlijk de limerick over hem. Er is natuurlijk één ultieme vorm van platbrood. Dat is platbrood naar plat licht. Dat is het ultieme platbrood. En doorgiet de limerick over. Zal ik hem zingen?
0: Ja, natuurlijk. Laat maar komen, Willem.
1: Oké, het giet over een keel die bij de masseur ligt.
0: Kijk.
1: Een keel bij een masseur uit mijn stroten. Die vreugd mag ik onder die proten. De masseur die zet. Natuurlijk mag dat. Hij platbrooden kunt. Moet ik niet laten. La, la, la, la, la.
0: Ja, la, la, la, la, inderdaad.
1: Ja, zo kun je dat nog 100 keer la, la, la.
0: Ja, zeker.
1: Ja, dat is toch, ik heb echt een masseur bij mij in de stroten. En ik moet eerlijk zeggen, ze heeft me dat niet verteld, hoor. Dat deze man dat zei. Maar ik kan me dat zo voorstellen. Ik ben ook wel eens bij de masseur geweest. En ja. Meestal ligt hij door stil.
0: Ja, nee, zeker. Nou ja, goed, en eidant kunt praten, dan waarom zou je niet plat praten, niet waar?
1: Ja, natuurlijk. Ik vind dat het iets meer zal leren waarderen. Ik vind het ook heel fijn dat jullie door de Radio Oost nog regelmatig aandacht aan besteedt.
0: Ja. En ik heb een mooi plaat die uitgezocht. Wat volgens mij ook wel heel, heel goed overeenkomt met uw boodschap.
1: Okay.
0: Dus van Hanneke Hiddink. Hiddink en Scheurs eigenlijk. Het nummer, ja. Het nummer Accent.
1: Ja. Mooi.
0: En daar heeft Herman Vinkers ooit ook nog op zien plaat op met almeloze liedjes opgenomen. Maar het is eigenlijk dus van Hiddink en Scheurs.
1: Ja.
0: Het accent. Willem, tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: Ja, normaal natuurlijk met de Achterhoek Boogie. Tot zover Thuis op Zondag, gemaakt door Joost Haring, Jeroen Huids en mijn naam is Bas Treffers. Blijf lekker luisteren. Straks is José op zender met Weekend Overijssel. En José, het 12-letterwoord neem ik aan?
1: Zeker.
0: Oké, ik zeg tot volgende week. Fijne dag verder. God.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Indonesië is brand uitgebroken op een veerboot. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 5 doden. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn nog bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand op de veerboot is niet bekend. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. En ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Op Kefalonia is gisteren weer een nieuwe brand uitgebroken. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat 1 van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. En op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is nog niet bekend. Het weer, het is een zomerse warme dag met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het wel warmer met 30 tot in Limburg 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
11: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
12: Het is machtig mooi, man!
11: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
12: Je komt de leukste luidjes tegen.
11: Een praatje maakt je dag.
13: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
9: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
15: Radio Oost. Weekend Overijssel.

0: Randstad en it's so easy. Weekend Overijssel. Hey, hallo, goedemiddag. 12:06 op je zondag.
1: José de Bruin.
0: Gezellig dat je erbij bent. Ik vind het ook heel leuk om wat van je te horen. De app stroomt nu alweer over. Ja, dat is toch lekker. Ik zit hier normaal gesproken toch een beetje tegen de microfoon aan te kletsen. En dan is het leuk om te weten dat jij er ook gewoon bij bent. 06-4567-1331. Laat maar weten wat je aan het doen bent op deze zondag. Ja, sowieso wel handig om dat nummer bij de hand te houden. Want zometeen spelen we het weer. Het 12-letterwoord voor een zomers RTVO's prijzenpakket. Ja, hou die telefoon bij de hand. Heb je de app nou nog niet? Download even de RTV Oost app. En dan kan je rechtsbovenin naar het spraakballonnetje. En dan app je zo de studio. Lekker makkelijk hoef je dat moeilijke nummer 06-4567-1331 ook niet te onthouden. En ik ook niet. Nee, dat scheelt ons allebei. Bert-Jan die is alweer klaar voor het 12-letterwoord. Gezellig zeg. Chantal uit Deventer is erbij. Hey José, mijn man staat te staren naar de vaatwasser alsof het een Rubik's kubus is. Ik geloof dat hij de juiste tactiek zoekt om een bordje extra kwijt te kunnen. Verder zondagsrust, liefst van Chantal uit Deventer. Ja, Chantal, je kan natuurlijk ook naar de boekenmarkt gaan. Onze verslaggeefster Danielle is daar, tenminste, die probeert daar te komen. Het is druk. Ik kreeg van een vriendin net ook een berichtje met een foto erbij. Hey, je kunt daar over de koppen heen lopen. De boekenmarkt in Deventer is in volle gang. Monique uit Almelo die zit lekker in de tuin. Gezellig dat je erbij bent. Hey, middag José. Mijn vriend zei vanochtend, ik ga even 10 minuten wat klussen op zolder. Het is nu 2,5 uur later en de halve vloer ligt eruit. Zo fijn, die zondagse spontaniteit. Help. Sorry Sanne, ik kan niet helpen. Ik heb hetzelfde probleem thuis. Ja, dan staat er ineens iemand midden in de nacht rond een uurtje of één een muurtje te voegen. Ja, je moet maar gewoon laten gebeuren, denk ik dan. Ja, een moment van stilte ook voor, wie zit ook alweer? Oh ja, Bas uit Enschede. Hey José, we hebben net een familiewandeling achter de rug. En dat betekent 10 minuten lopen, 40 minuten onderhandelen met de kids over een ijsje. Nu heb ik zelf de grootste koep op. Groetjes van Bas uit Enschede. En Henk uit Kampen die heeft een pijnlijke ochtend. Hoi José, hallo. Ik zit op de camping in Kampen en ik ben een poging aan het doen om te ontspannen. Valt mijn stoel ineens door het doek heen. Zit ik hier met mijn stuitje op het gras. Draai jij even een lekker vrolijk plaatje tegen.

0: Goedemiddag, José. Mooi dat je er bent. Ben blij om haar. Fijn weekend.
1: Wat dacht je, Henk, van Wham en Everything She Wants? Nou ja, wat jij wil is gewoon een stoel om op te zitten. Snap ik ook wel. Ook Martin Garrix.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It. Ken je dit nog?
1: Gezellig schijnt zo Hollands te zijn. Hebben ze in het buitenlands niet eens een woord voor? Jawel hoor. Market. Marché. Mercado. Dat is buitenlands voor markt. Gezellig.
2: De markt van alle markten thuis.
1: Tot ziens.
0: Ja, ik zoom dit dus altijd echt volop mee. De markt van alle markten thuis. Ja, de markt is misschien ook wel waar je net even dat ene pareltje kan scoren. Hè? Dat kan vandaag op het Van Heekplein in Enschede. Daar is de markt van alle markten thuis. Niet zomaar een markt, maar ook nou kofferbakverkoop, garage, siltjes, van alles en nog wat. Aan de telefoon Rijn Zimmer, organisator van Rezi, dat die markten organiseert. Rijn, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: De markt van alle markten thuis, toch?
3: Ja, het is een behoorlijke markt. En is vandaag van alle markten thuis. Dat
0: van
3: klopt.
0: Alle markten thuis. Nou, vertel, want het is van alles. Het is een kofferbakverkoop. Het is een gewone markt. Het is een garage sale. Wat vind ik er vandaag?
3: Nou, je vindt kramen, grondplaten. Dus dat noemen ze dan koffer. Auto's staan erbij. Ze kunnen op die manier verkopen. Echt van alles wat je maar in en rond het huis kunt aantreffen, dan wordt daar te koop aangeboden.
0: Wat heerlijk. Is het een beetje druk?
3: Het is zelfs al heel erg druk.
0: Heel erg druk zelfs, oké. Okay. En nog wel leuk druk, of denk je nou, blijf
3: ja,
0: maar weg?
3: Ja, nee, we hebben ervoor gezorgd dat de paren breed genoeg zijn. Dus iedereen kan verzoenlijk erbij en de ramen zijn ruim opgesteld, dat we overal verzoenlijk bij kunnen.
0: Wat goed zeg, Rijn. Ja, wat voor dingetjes kan ik dan vandaag tegenkomen? Je zegt al echt van alles, maar wat heb je gezien? Van tuinslang tot aan, nou, noem het maar op.
3: Nou ja, uiteraard verzamelingen.
0: Oh ja.
3: Van grammofoonplaten tot niet te vergeten Pokémon.
0: Oh ja, dat is heel populair. Ik liep laatst over de markt en de ene naar de andere Pokémon kwam voorbij.
3: Ja, dat is onvoorstelbaar zoveel. Maar ook echt prachtige collecties, stripboeken.
0: Oh.
3: Lego is er veel.
0: Oh,
3: ja. En ook zelfs tuinmeubilair hebben ze meegenomen.
0: Niet alleen om op te zitten, maar ze verkopen echt alles.
3: Ja, oud gereedschap.
0: Oh, wat fantastisch, ja. Rijn. Waarom vind jij het zo leuk om te organiseren?
3: Ja, waarom ik het zo leuk vind? Het is gewoon leuk. Bezig zijn, bezig blijven met mensen.
0: Mm-hmm.
3: Ja, ik doe dit nog niet zo heel lang, maar sinds 85.
0: Nee, sorry.
3: Ja.
0: Jij hebt alle markten al mee zien gaan natuurlijk.
3: Ja, en nou doe ik het alleen maar puur om nog bezig te blijven.
0: Oh ja? Het lijkt me een heel gedoetje om te organiseren.
3: Nee.
0: Nou ja, als het al sinds 85 doet, dan weet je ondertussen natuurlijk ook wel hoe het moet.
3: Het ligt eraan wat je wilt, hè?
0: Ja.
3: We hebben geen entree. Alle markten zijn vrij.
0: Mm-hmm.
3: Dus dat is belangrijk.
0: Ja, dat je gewoon daar naartoe kan en gewoon even kan rondstruinen. Leuk, Rijn. Zie je nou ook verschil? Ik las laatst een klacht van iemand die zei, er is alleen nog maar troep op de markt.
3: Nee hoor, er is hier echt van alles te vinden. En wat de één troep vindt, vindt de ander misschien te gek.
0: Nou, dat is ook zo. Ja, kijk, ik denk niet dat je mij heel gelukkig kan maken met een Pokémon-kaart, maar een LP-plaat, ja, dat vind ik dan wel weer heel erg leuk.
3: Ja, nou, dat bedoel ik.
0: Ja, precies.
3: Als mensen niks vinden, dan is het waardeloos.
0: Mm-hmm.
3: En vinden ze maar één leuk item, dan is het een hele dag te goed.
0: Heerlijk, Rijn. Hoe laat kan ik nog terecht vandaag?
3: Tot in ieder geval 5:00 is het sluiten. Ja, rond 4:30 zullen ze natuurlijk langzaam beginnen te pakken, dat is gebruikelijk.
0: Ja, precies. Maar in elk geval kan je vanmiddag toch de hele tijd op het Van Heekplein terecht. Ik heb nog één praktische vraag, Rijn. Kan ik tegenwoordig ook betalen met mijn telefoon op de markt? Of is dat nog steeds handje-contantje?
3: Nou, met de beroepshandelaren uiteraard wel.
0: Ja.
3: Maar dit zijn dus vrijwel echt allemaal echt particulieren die dus een of twee keer per jaar ergens op zijn marktje staan.
0: Juist.
3: Die niet, misschien dat sommigen dat via zo'n, noemen ze dat, tokkie of tikkie?
0: Een tokkie is heel wat anders.
3: Ja, dat weet ik. Jullie waren vroeger voor de televisie.
0: Ja, precies, ja. Met een tikkie. Hartstikke leuk, Rijn.
3: We hebben iedere week, iedere zondag hebben we tegenwoordig hier de markt, hè?
0: Ja, dat op het Van Heekplein, toch?
3: Iedere zondag, alleen dan is die kleinschaliger natuurlijk.
0: Mm-hmm. En nu is het heel groot.
3: Twee keer per jaar mogen we dus groot maken.
0: Ja.
3: En die andere dagen hebben we dan andere evenementen uiteraard.
0: Ja,
3: mee, hè?
0: Precies. Is ook zo. Ken jij die reclame eigenlijk zelf ook uit je hoofd? De markt van alle markten thuis, Rijn?
3: Ja, of ik de?
0: Of jij die reclame ook kent? De markt van...
3: Ja, die hoor je regelmatig van de radio.
0: Precies.
3: Hè?
0: Nou, zou jij hem even willen zingen?
3: En de markt is van alle markten thuis.
0: Rijn, veel plezier vandaag.
3: Maar één markt hebben we nog vergeten.
0: Oh, welke dan?
3: Dat is de allerhande zomermarkt tijdens de kletterse dagen in Hardenberg.
0: Gaan we daar ook naartoe. Rijn, dankjewel hè.
3: Doei.

Bure, herkes en buiten luidt. Hoort, hoort. Ja, nu is José de Bruin aan het woord. Elk weekend belt ze bij Radio Oost. Frank en fris, elke leuke belevenis. En heb u dat gehoord? Zeg het voor!

0: van Lima op Radio Oost. Ja, José, wat een heerlijke plaat is het toch. Gustavo Lima door de speakers en de meubels gaan niet meteen op zijn woonkamer. Zomer in mijn bol, heerlijk. Groetjes van een dansende Marloes uit Raalte. Eigenlijk, de volgende keer, Marloes, zou ik een filmpje ook heel erg waarderen. En Hetty uit Haaksbergen is erbij, maar wel met een kleine klacht. Hey José, wanneer ga je nou eindelijk dat 12 letterwoorden spelen? Ik zit al een half uur met een pen in de aanslag. Hetty, dat spelen we na het nieuws. Het is 12:30. Goedemiddag. De politie onderzoekt een grote brand bij een flat in Zwolle. Door die brand moesten vannacht in de wijk Holtebroek 16 woningen worden ontruimd. Er raakte niemand gewond. Wel is één woning mogelijk permanent onbewoonbaar. De oorzaak is nog niet bekend, maar brandstichting wordt niet uitgesloten. Mogelijk sloeg het vuur over vanaf een brandende afvalhoop. De politie roept getuigen op zich te melden. Een man uit Deventer is gisteravond neergestoken op de Singel in Deventer. Het slachtoffer van 27 is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een 37-jarige man uit Deventer aangehouden. Hoe ernstig de verwondingen zijn is niet bekend. De politie onderzoekt wat daar nou precies is gebeurd. En steeds meer Overijsselenaars die vliegen via Düsseldorf. Nu al kiezen ruim 200.000 mensen uit onze provincie voor de Duitse luchthaven. En die reden daarvoor is simpel, zeggen deze reizigers.
1: Prijs, het scheelt een hoop. 2 jaar geleden naar Dubai geweest met z'n drietjes, vrouw en mijn kind. Dat scheelde 1000 euro qua ticket.
2: Het scheelde voor ons 1400 euro.
0: Vanaf volgend jaar wordt vliegen vanaf Nederland duurder door hogere vliegtax. Onze verslaggever Rutger Borgering die legt uit hoe dat zit.
3: Er komen dan 3 tarieven in ons land. 30 euro voor een korte vlucht, een kleine 50 euro voor een middellange vlucht en 70 euro voor een lange vlucht.
4: In Duitsland zijn de vliegbelastingen juist net verlaagd en daardoor worden de verschillen met Nederland nog groter.
0: Düsseldorf verwacht daardoor nog meer Nederlandse reizigers. En even naar Amsterdam, want op het World Pride Music Festival is een bijzonder wereldrecord gevestigd. In 1 minuut werd bijna 185 kilo confetti de lucht ingeschoten. En daarmee is een nieuw Guinness World Record gevestigd. Later trad trouwens ook Madonna op, samen met Kylie Minogue als verrassingsgast. Maar Madonna zou Madonna niet zijn als daar weer heel veel gedoe over is. Ze was bijna een uur te laat, deed maar 7 liedjes, een half uur. Nou, heel veel mensen waren een beetje teleurgesteld. Volgende World Pride is in 2027, volgend jaar dus, en in de Amerikaanse stad Miami. Krijg je nog het weer? Volop zomer vandaag, met veel zon en een graad of 27 in de kop, 28 in Zalland en in Twente 30 graden. Vannacht krijgen we weer een plaknacht. Morgen tikken we overal de tropische temperatuur aan met een graad of 32.

Speciaal voor Wim, die een flinke smak heeft gemaakt. Lelijk gevallen, heup gebroken. Zit je dan ineens, Wim, vast in het ziekenhuis aan die buisjes, overgeleefd aan de rust, maar het beter dat je Radio Oost hebt opstaan. Aangevraagd door Rob, voor jou. Ik hoop dat je dan ook meespeelt met dit.

Het is eindelijk zover. Ik kreeg al wat klachten. Wanneer ga ik er nou mee beginnen? Zei onder meer Hetty uit Haaksbergen. Ze zitten klaar voor het 12-letterwoord. Heb je daar nog nooit meegespeeld? Het is super makkelijk. Je zet 12 stipjes op je papiertje, of in je hoofd, mag wat mij betreft ook. Je krijgt van mij zometeen een aantal letters en daarvan puzzel je een 12-letterwoord. Heb je het goed of wil je een gokje wagen? Dat mag zo vaak als je wil. Het kan via 06-4567-1331. Op het spel staat een RTV Oost zomerpakket, de XXL-variant. Hij past nog net door de brievenbus, maar daarmee is ook echt alles gezegd. Ben je klaar voor het 12-letterwoord? De cryptische omschrijving is Muggen Safari. Misschien heb jij hem vandaag ook wel weer gemaakt. De Muggen Safari. 12-letterwoord. Ik zie 3 letters staan. De Z op plek nummer 1. Op plek nummer 8 de C. Dat is dan de C van Chris bijvoorbeeld. En op plek nummer 12 de N. Dus het woord begint met een... Zeg ik nou C? Met een Z. Het woord begint met een Z van zee. Dan hebben we op plek nummer 8 de C van Chris. En op plek nummer 12 de N. Nou, laat maar weten. Als je het nu al denkt te weten, ja, zou ik heel knap vinden. Je krijgt zometeen echt nog wel een paar extra letters erbij. Maar een gokje wagen, dat mag, hè? 06-4567-1331 of download de RTV Oost app. En app naar de studio.

Wat een goede plaat, hè? Hij komt gewoon uit Markelo, deze DJ Bakermat. En als je nou ooit denkt, ik wil hem herkennen... Ja, eigenlijk kan je hem alleen maar herkennen aan zijn muziek. Ja, verder is hij niet zo heel, heel bekend eigenlijk. Het is 10 minuten voor 1. Leuk dat je luistert naar Radio Oost, de 12-letterwoord. Dat spelen we. Er komen echt heel veel goede antwoorden al binnen. Maar echt heel veel goede antwoorden. Maar echt heel veel goede antwoorden. Even kijken of ik überhaupt foute antwoorden tussen zie zitten. Zonneschijn. Maar Marianne was er zelf ook al achter. Marianne zegt zonneschijn, maar dat kan niet, want er is maar één zon. Dus geen tussen en helaas pinnekaas. Zoemend kanon. Vind ik leuk, Ali uit Borne. De 12-letterwoord cryptische omschrijving begint met een Z. Het eindigt op het N, het 12-letterwoord. En de cryptische omschrijving is muggensafari. Dus Ali uit Borne die zegt zoemend kanon. Dat vind ik echt heel leuk. Zuigkrachten met vriendelijke groeten van Gerrit. Gerrit, de vriendelijke groeten terug. Maar dat is niet goed. Zuigkrachten had wel gepast. Zal ik je nou voor deze keer nog één keer een paar letters erbij geven? Nou, volgens mij weet je het dan echt meteen. Nou goed, even kijken. We hebben nu de Z op plek nummer 1. We hebben op plek nummer 6 de N. Op plek nummer 8 staat natuurlijk nog steeds de C van Chris. Op plek nummer 10 de T. En op plek nummer 12 de N. Dus we hebben op plek nummer 1 de Z van zee. We hebben op plek nummer... Moet ik even tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de N. Op plek nummer 8 de C. Op plek nummer 10.

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast en wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk in het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale stilgezet, omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens de piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. De politie heeft vannacht een man van de snelweg A1 gehaald die met zijn auto stil stond op de rechte rijstrook. Het gebeurde bij Radio Kootwijk op de Veluwe. Het is niet bekend waarom de man stil bleef staan op de weg. Hij is aangehouden en voor een check naar het ziekenhuis gebracht. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast te komen zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app en toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil, omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben, is nog niet bekend. Het weer zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon. Met de wind uit het zuiden wordt het dan warmer dan vandaag. Met 30 graden in Limburg, met 30 tot in Limburg zelfs 36 graden. In de avond is er dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost.
11: Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
13: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
15: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
9: Radio Oost. Weekend.

0: alles woord voor woord meegerept met de Spice Girls. Dit is Radio Oost op je zondagmiddag. If you wanna be my lover. Het is 6 minuten over 1.
1: Weekend Overijssel.
0: Gezellig dat je er gezellig dat je erbij bent.
1: José de Bruin.
0: En leuk dat je meespeelt. Dat wilde ik zeggen. Met het 12-letterwoord. Het 12-letterwoord, de cryptische omschrijving is muggensafari. Het woord begint met een Z en het eindigt op een N. En eigenlijk, als ik naar de app kijk van de Oost, dan gaat het een klein beetje twee kanten op. De ene zegt het een goede antwoord en het andere zegt het foute antwoord. Laat ik erbij vertellen dat voor zo'n RTV Oost zomerprijzenpakket het foute antwoord zweetnachten is. Zweetnachten is het foute antwoord. Nou goed, kan jij ondertussen nog even verder puzzelen? Ga ik even naar Danielle. Er zijn mensen die lekker in de airco zitten. Daar ben ik er een van. En er zijn mensen die gewoon op deze 2e van augustus door een overvol Deventer slenteren over de boekenmarkt. Hey Danielle.
2: Hoi hoi.
0: Hallo, het is een boekenwalhalla daar echt, hè?
2: Nou, zeg dat wel. Het is hier hartstikke druk. En lekker warm, wat je zegt. Geen airco.
0: Nee, geen airco.
2: Ja. We hebben wel het geluk dat we hier bij een kraampje staan. Net op de hoek. En niet zomaar een kraampje. Het is een kraampje dat er dit jaar voor het eerst staat. Van schrijver Stan van Kesteren. Ik moet je naam goed zeggen natuurlijk. Want jullie hebben een bijzondere kraam. Leg eens uit.
3: Ja, ik heb vandaag een boekenkraam waar ik mijn boek over slecht rondheid verkoop. Maar er zijn ook schrijftolken. En die schrijftolken ondertitelen eigenlijk alles wat er gezegd wordt bij de kraam.
2: Ja, waarom is dat?
3: Voor mijzelf, omdat ik zelf slechthorend ben, vind ik het vaak moeilijk om gesprekken te verstaan. Zeker op een drukke boekenmarkt waar veel omgevingsgeluid is. Maar ook voor de bezoeker die misschien zelf ook slechthorend is of moeite heeft met het te verstaan. Die kunnen dan ook lezen wat er gezegd wordt.
2: Is daar nou veel behoefte aan ook?
3: Ja, je ziet heel veel reacties erop. Veel mensen die echt moeite hebben met gehoorverlies en je dan mee ziet lezen. En ook veel mensen die denken dat het AI is, wat niet het geval is. Er is echt iemand live aanwezig die meetypt. Ja, er is zeker veel behoefte aan.
2: Ja, want ik hoorde net een jongen bij de kraam zeggen, die keek naar dat schermpje. Die zei, ja, waar komt die tekst nou vandaan? Maar die kwam van jou, Inge de Vries, schrijftolk. Ja, leg eens uit, hoe doe jij dat nou? Zo heel snel meetikken terwijl mensen iets zeggen?
4: We gebruiken een speciaal toetsenbord, een Velotype. En daarmee typen wij in lettergrepen, waardoor we op spreeksnelheid mee kunnen typen.
2: Ja, is dat nou lastig? Want je moet heel goed luisteren en ondertussen zit je door te tikken.
4: Ja, je bent continu in je hoofd aan het papegaaien. Het is, ja, als je de grepen hebt geleerd, daarna is het snelheid opbouwen. En ja, dan vind ik het niet meer lastig. Maar ja, ik doe het nu 17 jaar, dus...
2: Je bent het wel gewend. Ja, want je blijft ook doortikken de hele tijd. Ook net toen wij stonden te babbelen, bleef je maar doortikken. Dus ik zei al, ik moet nu niks geks zeggen, want anders eindigt dat op het scherm. En ja, jouw boek dan, wat hier ligt, het heet Succesvol Slechthorend. De titel verklapt het al wel een beetje, maar waar gaat het over?
3: Ja, het gaat echt over werken met gehoorverlies. Hoe kan je dat doen? Hoe kun je dat op zo'n manier doen dat je zelf nog energie overhoudt en dat je het maximale uit je werk haalt? En wat in het boek staat, zijn eigenlijk hulpmiddelen en strategieën om met je gehoorverlies om te gaan. Om je collega's en leidinggevenden te laten weten wat jij nodig hebt. En dat is eigenlijk de kern van het boek. Dus het is een zelfhulpboek voor slechthorenden. Hoe kan je omgaan met gehoorverlies?
2: Ja, merkte jij ook dat jij zelf echt tegen dingen aanliep? Hè? Bijvoorbeeld hier, je zei het net al, op zo'n boekenmarkt is het moeilijk om mensen te verstaan. In dagelijks leven, wat merk je dan nog meer?
3: Ja, ik merk het bijvoorbeeld op mijn werk. Als ik vergaderingen heb en mensen door elkaar praten, dan is het echt wel lastig voor mij om het goed te kunnen volgen. En het kost ook heel veel energie. Dus het luisteren is gewoon heel vermoeiend. Daarom moet ik echt mijn hulpmiddelen inzetten en mijn strategieën inzetten om toch nog energie over te houden en wat uit het werk te kunnen halen. En ook in mijn privéleven merk ik het natuurlijk ook.
2: Ja. Nou, dan is zo'n schrijftolk in ieder geval in deze situatie natuurlijk een enorme uitkomst. Je hebt ook, denk ik, best wel leuke interacties, Inge. Ik zag jou net met een meisje wat langs de kraan liep en die wees naar dat schermpje en die zei, hey, dat had mijn opa ook.
4: Ja, klopt. Zij had voor haar opa, was ze zelf gaan typen. Alleen opa vond het niet zo leuk.
2: Nee, want dat was een confrontatie voor hem, toch?
4: Ja, precies. Want je maakt wel zichtbaar dat je slechthorend bent.
2: Ja. Maar over het algemeen zijn de reacties hier best wel positief. Hoe lang moeten jullie nog? Hoe lang gaan jullie nog door?
3: Ja, we gaan door tot zeker 5:30. Ja.
2: Okay, en houden jullie dat volg?
4: Tuurlijk.
2: Ja. Ja. Nou, het is gezellig druk hier en het komt helemaal goed. Dus wie weet, José, als je nog tijd hebt straks, ik zou zeggen, neem even een kijkje op de boekenmarkt hier in Deventer.
0: Dankjewel, Danielle. Ja, het is zeker de moeite waard daar om even naartoe te gaan. Maar druk! Boy, niet normaal. Ja, je kan natuurlijk ook gewoon dicht bij je radio blijven in de airco en meespelen met het 12-letterwoord. En luisteren.

0: Smit samen met Nou Horen en Drive Safe op Radio Oost. Ja, nog steeds zit de app van Radio Oost op een soort twee gedachten te hinken. We spelen 12 letterwoord. De cryptische omschrijving is Muggen Safari. Het begint met een Z en het eindigt op een N. Ja, wat zal het zijn? Ik heb al verklapt dat zweetnachten niet het goede antwoord is. Maar wat moet het dan wel zijn? Eens even kijken of ik iemand aan de telefoon krijg. Misschien weet je het ondertussen. Niet opnemen is ook niet winnen. Daar ben ik heel streng in. Doen heel veel mensen mee.
1: Met Ali.
0: Ali! Met José. Hoi! Met José van Radio Oost. Ik schrik ervan.
1: Oh god, ik ook, joh. Och, ik was bij de waslijn.
0: Was je bij de waslijn?
1: Ja. En ik dacht...
0: Oh ja, je hebt ook de radio heel hard aanstaan, of niet?
1: Ja, ik zal even zachter
0: doen. Doe maar, anders dan heb je ook nog gratis echo. Dat hoeft niet.
1: Ja, even wachten.
0: Is goed, we wachten wel even. Gelukt?
1: Ja.
0: Oké. Ja, je was bij de waslijn.
1: En de telefoon ging. Ik was vlug naar binnen.
0: Ja.
1: Nou, hier ben ik dan.
0: Nou, Ali, hier ben je dan. Ik vind het heel gezellig, Ali.
1: Ik ook.
0: Gelukkig maar. Voor mij kom je uit de kop, of niet?
1: Ja, kun je horen, hè?
0: Een beetje wel, ja. Maar dat is niet erg.
1: Ik kan het niet verbloemen, hoor.
0: Nee, dat is helemaal niet erg. Waar uit de kop kom je vandaan?
1: Witte Paarden.
0: Dat is bij Tuk daar, hè?
1: Ja, goed. Nou, je weet helemaal, José.
0: Ach ja, maar ik kom vaak in de kop. Mensen denken altijd dat wij alleen maar een beetje in Twente rondhangen. Maar dat is niet zo. Ik kom heel vaak.
1: Je komt ook wel in Tuk.
0: Ik kom ook wel in... Nou, ik ben eerlijk gezegd nog nooit in Witte Paarden geweest. Wat mis ik?
1: Je bent echt een eindje verder, hè?
0: Ja, maar wat mis ik dan aan Witte Paarden? Waardoor moet ik een keer daar naartoe?
1: Oh, gezellig dorp. Leuk dorp.
0: Ja?
1: Oh. Ja hoor, hartstikke leuk.
0: Moet ik toch eens een keer doen.
1: Moet je toch een keer doen.
0: Ja, precies. Ali was dus druk bezig met de was, maar dat 12 letterwoord, ineens wist je het.
1: Ja, ineens. Ik zag het. Nu zegt mijn man, wat is dat? Nou, ik zeg, dat is nacht... Wat was het?
0: Ja, wat was het? Dat is de vraag. Ali, dat moet jij beantwoorden.
1: Wat was het woord?
0: Ik weet het wel.
1: Zomernachten,
0: natuurlijk, Ali. Dat is helemaal goed.
1: Natuurlijk.
0: Gefeliciteerd. Je wint dan een heel leuke RTV Oost prijspakket.
1: Nou, wat een leuk.
0: Leuk, hè? De zomerse editie krijg je.
1: Nou, wat een verrassing.
0: Leuk.
1: Hartstikke mooi.
0: Allemaal omdat je nog even de moeite nam om mee te spelen.
1: Ja, nou, heel lief. Dank je wel.
0: Succes met de was vandaag, hè, Ali?
1: Ja. Komt goed. Doei. Jij met je programma.
0: Nou, komt wel goed, denk ik, hoor, Ali.
1: Ja, prettige dag, hè?
0: Dankjewel, Ali. Voor jou ook.
1: Ja, oké.
0: Doei.

0: sluit.
1: Vanaf dinsdag in onze eigen Bert van Losser weer terug. En hij was erbij toen Armin van Buuren draaide. Ga je vast heel veel over horen. Sander zit er alweer klaar voor. Ik zie dat Wim er klaar voor zit. Ik zie dat Ellen zit er alweer klaar voor. Zometeen spelen we een tweede 12-letterwoord. Maar eerst naar het laatste nieuws uit Overijssel. De overlast door de Colorado-kevers in de Veenstraat in Westerhaar is flink afgenomen. Bewoners zien nog dagelijks kevers, maar het ergste lijkt voorbij. De gemeente Twente-Rand houdt de situatie in de gaten en onderzoekt samen met deskundigen mogelijke maatregelen. De eigenaar van de vermoedelijke bronlocatie heeft ingestemd met het zoeken naar een oplossing, maar verdere stappen zijn nog niet gezet. Volgens de gemeente vormen de kevers geen gevaar voor de volksgezondheid, zijn alleen bloedirritant. Politie onderzoekt een grote brand bij een flat in Zwolle. Door de brand moesten vannacht in de wijk Holtebroek 16 woningen worden ontruimd. Er raakte niemand gewond, wel is één woning mogelijk permanent onbewoonbaar. De oorzaak is nog niet bekend, maar brandstichting wordt niet uitgesloten. Mogelijk sloeg het vuur over vanaf een brandende afvalhoop. De politie roept getuigen op zich te melden. Een man uit Deventer is gisteravond neergestoken op de singel daar. Het slachtoffer van 27 is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een 37-jarige man ook uit Deventer aangehouden. Hoe ernstig de verwondingen zijn is niet bekend. De politie onderzoekt wat daar nou precies is gebeurd. En misschien doe jij het ook wel, vliegen vanaf Düsseldorf. Nu al kiezen ruim 200.000 mensen uit onze provincie voor de Duitse luchthaven. En de reden daarvoor, die is simpel.
2: Prijs, het scheelt een hoop. 2 jaar geleden naar Dubai geweest met z'n drietjes, vrouw en mijn kind. Dat scheelde €1.000 qua ticket.
3: Het scheelde voor ons €1.400.
1: Nou, vanaf volgend jaar wordt vliegen vanaf Nederland nog duurder door hogere vliegtaks. Onze verslaggever Rutger Borgerink die legt uit hoe dat zit.
4: Er komen dan 3 tarieven in ons land. €30 voor een korte vlucht, een kleine €50 voor een middellange vlucht en €70 voor een lange vlucht.
5: In Duitsland zijn de vliegbelastingen juist net verlaagd en daardoor worden de verschillen met Nederland nog groter.
1: Düsseldorf verwacht daardoor nog meer Nederlandse reizigers. Dan naar het weer. Het is eigenlijk een volop zomerse dag vandaag. Met veel zon, graad of 27 in de kop, 28 in Salland en in Twente 30. Vannacht krijgen we een zwoele zomernacht. We krijgen een plaknacht. Morgen tikken we overal de tropische temperaturen aan met een graad of 32. Ik kan niet beloven dat dit daar niet mee te maken heeft.

Nou, laat maar weten. 06-4567-1331 staat nog steeds voor je open. De komende 25 minuten ben ik nog bij je. Met de vlam in de pijp. Dat is de cryptische omschrijving van dit 12-letterwoord. Het woord begint met de C. De C van Chris. Dan hebben we op plek nummer 3 de I van ijs, weet je wel? En ik zie een P. En die P die staat op plek nummer 10. En de R staat op plek nummer 12. Aan jou om daarmee aan de slag te gaan.

Een nummer wat ik meer vind passen eigenlijk bij de Oosttribune. Eigenlijk meer bij Paul Schabbink. I Will Survive van de Hermes House Band. Ik zie zo'n heel stadion al helemaal uit een dak gaan. Met dat gejalalalalalalalalat. Zullen wij maar weer even een spelletje spelen? We zijn bezig met het 12-letterwoord. Met de vlam in de pijp is de cryptische omschrijving. Op het bord staat een C van Chris op plek nummer 1. Op plek nummer 3 staat de I van IJs. Op plek nummer 10 staat de P en op plek nummer 12 staat de R. Ik geef je er een aantal letters bij. En daar moet je het dan mee doen. Goed afgesproken? Ja, oké, helemaal toppie. Oh, een aantal letters. Oh, er komen heel veel letters bij. Nou, oké, nu moet je het echt weten. Ja, nu moet je het echt weten. Voor mij heb ik gewoon net te ver doorgeklikt. Nou, goed. Met de vlam in de pijp, het 12-letterwoord. Nou, hou je vast, zet een streepje. We hadden op plek nummer 1 de C van Chris. Op plek nummer 3 de I van IJs. Op plek nummer 5 de N van Nico. Op plek nummer 6 de N van Nico. Dan zie ik op plek nummer 8 nog steeds de P. Maar er is nog een P bijgekomen op plek nummer 10. En op plek nummer 12 staat de R. Dus nog even één keer heel rustig. Op plek nummer 1 staat de C van Chris. Op plek nummer 3 staat de I van IJs. Op plek nummer 5 staat de N van Nico. Op plek nummer 6 staat de N van Nico. Op plek nummer 8 staat de P van Piet. Op plek nummer 10 staat ook de P van Piet. En op plek nummer 12 staat de R van René. Nee, ik ga ook niks meer over zeggen. Je moet dit nu gewoon weten. Ik geef u nog precies 6 minuten voor het goede antwoord.

0: altijd ABBA, Take a Chance on Me op Radio Oost. Ja, misschien heb je net ook wel een kansje gewaagd. Heb je meegespeeld aan het 12-letterwoord? Ja, ik ben zelf heel dom geweest door heel veel letters tegelijkertijd te laten zien. Daardoor is het volgens mij prima te doen. Het 12-letterwoord, de cryptische omschrijving met de vlam in de pijp. Het woord begint met een C en het eindigt op een R. Maar eens even kijken of ik iemand aan de telefoon krijg. Je weet het, net als bij Ali, de vorige winnares van het prijzenpakket niet opnemen is niet winnen. Wordt bij deze man een uitdaging, want in zijn profiel staat dat hij aan het sporten is. Raymond?
1: Helemaal schatheus.
0: Hey Raymond, met José van Radio Oost.
1: Hallo, goeiedag.
0: Je bent niet aan het sporten. Je hebt in je profiel staan, ik ben aan het sporten.
1: Ja. Ja, nu doe ik wel als het iets minder warm is.
0: Het is heel heet, hè? Vanuit waar bel ik jou? Waar zit jij?
1: Borne.
0: In Borne. Wat is de temperatuur in Borne ongeveer?
1: Nou, dat vond ik wel 30 graden.
0: Ja, hè? Het is echt... ik vind het eigenlijk nog wel goed te doen. Maar ben jij een beetje van het warme weer?
1: Nou, ik heb eigenlijk liever in het buitenland. Ik vind hier in Nederland wel veel te warm.
0: Ja.
1: Ik ben een paar weken geleden was ik in Turkije. En dat was dan... 35 en 40 graden.
0: Ja.
1: Maar dan ben je het strand en dat is gewoon lekkerder.
0: Oh ja, en heb je dan misschien ook wat meer wind, denk ik, of niet?
1: Precies.
0: Juist,
1: ja.
0: En dan waait het een beetje.
1: Wat langer vol.
0: Ja, en misschien een koud drankje en een beetje water in de buurt. Dat helpt een hoop.
1: Ja, ja.

0: Heb je goed geraden of goed gepuzzeld? Eerst had je nog kristalloper. Ik weet eigenlijk niet wat dat is.
1: Nee, weet ik ook niet. Maar ik dacht, ja, dat is het eerste woord dat 12 letters heeft. Het moet snel zijn. Dus, en op een gegeven moment kwamen de andere letters. Ik dacht, dat is cayennepeper. Ja.
0: Precies, kan niet missen. Dat RTV Oost prijzenpakket komt naar Borne. Kom naar jou ook toe, Raymond.
1: Ja, helemaal goed. Mooi.
0: Fijne dag vandaag, hè. Succes met de hitte.
1: Ja, dankjewel. Insgelijks.
0: Doeg.
1: Doei.
0: Kan je natuurlijk maar één liedje draaien als de cryptische omschrijving met de vlam in de pijp is. Het is Henk Wijngaard. Met de vlam.

0: huis, maar in mijn
1: En zo leer je nog eens wat, hè, over je collega's. Paul Schabbing komt net binnenlopen en die zegt... Nou, ik heb hem heel veel begeleid. Henk Wijngaard, onlangs 80 geworden met de vlam in de pijp. Ja, hij is er zometeen gewoon, hoor, met de Oosttribune. Daarin geen prijzenpakket, of ga je wel iets weggeven?
2: Het wil ik het doen, maar ik zie niks liggen.
1: Oh nee, maar ik kan wel even wat regelen. Nou, even kijken, gaat Paul misschien ook wel een leuke prijs voor je weggeven. En ik spreek je gewoon morgen weer tussen... Oh ja, hoe laat moet ski nou ook weer zijn? Volgens mij 1 uur.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Hulpdiensten zijn opgeroepen voor een mogelijke explosie op een schip dat bij Urk ligt. Aan boord zou iets zijn ontploft volgens de veiligheidsregio. 2 mensen zouden in het water terecht zijn gekomen. De kustwacht, een reddingsdienst en een traumahelikopter zijn gealarmeerd. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld aan boord van het schip. In Griekenland is totaal al zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond in vlammen opgegaan door de natuurbranden. De brandweer heeft moeite met het bestrijden van de brandhaarden, onder meer vanwege de harde wind. Dat maakt het blussen met vliegtuigen lastig. Die hebben geregeld last van stevige turbulentie. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk van het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale uitgezet omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Zwolle zijn afgelopen nacht 16 appartementen ontruimd vanwege een brand. Volgens de politie begon het vuur bij een berg afval die voor de flat lag. De vlammen sloegen over op een appartement op de begane grond. Meerdere woningen in de flat zijn zwaar beschadigd en onbewoonbaar. De politie in Zwolle kan niet uitsluiten dat de berg met afval in brand is gestoken. Dat scenario wordt nog onderzocht. Het weer, het is zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen is er opnieuw veel zon. Met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond is er dan ook kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via de luisterlijn.nl.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Radio Oost. De Oosttribune. Thuis in Overijssel. Radio Oost. Paul Schabbing.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: 8:08. Een hele goede middag. Een goede zonnige middag is het alweer in Overijssel. En natuurlijk ook op Radio Oost. Dank aan collega José de Bruin voor de afgelopen uren in Weekend Overijssel. Waarin natuurlijk ook weer het 12-letterwoord is geraden. Er komen nog heel veel appjes over binnen. Maar de prijzen zijn al weg in dat kader. Wij trekken de lijn in sportief en zeker ook in muzikaal opzicht door. Want we gaan het hebben over het oefenvoetbal van de Overijsselse club. We kijken nog even terug op de wedstrijd Ferencváros FC Twente. 2-2, maar toch wel een wandvertoning van de Tukkers die nu door moeten in de Conference League. En verder wat alles ter tafel komt. Het weer, het verkeer, voor zover het aan de orde is. En nieuws en berichten. Ook van onze website www.rtvoost.nl. En natuurlijk de mooiste muziek. U kunt het aanvragen via de WhatsApp. Het bekende appnummer, u kent het, 06-456-71-331. 06-456-71-331. Of bellen, dat mag ook. 074-2456-665. 074-2456-665. Laat het zonnige platen zijn. Want dat kan deze dag zeker gebruiken als ik naar buiten kijk. In dit uur onder meer al muziek van de Belstars, Deep Blue Thumping en Chris Andrews. Maar we gaan beginnen met de man die ook al een concert in Nederland heeft aangekondigd. Met die mooie donkere stem en die wat rossige baard. Ik heb het over Teddy Swims, Mr. Know It All.
0: De Oosttribune.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Er wordt heel veel gevoetbald nog steeds, maar wel op de oefenmanier. De competitie wordt vanavond afgetrapt in Nederland. En dan heb ik het over de Vriendenloterij Eredivisie. Want vanavond de strijd om de Supercup. En dat is de titelhouder PSV. Dat dan het op mag nemen tegen AZ. De ploeg die vorig seizoen de KNVB-beker won. Die wedstrijd is om 6:00. Maar dan is het dus een klein weekje later de competitie die gaat beginnen. En natuurlijk zijn ook de overijsselse clubs druk in de weer om zich daarop voor te bereiden. Zo weten we dat PEC Zwolle verloor gisteren met 3-0 bij Hannover 96 uit Duitsland. En in het stadion daar waren best veel uitsupporters, maar Hannover 96 was toch de betere en won uiteindelijk ook. Go Eagles is in Engeland en speelde gistermiddag een besloten oefenduel op het trainingscomplex van Luton Town. Dat is een ploeg uit de League One en die won met 4-1 van Go Eagles. En voor Go Eagles scoorde de nieuweling Erik Flatakar, zo moet je het uitspreken volgens mij. Heracles Almelo dan, uitkomend nu in de keukenkampioendivisie, speelde tegen het Duitse SV Darmstadt 98. En die wedstrijd, die werd verloren volgens mij. Ik kan het niet helemaal goed zien, maar er werd nog gespeeld tegen Qatar onder 23, dat ook in Nederland op trainingskamp is. En die wedstrijd werd gewonnen met 2-0 door goal van Diego van Oorschot en Tariq Hamamioglu. Nou, straks meer over het oefenvoetbal. We waren ook bij sommige wedstrijden, hebben nog wat interviews en zullen u dat ook laten horen en zeker niet onthouden. Wij gaan door met de liefde. Somebody to love.
1: De Oosttribune. Op Radio Oost. Yeah.

Onmiskenbaar het stemgeluid van Freddie Mercury van Queen op radio Somebody to Love. Komen heel veel verzoekjes binnen op 06-4567-1331, het appnummer. En er is ook al regelmatig gebeld naar 074-2456-665. Onder meer door Hans Hoppe. En die zei, Paul, jongen, je wilt graag zonnige plaatjes. Dan moet het woord zonder ook wel in voorkomen. Nou, hier zijn de Animals en The House of the Rising Sun.

0: Handhopper dus, The Animals and the House of the Rising Sun. Ja, we gaan het hebben over de Supercup. Ik zei het al, vanaf 6 uur gaat hij beginnen voor de mannen. De bekerwinnaar AZ treft dan PSV. En dat is dan ook de aftrap van het nieuwe voetbalseizoen. Dat is gisteren al gebeurd bij de vrouwen toen FC Twente, dat is nu de bekerhouder bij de vrouwen, veelvuldig kampioen. Maar afgelopen seizoen niet, toen werd PSV de grote kampioen. En gisteren was dus de strijd om de Supercup tegen PSV voor FC Twente. En dat was geen goede generale van de nieuwe competitie. Want FC Twente ging behoorlijk fors onderuit met 3-0 van verloren dus van PSV. En dat heeft ook te maken met nog veel blessures, veel speelsters die er niet zijn. Het zijn allemaal excuses, maar ja goed, voor het gevoel is het toch niet helemaal goed. En we waren er natuurlijk bij en we spraken onder meer met Jill Roord van FC Twente naar die nederlaag om de Supercup.
1: Jill, dit is denk ik niet hoe je het seizoen wil beginnen.
2: Nee, tuurlijk niet. Maar goed, heel eerlijk gezegd, onze voorbereiding is tot nu toe niet ideaal geweest met alle blessures die we hadden. PSV is daarin veel verder. Dus ik denk dat dit wel in de verwachting zat. En we hebben nog eventjes om iedereen fit te krijgen, om aan de inhoud te werken richting de competitiestart.
1: Waar ontbrak het aan vandaag?
2: Mensen. We hebben een aantal geblesseerden. We hebben een aantal gehad vandaag die wel speelden, maar nog weinig inhoud hebben opgedaan in de vorige oefenwedstrijden. Ik denk dat je dat precies zag. De eerste helft was volgens mij prima. De tweede helft zie je dat mensen inhoudelijk nog niet op het niveau zijn waar we willen zijn. Ja, dat heeft nog even een paar weken nodig.
1: En dan gaat het ook wel hard.
2: Ja, dit is dit is natuurlijk een mooie wedstrijd, maar het is in de voorbereiding. En voor ons kwam die eigenlijk te vroeg op dit moment. Wij zijn nog niet daar waar PSV in de voorbereiding al is. Dat is jammer voor deze wedstrijd, maar ja, richting meer dan dat ook niet. Uiteindelijk is de competitiestart heel belangrijk.
1: Toch is het een prijs, dus zal er ook wel een stukje frustratie zitten dat het dan toch niet lukt?
2: Nou, heel eerlijk, vorig jaar hebben we natuurlijk gewonnen. We hebben de beker gewonnen, maar de league niet. Dan praat niemand meer over deze prijs. Dus op dit moment is het even jammer. Maar de focus is gewoon op de competitiestart en op die prijs.
1: Je hebt vorig seizoen natuurlijk het slot moeten missen. Hoe heb je toen naar de groep gekeken?
2: Moeilijke fase, waarin we nog steeds dus een klein beetje zitten, waarin we wel uitkomen. We hebben natuurlijk heel veel wisselingen gehad dit seizoen. We zijn een hele hoop weg. Dat is altijd moeilijk om een team dicht bij elkaar te houden, denk ik. Veel blessures gehad in die eindfase. Ik denk dat het team heel hard geknokt heeft. Uiteindelijk nog de beker heeft weten te winnen, wat heel knap is. Verder kijken we daar ook niet meer naar terug, want het is een hele andere selectie nu. En kijken we met deze selectie vooruit.
1: En hoe is het met je eigen fitheid?
2: Goed, ik heb even nodig gehad, maar ik ben nu weer gewoon volop mee aan het doen, dus dat gaat goed.
1: Ja, tot slot, wat zijn de doelen? Waar willen jullie naartoe?
2: Wij willen altijd meedoen om het kampioenschap en de beker. Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat we weer volgend jaar weer Europees gaan halen.
1: Ja, want dat is wel het gemis dit seizoen.
2: Absoluut. Aan de andere kant kunnen we daardoor volledig focussen op de competitie. Dus dat is extra belangrijk.
3: De Oosttribune op Radio Oost.

0: Gozo'n Dracostea Dintei op Radio Oost. We gaan het hebben over Dickie Woodstock. Dat was de afgelopen dagen in Steenwijkerwold in het noorden van onze provincie. Heel veel bands, heel veel mensen ook. Prachtig weer. En niet alleen muziek, want daar is het natuurlijk allemaal wel om te doen. Dat is wel het centrale, maar ook heel veel andere dingen die daar gebeuren. En onder meer was daar een soort recordpoging om zoveel mogelijk bierkratten op elkaar te stapelen. En dat record stond op 38 en er waren een paar jongens die dachten van dat kunnen wij beter. We willen 40 kratten bier op elkaar gaan zetten. En als dat gebeurt, dan is Stefan Groot-Koerkamp, onze man, die daar direct bij is en wil weten of dat gelukt is.
1: Wat is de tactiek?
2: Gewoon goed vasthouden, gewoon goed vasthouden.
1: Goed vasthouden, waar ga je voor, hoeveel?
2: 40, zeker. Zeker 40.
1: Dat lijkt me heel ambitieus.
2: Ja, zeker. Nee, maar ga vast lukken.
1: Maar hoor ik nou dat het record 38 is?
3: Het landelijk record, ja.
4: Zeg, Beloes, laat je niet afleiden door iemand.
1: Dat is bizar veel. Maar hoe, wat is jouw inschatting van dit team?
3: Wel 15. 15. Wel veel, maar geen record.
1: Oké. Okay. Nou, we gaan het afwachten. Ik hou je niet langer...
4: Ja, dames en heren, we zitten hier ondertussen op hoeveel kratten? Beloes, hoeveel kratten hebben we al? Beloes, 16 kratten. En er wordt her en der al een beetje reparatiewerk. Dat hebben we aan natuurlijk. Oké, team Zonnebank, kom op even doordoen.
1: Alles!
4: Valt niet mee, hè? Het ziet er zo gemakkelijk uit, maar als je dat eenmaal staat, jongen, dan valt het op. Oh, jammer.
1: Net geen 40.
2: Nee, net niet. We hebben ons best gedaan.
1: Dat heeft iedereen gezien. Dat,
5: Hij deed eigenlijk iets minder zijn best, maar ook hij wordt gewaardeerd. En nu gaan we minimaal zoveel bier drinken als je altijd hier
6: is. Het lekker met ons.
1: Nee, ja. Je bent als team uiteindelijk zo sterk als je zwakste schakel.
5: Ja, en we gaan ook heel veel gehaktbal eten nou.
1: Is het nodig?
5: Dat denk ik wel.
1: Eet smakelijk.
4: Hartelijk goed, Hendrik.

Het is zomer. Op Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.

Ja, het is alweer bijna tijd voor de reclame in het landelijke bulletin van 3 uur. Daarna zijn we nog 3 uur bij u met de nodige verzoekjes. Er komen er heel veel binnen via de app. Het WhatsApp-nummer is nog steeds 06-4567-1331. En we hebben natuurlijk ook het telefoonnummer. Dat is 074-2456-665. Onder meer Daphne uit Deventer, die appte naar het nummer 06-4567-1331. En zei, nou heb je nog iets van Total Touch? Dat is ook alweer een tijdje geleden, hè? En dan graag van Nobody Else Lover op Radio Oost. Nou, laten we daarmee dan naar de reclame en het landelijke bulletin van 3 uur gaan. Daarna meer de Oosttribune.

0: Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
7: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en Trouwdingen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een huis in Assen is vannacht een explosie geweest, de derde in een week tijd. Een paar straten verderop waren eerder ook al twee explosies. De politie in Drenthe vermoedt een verband. Zo werd er al extra gesurveilleerd en zijn er camera's opgehangen. Vannacht was er toch weer een explosie, deze keer aan de achterkant van het huis, terwijl de camera's alleen aan de voorkant hangen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen deskundigen tegen het persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen konden soms geen water lozen omdat de turbulentie door de wind te hevig was. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast komen te zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app. Toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben, is nog niet bekend. De trap wordt momenteel gerestaureerd. De Belgische politie noemt het een verstrooide actie van de chauffeur. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon en met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond dan kans op onweer. Dit was het NOS-journaal.
10: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
11: Het is machtig mooi, man!
10: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
11: Je komt de leukste luidjes tegen.
12: Een praatje maakt je dag.
13: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
14: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees, côte bœuf, bavette, lende. Van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
18: vakantie!
17: ANWB,
18: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
19: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
20: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
21: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
20: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
22: De zon schijnt op Radio Oost.
8: Radio Oost. De Oosttribune.
23: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
22: Paul Schabbink.

Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: Ja, 3:07, daar zijn we alweer met de tweede uur van de Oosttribune op Radio Oost. Met straks het weer, mocht er wat los zijn op de weg, dan natuurlijk ook de verkeersinformatie daar waar nodig. We gaan het hebben over wat er allemaal te zien en te lezen is op onze website rtvoost.nl. We hebben de nodige nieuws- en sportberichten en natuurlijk de allermooiste muziek. U kunt het nog steeds aanvragen via de WhatsApp 06-4567-1331, 06-4567-1331 of bellen. Dat mag ook. Het is druk op de lijn, valt me op vandaag. 074-2456-665-074-2456-665. In dit uur gaan we ook een klein beetje de Nederlandstalige kant op, maar ook de Duitse kant op. We hebben wat Ober Kreiner ook op uw speciale verzoek. Dat allemaal straks. Maar een beetje Nederlandstalig, een beetje Engels, een beetje van alles. Zo hebben we Doe Maar, zo hebben we Eric Clapton en zo hebben we Genesis. Maar het is eerst eens even naar één van die twee grote zomerhits van dit jaar, 2026. Het is niet de zon zien zakken in de zee, maar ik heb het over Cheerio.
0: De Oosttribune.

Ja, Cheerio van Justin de Wild op Radio Oost. Het is mooi weer buiten, maar wat gaat de rest van de week ons brengen? Nou, vandaag in ieder geval zorgt een hoge drukgebied boven Duitsland voor een droge dag met heel veel zon. Een zwakke en in de vandaag middag matige wind uit oostelijke richtingen stroomt de warme lucht de provincie binnen. Zo wordt het vandaag een graad of 27 in de Kop van Overijssel en 28 in Salland. En in Twente, daar waar ik ook ben, wordt het op een enkele plek zelfs 30 graden. Vanavond draait de wind om naar het noorden, maar het blijft nog lang boven de 20 graden. Morgen weer tropische temperatuur. Zo wordt het gemiddelde graad of 32 en dat betekent dat het in Twente nog aanmerkelijk warmer kan gaan worden. Blijft dus verder zonnig en droog. Dan dinsdag, dan is het ook weer tropisch met flink wat zon, maar wel neemt de kans dan op een regen- of onweersbui toe. Komende woensdag draait de wind naar het westen en wordt het heel langzaam minder warm. Nou, nog even genieten dan maar, toch? Phil Collins ging wel eens solo, maar natuurlijk ook zijn band Genesis. De drummer en zanger. En hiermee had hij een hele grote hit. Dit is de Oosttribune op Radio Oost met I Can Dance. En dat klopt.

Genesis en I Can Dance op Radio Oost. Het is 4:15, je luistert naar de Oosttribune. En ik krijg wel eens de vraag, bijvoorbeeld via de app of ook wel eens telefonisch. Ja, het is allemaal mooi, maar buiten de zondagochtenden, waar we bijvoorbeeld in een niet zo ver verleden Dorothy Oosting hadden zitten, werd er nog wel eens Tiroler of Oberkleiner muziek gedraaid. Dat horen we toch wat te weinig. Ja, we draaien heel veel, maar ja goed, dan heb ik zoiets van, daar gaan we dan toch wel wat aan doen. Klein beetje Oberkleiner moet ik zeggen, en dan gaan we dat een beetje mixen. Dat gaat u zo horen, want we gaan de Global Kreiner horen, die van grote hits ook Engelstalig Tiroler muziek kunnen maken. Nou ja, de Tiroler, 10 minuutjes dus.

Ja, gezellig is het zeker. Ja, deze waren heel erg succesvol met deze muziek. Funky Town was een hele grote hit en de Global Criner maakte er dit van. Ik vind het knap.

0: Ja, dit zingt ook wel Frans Gall en Il Jouet du Piano Debout. Franse muziek op Radio Oost. We gaan even terug naar afgelopen donderdagavond. Toen speelde FC Twente in Boedapest tegen Ferencváros. Moest het een 2-1 achterstand wegwerken en dat lukte niet. Het kwam uiteindelijk uit op 2-2. Nog twee late goals van FC Twente. Het werd nog even spannend, maar het was verre van goed wat FC Twente liet zien. En dus moet die ploeg door in de Conference League. En dat was toch wel een hard gelag voor de trainer, maar zeker ook voor de spelers. Teleurstellend dus, ook voor Ramiz Serouki.
1: Zeer teleurstellend. Je wou vandaag graag wat goed maken van vorige week. En als je dan zo speelt in de eerste helft, is dat zeer teleurstellend. Uiteindelijk vecht je nog terug in de wedstrijd, maar het was niet goed genoeg.
2: Wat deden jullie in die eerste 80 minuten?
1: We hebben natuurlijk een duidelijk plan gehad vandaag. Alleen je kan nog 100 plannen bedenken. Als jongens niet bij de les zijn, niet spelen zoals ze kunnen spelen. Misschien een beetje spanning, ik weet het niet. Ik kan niet in hoofdjes kijken, maar ja, dan kan je alle plannen weer de prullenbak in gooien. En dan komt er niet uit waar we goed in zijn.
2: Voelt dit als een blamage? Je kunt uitgeschakeld worden door Ferencváros, maar niet toch op deze wijze?
1: We mogen sowieso niet uitgeschakeld worden. Dat is gewoon het grote ding. Ik denk dat we kwalitatief gewoon beter zijn. Maar zij geven je gewoon een les in effectief voetbal. Europees voetbal, fysiek. Weinig kansen nodig voor een goal. En dat hebben hun bewezen en wij hebben laten zien dat we daar nog niet tegen bestemd zijn.
2: Ja, harde woorden en ook wel terechte woorden, denk ik. Omdat jullie ook het hoofd hebben verloren vanavond, toch? Zeker ook naar die rode kaart.
1: Ja. De intenties zijn altijd goed. Het ziet er soms misschien zo uit dat de jongens misschien wat kopjes laten hangen. Dat kan, maar ik kan je verzekeren dat in de kopjes bij iedereen gefocust is en graag wil. Alleen het komt er niet altijd uit en dat is gewoon heel zonde. En ik zeg, wat ik al aan het begin zei, het kan met bepaalde factoren te maken hebben. Ik kan niet bij iedereen in het hoofd kijken, maar dat gevoel had ik wel.
2: Nou, ik doelde misschien meer op de frustraties. En natuurlijk ben je vol ongeloof en zou ik zelf ook uit mijn plaat gaan als je drie hoekschoppen moet krijgen in een tijdsbestek van 2 minuten. En die worden niet gegeven. Maar zij waren hierop uit, hè, dat jullie je gek lieten maken, toch?
1: Ja, maar ja, het is normaal dat je soms wat emotie hebt. Vooral als er zulke beslissingen worden genomen. Dus ja, ik vond dat we daar wel een beetje van in de war raakten soms. Maar ook weer niet heel erg. Het is gewoon wat emotie dat vrijkomt. Het is natuurlijk bizar dat er 4 minuten bij worden gegeven na zo'n tweede helft. Volgens mij 2 keer geeft hij geen corner die we moeten hebben. Hij moet een rode kaart geven op het einde aan die jongens het tweede. Waar Younes hem voorbij loopt. Waar hij hem met de hand tegenhoudt en Younes schil geeft. Maar ja, daar kunnen we ook de hele dag over discussiëren. Het begint bij onszelf. Dat was niet goed genoeg. Maar dat de scheids het momentum eruit haalde steeds in hun voordeel. Dat was wel duidelijk.

Doe maar en Doris Day op Radio Oost met Henny Vrienten. Inmiddels al niet meer onder ons. En in zijn laatste jaren woonachtig in Diepenheim hier in deze provincie. Komen veel appjes binnen op 0645671331. Kunt u ook naartoe appen voor uw muzikale, zonnige muzikale verzoekjes. Of bellen met 074-2456-665. Ook in Groningen wordt geluisterd, want Els Kok uit Haren die zegt, nou Paul, je vroeg om zomermuziek. Ik dacht aan Sunshine in the Music van Jimmy Cliff. Nou, dat is een hele goede suggestie, Els. Jimmy Cliff.

Sunshine in the Music van Jimmy Cliff op Radio Oost. Ja, Geert-Jan Knol belde al eerder en die wil ook een beetje op de Duitse tour. En, die wil terug in de tijd met...

Whitney Houston onder meer. Could I Have This Kiss Forever? Ja, ja. Waren de jaren 80. Ik vind het een dansschool gedraaid.

0: Bill Medley en Jennifer Warnes, The Time of My Life op Radio Oost. We gaan zo weer naar de reclame in het landelijke bulletin van 4 uur. Daarna nog 2 uurtjes de Oosttribune op Radio Oost. Maar eerst nog even deze op verzoek ook, Rob de Nijs.
1: Het is zomer op Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.

0: leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast en wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa.

0: Van standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en gecrashed, meldt de Griekse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand. In de buurt van de Griekse hoofdstad woeden veel branden. De bemanning van één van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittende van de andere helikopter wordt nog gezocht. De brandweer heeft de natuurbranden in Griekenland nog niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan. Vanwege de harde wind breidt het vuur zich nog altijd uit. Ook wordt het blussen bemoeilijkt. In Limburg heeft vanmiddag een grote natuurbrand gewoed in Vredepeel. Door de snelle inzet van de hulpdiensten was de brand in het gebied van zo'n 1500 vierkante meter snel onder controle. Vanwege de droogte werd opgeschaald. Hoe het vuur in Limburg kon ontstaan is nog niet bekend. Er wordt nog nageblust. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas zijn aangevallen. In Italië is een jongen van 13 overleden die door het eten van ongepasteuriseerde kaas 9 jaar in coma heeft gelegen. Als kleuter at hij een stukje rauwe melkkaas. Die bleek een gevaarlijke darmbacterie te bevatten, waardoor hij ernstig ziek werd en in coma belandde. Later bleek dat de kaas in het zuivelbedrijf in aanraking was gekomen met mest. De vader van het jongetje klaagde het bedrijf aan. De hoogste rechter van Italië veroordeelde 2 managers van het zuivelbedrijf voor mishandeling door nalatigheid. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het dan nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. En voor het hele land geldt dan weer het hitteplan. In de avond is er morgen kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Sleep ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
6: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
7: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
8: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar Ik word lid van Max.nl.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
12: Hoppa!
11: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: Drie sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
14: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
15: Radio Oost. De Oost-tribune.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: Bijna 10 minuten over vier, de Oosttribune op Radio Oost. Met straks nog nieuws, sport en andere wetenswaardigheden. We gaan kijken wat de website brengt, wat er vanavond nog op televisie is. Onder meer ook weer voetbal, oefenvoetbal van de Overijsselse BVO's. En we hebben natuurlijk nog steeds de mooiste zomerse muziek die heel veel wordt aangevraagd via de app 0645671331 en ook telefonisch 074-2456665. We gaan er een mooie, relaxte, zonnige zondagmiddag voor de rest van maken. Tot 6 uur is dit dus de Oosttribune. En eerst maar eens even kijken hoe dat ging, ook alweer op het WK met die muziek. Dai Dai van Shakira.
0: De Oosttribune.

Ja, Shakira en Burner Boy Dai Dai op radio. U kent het vast wel. Veel gehoord dus vanuit die stadions in Amerika, Mexico en Canada, waar dus het wereldkampioenschap voetbal was. Verwijs u nog graag even naar onze website, jawel. Want daar staat onder meer een bijzonder verhaal over, of een nuttig verhaal zou ik kunnen zeggen, voor reizigers die misschien nog op vakantie moeten. Want daar staat op waarom in Duitsland het vliegen toch goedkoper is, waarom het misschien handiger is om via Duitsland te gaan vliegen. En dat doen ze heel veel vanaf Düsseldorf Airport. We zijn daar geweest en spraken ook met de mensen die daar verantwoordelijk zijn. En dat verhaal is dus te lezen op onze website www.rtwoost.nl. Op vakantie dus niet via Schiphol, maar graag in Duitsland. En zeker als je in het oosten van het land woont, zoals de meeste van onze luisteraars, kan dat behoorlijk wat schelen. En er is een die zegt in die reportage die daarbij staat dat het €1.400 gescheeld heeft ten opzichte van Nederland. Nou ja, dat is toch de moeite waard om eens even naar te kijken, zou ik zeggen. Het is kwart over vier, dit is de Oosttribune op Radio Oost. 100 days have made me older since the last time that I've saw your pretty face. Three Doors Down is dit, Here Without You.

0: Kan niet lang meer duren of het gaat echt los.
1: Zomer in Overijssel.
0: Ik ken het Museumplein in Amsterdam. Maar Lo Badman kent ook een Museumplein. Nou, dat zie je bij de familie Van Zee. De deur gaat open. Goedemorgen, meneer en mevrouw Van Zee. En wat is het voor museum precies?
2: Ik heb een fiets, bromfiets. Museum met een heleboel dingen van nu en van heel vroeger.
0: Ja, dit is Deventer. Deventer is de place to be, om het maar eens even in goed Sallands te zeggen op dit moment. De cricket place.

BTS My Universe op Radio Oost. Via de WhatsApp 0645671331. Onder meer een appje van Bert-Jan uit Lossen. En die zegt van nou, ik zou het mooi vinden als je een nummer van Marco Borsato gaat draaien. En dat mag weer. Afscheid nemen bestaat niet. Zijn moeder is in april overleden. Nog gecondoleerd en sterkte.

0: Bad Boy van Gloria Estefan op Radio Oost. We gaan het nog even hebben over de vrijdagavond. Ik zei eerder zaterdag, was dus vrijdag. Toen was de strijd om de Supercup bij de dames. En dan heb ik het natuurlijk over voetbal. En daarin speelde FC Twente tegen PSV. En daar ging FC Twente toch aardig onderuit tegen PSV. Die wedstrijd daarin bleek dat Twente nog niet helemaal klaar is voor een nieuwe seizoen. En dat wisten ze eigenlijk zelf van tevoren ook al wel. We gaan erover praten, althans onze verslaggever, met Corina Dekker. En dat is de coach van de FC Twente vrouwen.
1: Het is niet de start, denk ik, zoals je hem gewend staat van het seizoen.
2: Nee, maar wel een beetje die ik verwacht had. We hebben gewoon een lastige voorbereiding. We zijn vorig jaar natuurlijk met heel veel geblesseerden geëindigd. En 9 van die geblesseerden zijn we ook mee begonnen. Er zijn een paar blessures bijgekomen. Niet hele zorgwekkende, maar goed, wel voor vanavond. Ik had hem ergens wel verwacht dat het zou kunnen.
1: Maar ik neem aan dat het dan alsnog wel teleurstelt, omdat het is topsport, je wil natuurlijk die prijs winnen.
2: Tuurlijk, ik wil alles winnen. En ik denk dat we de eerste helft ook de kans hebben gehad om goals te maken en met de 1-0 de rust in te gaan. Hun ook, maar ik denk dat we verdedigend goed stonden tot de 68 minuten. En je ziet dat we dat in de voorbereiding te weinig 90 minuten hebben kunnen maken vanwege de blessures. Dus dat we instorten met een minuut 68, 70, dat had ik wel een beetje zien aankomen. Ik had wel gehoopt dat het wat minder groot zou laten worden. Ik denk dat de terugval, het voetballen, dat wel te groot was dan wat we hadden gehoopt.
1: Ja, want tot de 1-0 en misschien nog wel iets langer deed je wel gewoon mee.
2: Deden we hartstikke prima mee. En ik denk dat we ook gewoon kansen hebben gecreëerd. Die er volgens mij gewoon in moeten. Dus daar ben ik ook wel tevreden over. Kijk, wij moeten met heel veel nieuwe speelsters op elkaar leren afstemmen. En die samenwerking zien te vinden. Dat heeft tijd nodig. We vloeien langzaam allemaal een beetje terug in de selectie. Allemaal uit de zieke boeg terug op het veld. Ja, ik denk dat deze wedstrijd gewoon 2 weken te vroeg was voor ons.
1: Is dat dan nog een soort van frustrerend? Omdat je hoopt natuurlijk dat je, als deze wedstrijd er is, dat je er klaar voor bent.
2: Nou, frustrerend denk ik niet. Kijk, ik denk dat de frustraties eerder zat al in het feit dat we misschien dingen anders hadden kunnen oppakken. Maar aan de andere kant, ik weet dat het er is, dus ik kan me wel heel druk maken. Maar ik kan beter kijken naar wat halen we er wel allemaal uit en wat zien we gebeuren. Maud Koster speelt weer voor het eerst sinds een jaar tijd en die viel prima in. Die heeft 30 minuten keihard geknokt. Imre is terug van de knieoperatie, heeft een hele goede wedstrijd gespeeld op de rechtsback. Jill is na een hele lange tijd terug, heeft het spel aardig naar zich toe kunnen trekken. Ik ga proberen om daar vooral naar te kijken, want frustratie schiet ik helemaal niks mee over. We moeten gewoon kritisch zijn, wat kunnen we beter doen? Waar valt er heel veel winst te halen? En wat hebben we ook wel goed gedaan?
1: Maar het zegt inderdaad wel genoeg dat er uit mijn hoofd maar 3 speelsters op het veld stonden die in de bekerfinale in de basis stonden. Vandaag in ieder geval.
2: Ja, klopt. Kijk, dat heeft te maken met nieuwe speelsters die vertrokken zijn. En ook speelsters die nog steeds geblesseerd zijn van vorig seizoen.
3: De Oosttribune op Radio Oost.

Andrew Golden, Never Let Her Slip Away op Radio Oost. Ja, als u op onze website kijkt, ziet u ook onder meer het verhaal van de woningbrand in de flat op de Beethovenlaan in Zwolle vannacht. Want daar zijn toen 16 woningen ontruimd. De oorzaak van de brand was mogelijk een berg afval die voor de woning lag en in brand is gestoken. Daarna sloeg de brand over naar een woning op de eerste etage. De ravage was en is nog steeds groot. En een aantal woningen zijn voorlopig onbewoonbaar verklaard. Mogelijk is zelfs één woning permanent onbewoonbaar. En wanneer de bewoners die wel weer terug kunnen naar hun woning kunnen, is niet bekend. De brandweer wist de brand wel onder controle te krijgen en verdere uitbreiding naar omliggende woningen te voorkomen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand en sluit brandstichting dus niet uit. Dit en meer op onze website www.rtwoost.nl.

0: Alex Warren en
1: Schabbing.
0: Ja, en Fever Dream op Radio Oost. We gaan het even hebben over de oefenwedstrijden in het amateurvoetbal. Want ook de hoger geclasseerde amateurploegen in Overijssel hebben oefenwedstrijden gespeeld. Zaterdag bijvoorbeeld op Sportpark de Koerbelt in Rijssen. 3 wedstrijden van 2x30 minuten met Excelsior 31 als gastheer voor zowel Roda Raalte als de Treffers. Eerst speelde Excelsior 31 tegen de Treffers. Dat eindigde in 0-2 voor de ploeg uit Groesbeek, de Treffers dus. Daarna oefende Excelsior tegen Roda Raalte en won met 3-0. In die wedstrijd scoorde Simon Seppenwolde 2 keer. En de derde goal kwam op naam van Vincent Schmid. De laatste wedstrijd tussen Roda Raalte en de Treffers eindigde gelijk in 1-1. Kim Roelofsen wist het net te vinden namens de ploeg uit Raalte. HHC uit Harderberg won tijdens een trainingskamp in Utrecht, waar ze verblijven, met 4-0 van de FC Twente Heracles Academie onder 21 jaar. Bij de ploeg van trainer René van der Wij maakte Serge Fatima 2 goals. Stefan Deuling en Giovanni Zwikstra maakten de overige 2 doelpunten voor de ploeg uit Harderberg. Gene Muiderdam ging op bezoek bij de Olde Veste 54. Berwoud Bijmers zette Gene Muiden op voorsprong en maakte ook de 0-2. Gene Muiden won dus van de ploeg uit Steenwijk, de Olde Veste 54. Staphorst oefende op het eigen sportpark tegen Harkemaze Boys en won met 2-1 door goals van Sam Crowther en Givan Werkhoven. Berkum tenslotte kwam ook in actie tegen Hogeveen. En die wedstrijd ging voor de ploeg uit Zwolle verloren met 3-0.
1: De Oosttribune op Radio Oost.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Vers vlees en barbecuepakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: mooi, man.
1: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
0: Je komt de leukste luidjes tegen.
2: Een praatje maakt je dag.
3: Dit is een boodschap van Sieren.
4: Een maatschappij, dat ben jij.
5: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de buurt van Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst. De bemanning van een van die helikopters zou zijn gered. De inzittenden van het andere toestel worden nog vermist. De bosbranden in Griekenland blijven zich uitbreiden. Een gebied twee keer zo groot als Nationaal Park de Hoge Veluwe is al in vlammen opgegaan. Ondanks de hitte worden Hongaren opgeroepen om de airco niet aan te zetten de komende dagen. De belangrijkste kerncentrale van het land wordt vandaag uitgezet, omdat die niet meer kan worden gekoeld vanwege de lage waterstand in de Donau. Op sommige plekken in Boedapest staat die nog maar 23 centimeter hoog. Premier Magyar vraagt iedereen om zuinig te zijn op elektriciteit. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. De Nederlandse en Belgische politie zeggen dat de samenwerking van agenten uit beide landen in de Vlaamse badplaats Knokke-Heist een succes is. Dit jaar gaan er voor het zesde jaar op rij agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland naartoe om overlast door Nederlandse jongeren te helpen voorkomen. Die trekken in de zomermaanden massaal naar de badplaats, waar ze vanaf hun 16e alcohol mogen drinken. Volgens beide politiekorpsen zijn er minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen dan voorheen. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Het koelt vannacht amper af naar een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. Mede door een wind uit het zuiden wordt het 30 graden in het noorden tot lokaal 36 in Limburg. Vanwege de warmte geldt vanaf morgen in het hele land het Nationaal Hitteplan. In de avond is er morgen vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS-journaal.
6: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Nu bij Dirk. Bolletje knekkenbreud, 99 cent. Lekker.
12: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free. Paul Schabbing.
14: Een bloed.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: 7:05, nog een klein uurtje de Oosttribune op Radio Oost. En daarin natuurlijk de muziek die u nog steeds aan kunt vragen. Wel snel zijn, want ik heb er nog een aantal liggen. Dat kan via de WhatsApp 0645671331 of bellen met 0742456665. Straks gaan we ook nog kijken naar het verkeer, want er zijn links en rechts wat stremmingen. En wat er allemaal op TV Oost is vanavond, want ook daar is mooie sport te zien. Sport uit een verre verleden. Daarover zometeen meer. In het uur onder meer muziek van Candance, Dusty Springfield en Stevie Wonder. Maar eerst Sienna Spiro en Material Lover.
0: De Oosttribune.

0: Sierra Spiro op Radio Oost.
1: De Oosttribune op Radio Oost.
0: Op Nederlandstalige wijze terug in de tijd met cadans

Er is een verzoekje van Johan Pijnappel, die heel graag muziek van de Dire Straits wil horen. Maar dat kan. The Walk of Life op Radio Oost. Verzoeken kunnen dus nog steeds geappt worden naar 0645671331. Of bellen mag ook nog naar 074-2456-665. Komen wij.

Ja, Dusty Springfield en In Private op Radio Oost. Ja, ik heb die ene zomerhit al eerder deze middag gedraaid. Cheerio dus, van Justin de Wild. En dan krijg je verzoekjes, onder meer van Henk uit Dalfsen. Ja, doe die anderen dan ook, hè. En natuurlijk doen we dat. 8 minuten voor half 6, er is de Oosttribune op Radio Oost. En deze man weet niet waar hem overkomt. Rutger van Barneveld, ook op weg.

The Babysitter Circus and Everything's Gonna Be Alright. Dit vind ik altijd even lekker relaxen met Stevie Wonder. En Isn't She Lovely?

Fire van de Pound Pointer Sisters op Radio Oost. Ik verwijs ook heel graag naar TV Oost. Daar is op dit moment een documentaire bezig. Een ESPN-documentaire van Heracles Almelo over de succesvolle jaren 60. Ja, dat waren mooie tijden voor de ploeg uit Almelo. In dat museum wordt onder meer teruggekeken. Dat is nu aan de hand, maar die uitzending wordt steeds herhaald en is de hele avond te bekijken op TV Oost. Morgenavond natuurlijk ook weer een Oosttribune met de mannen aan tafel, die u via YouTube en later ook via TV Oost kunt gaan bekijken. Dan gaat het natuurlijk weer over het voetbal van de vier Overijsselse BVO's. Over voetbal gesproken. Ik kreeg een appje van Wim of Els. Ik weet het niet, Els en Wim Kok. Ze komen met Haren, Groningen. Had ik al plaatjes voor gedraaid. En die vragen mij, wat denk je nou straks wat het wordt? PSV of AZ? Els is het trouwens. Die toen ook al dacht dat ze Spanje kampioen zou worden, waar ik dacht dat het Argentinië zou zijn. Nou, dat heeft zij dus gewonnen vorige week. Nu moet ik weer raden, zij gaat voor PSV. Maar Els, ik denk ook daadwerkelijk dat PSV gaat winnen. Dus bij ons komt er dan geen winnaar uit. Helaas voor jou. En misschien ook wel voor

0: Dutch Ezra en Anyone For You op Radio Oost. Ja, u kunt ook nog steeds uw zomerfoto's kwijt. Het is plotseling afgelopen. Uw zomerfoto's kwijt kunt u ook appen naar 0645671331. De vakantiefoto, en er is er vanmiddag ook nog een gestuurd door Luc Becker, die in de pagode in de Efteling zat. Een behoorlijke attractie die behoorlijk hoog gaat. En hij zegt, deze is van onderen, want zo is die foto genomen. Van onder de attractie is die eigenlijk nog mooier. Daar heeft hij wel gelijk in. Ja, uw vakantiefoto's kunt u dus ook kwijt bij Radio en TV Oost. En wellicht vindt u ze dan terug op de website www.rtvjoost.nl. Appen kan dus naar 0645671331. 0645671331.
1: Who was here last night then?
0: Depeche Mode dan.
1: You'll know what this one is then.
0: Just can't get enough.
1: Come on, let's see you dancing.
0: De live versie dus. Dit is tot 6 uur de Oosttribune op Radio Oost. Daarna overigens mooie non-stop muziek. Dat ging niet helemaal goed. Dat moeten we even terug doen. Nee. Dat hebben we niet helemaal goed gedaan. Gaan we even in de herhaling met I Just Can't Get Enough, inderdaad. Die gaan we inderdaad in de herhaling doen. Kan niet anders, hè? Nou, ietsje verder dan.

Ja, we gaan eruit met Biscaya van James Last. Aangevraagd door Cor Verduin. Al eerder deze middag. Zomerse muziek is dit zeker ook. Straks de reclame in het nieuws van 6 uur. En dan non-stop muziek op uw regionale radio. Ik verwijs u ook graag naar TV Oost. Met onder meer Terug in de Tijd naar de jaren 60 van Heracles Almelo. Morgen weer een

0: Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen. Met Wagnerster Nina Stemme. Op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
0: Nu bij Dirk. Knor maaltijd mixen. 99 cent. Niet laten liggen.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Italië.

0: Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort, meldt de Turkse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand, waarvan er nog altijd veel woede in de buurt van de Griekse hoofdstad. De bemanning van een van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittenden van de andere helikopter wordt nog gezocht. In Indonesië zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen bij een brand op een veerboot. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand is niet bekend. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat er meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas werden aangevallen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De 2 gewonde opvarenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De zeilboot is na de brand gezonken. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. 30 graden in het noorden tot 36 in Limburg. In het hele land geldt dan het hitteplan. Morgenavond is er vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
9: Radio Oost. De avond bij

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: Je hebt alles gekocht in de koffiebar. Maar op je rekening staat nu bar weinig?
8: Huh?
7: Maak er een potje van.

0: die het een tikje anders doet.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Het gaat waarschijnlijk om de Roemeense piloot en een Griekse coördinator. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De bosbranden in Griekenland breiden zich nog steeds uit en de schade neemt toe. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de nationaliteit en vlaggenregistratie van de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag.

0: aangenomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. De Belgische politie is blij met de hulp van Nederlandse agenten in de badplaats Knokke-Heist. Ze helpen overlast te voorkomen van Nederlandse jongeren die daar vakantie vieren. Agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland helpen de Belgische politie. Beide korpsen zeggen dat er minder vechtpartijen en vernielingen zijn. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster pakte gisteren de gele trui door de eerste rit in Lausanne te winnen. Ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in het Zwitserse Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer vanavond zonnig, vannacht een afwisseling van opklaring en wolkenvelden, en dan koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
1: Voor de grootste keuze in

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
1: Het is machtig mooi, man.
0: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
1: Je komt de leukste luidjes tegen.
2: Een praatje maakt je dag.
3: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
4: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
5: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
4: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
6: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
4: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Een Deense piloot en een Griekse coördinator van de brandweer. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Lorena Wiebes heeft ook de tweede

etappe van de Tour de France Femme gewonnen. Gisteren pakte ze in Lausanne de gele trui. En ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer, vanavond zonnig, vannacht opklaringen en wolkenvelden bij 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast en wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer in
1: Overijssel. De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
3: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdienst is dat het hoogste dodental op 1 dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Hij kondigde aan dat Hamas de wapens gaat neerleggen. De terreurbeweging reageerde positief, maar wil niet ontwapenen voordat Israël zich terugtrekt. Maar Israël wil zich niet terugtrekken voordat Hamas volledig is ontwapend. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme en tegen de autoriteiten die daar te weinig tegen zouden doen. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Het gebied stond zo'n 20 jaar geleden onder controle van de Pakistanse Taliban, maar die werd door het leger verdreven. Nu proberen de militanten de macht weer te grijpen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man... na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer: komende nacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken, een temperaturen van 30 tot 35 graden. In het hele land geldt dan het hitteplan. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
6: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
7: Het is machtig mooi, man!
6: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
7: Je komt de leukste luidjes tegen.
8: Een praatje maakt je dag.
9: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
10: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl.

0: Volg ons op Facebook en Instagram. Omer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast en wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.
1: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
2: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Italië heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord. Of ze opvarenden hebben opgepakt, is niet bekend. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op 1 dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Hij kondigde aan dat Hamas de wapens gaat neerleggen. De terreurbeweging reageerde positief, maar wil niet ontwapenen voordat Israël zich terugtrekt. Maar Israël wil zich niet terugtrekken voordat Hamas volledig is ontwapend. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan, en later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Een Deense piloot en een Griekse coördinator van de brandweer. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De helikopters waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De bosbranden in Griekenland breiden zich nog steeds uit en de schade neemt toe. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. In heel Europa werden tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti gedood, onder wie ruim 200 uit Nederland. In Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, vannacht helder en af en toe wolkenvelden. Bij weinig wind koelt het af naar 15 tot 20 graden. Overdag veel zon en tropisch warm. 30 graden in het noorden tot 35 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
3: Ster. Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

0: Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 21 graden. Binnen zit Mieke van der Wij.
2: Vanaf vandaag moet meteen duidelijk worden of u met een AI-systeem te maken heeft of met een mens. Dus als u met de firma belt of met de tandarts, dan hoort u: "Hi, ik ben de virtuele assistent." Dit geldt natuurlijk ook voor radioprogramma's. "Goedenavond, ik ben de AI-presentator van dienst. Ik ben gegenereerd met de stem van Mieke van der Wij. Daar merkt u verder niks van, maar ik vind dat u het wel moet weten." Ja, welkom bij het oog. Alsof het niet al erg genoeg was met die bosbranden, vlogen vandaag ook nog eens twee blushelikopters tegen elkaar. In Griekenland is de wind daar al gaan liggen. En in Brazilië hebben ze de 80-jarige Lula weer naar voren geschoven als presidentskandidaat. Hij gaat het opnemen tegen de zoon van Bolsonaro. En goed nieuws uit Nepal. Er zijn 3 keer zoveel tijgers als 16 jaar geleden. Femke Hilderink van het Wereld Natuurfonds zet daar wel een paar kanttekeningen bij. En ik ga vandaag van start met de serie gesprekken met de debutanten. De Hebban debuutprijs. Alle genomineerden komen hier bij mij zondag lang. En we beginnen bij Esther Naomi Perkin. Die kent u vast als dichter, maar is nu dus gedebuteerd als romancier. Zometeen de krant van morgen, maar eerst maar eens even het nieuws van vandaag.
1: Zondag 2 augustus.
3: Ik vind dat dit kan niet. Dit kan niet.
2: Verontwaardigde reacties in Amsterdam na de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam.
4: Dit is een van onze belangrijkste symbolen hier in de stad en in het land. Dat je zo op onze ziel gaat staan, dat is werkelijk bizar.
2: Ongeloof dus, ook omdat het niet voor het eerst is.
5: Het gebeurt gewoon. Mensen blijken hun mening op plekken moeten uiten wat eigenlijk heilig is.
2: Gelukkig was de politie er snel bij.
6: Onze politieagenten reden langs en zagen een man bij het monument die nog bezig was met het aanbrengen van graffiti.
2: Ook een tweede verdachte is op heterdaad betrapt.
6: Die heeft met lippenstift op de achterzijde van het monument geschreven. Ook deze man is dus op heterdaad voor vernieling aangehouden.
2: Na Frankrijk en Spanje is nu Griekenland aan de beurt qua natuurbranden. Sommige inwoners proberen met emmers water te redden wat er te redden valt. Maar de bestrijding gaat moeizaam. En er zijn er ook nog eens 2 blushelikopters gebotst.
7: Breaking news this afternoon. A search and rescue operation is underway in Greece. After 2 helicopters, which had been fighting wildfires, collided midair.
2: Zometeen dus meer over deze branden in Griekenland. Ja, het hield veel Pride-bezoekers gisteren bezig. Madonna is in Amsterdam.
8: Don't play with the public and don't feed Madonna. That's also forbidden.
2: De zangeres was in Nederland voor een concert en velen hoopten dat ze ook de botenparade nog mee zou pakken. Maar helaas.
8: We don't know where she is.
2: Pas diep in de nacht kregen fans haar eindelijk te zien tijdens een show in AFAS Live. Toegegeven, het was niet altijd even zuiver, maar echte fans zien dat door de vingers.
9: Het gaat niet om dat Madonna de beste zangeres is. Dat is een misvatting als mensen zeggen ze kan niet zo goed zingen. Nee, nou en? Ze heeft zelf ook nooit gezegd dat ze de beste zangeres is.
2: Bij de Brabanthallen in Den Bosch was een van de grootste snuffelmarkten van Nederland. Je kan het zo gek niet verzinnen of je vindt het daar.
10: Klankschalen, pandrummen, mala-kettingen, boeddha-beelden, maar ook zilveren ringen, glazonet en ja, van alles.
2: Sommige spullen zijn tientallen jaren oud.
11: Je vindt hele oude dingen uit eigenlijk onze jeugd. Daar mag je niet vragen hoe oud ik ben.
2: Deze Telegraafverslaggever kon het toch niet laten.
12: Hoe oud bent u?
2: De snuffelmarkt trok allerlei verschillende bezoekers.
13: Hier komt wel heel gevarieerd publiek. Ja.
12: En valt er een beetje goed aan te verdienen?
13: Nee.
2: Toch vermaakte iedereen zich prima. En dat geldt trouwens ook voor sommige thuisblijvers.
13: Zondags is voor mijn vrouw een feestdag. Die hangt er vlak uit als ik wegrij, want heeft zij rust.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, en morgen is er ook weer nieuws in de krant van morgen met Kirsten Klomp.
14: In steeds meer cao's worden afspraken gemaakt over doorwerken na de AOW-leeftijd. Tot nu toe zijn dit jaar al in 11 cao-akkoorden regels vastgelegd voor mensen die na hun pensioen willen doorwerken, heeft het AD uitgezocht. Volgens werkgeversvereniging AWVN spelen de personeelstekorten en de vergrijzing een grote rol. Ook is de zestiger van nu niet meer de zestiger van 20 jaar geleden.
2: Verder valt op dat er meer afspraken worden gemaakt over inclusiviteit, gezondheid en werk-privébalans. In 16% van de cao-akkoorden staan afspraken over gendertransitieverlof, het inwisselen van religieuze feestdagen of menstruatie- en overgangsklachten. Er is nog nergens sprake van menstruatieverlof, maar medewerkers zouden bijvoorbeeld wel vaker moeten kunnen thuiswerken.
14: Wie voor een behandeling of operatie naar het Erasmus MC moet in Rotterdam mag zijn eigen muziek meenemen. Want als een patiënt naar zijn favoriete muziek luistert, ervaart hij minder pijn en stress. NRC heeft een interview met anesthesioloog Marcus Klimek, die er samen met collega's onderzoek naar deed.
2: Daaruit kwam onder meer naar voren dat patiënten minder snel een delier krijgen na een operatie als ze naar hun lievelingsmuziek luisteren. Ook hebben ze minder van het stresshormoon cortisol in hun lijf. Hoe het kan dat muziek dat effect heeft, is niet duidelijk. Mogelijk komt het doordat de hersenen actiever zijn als er muziek is. Ook komen er meer gelukshormonen vrij.
14: In de Volkskrant aandacht voor een jong bedrijf dat mos kweekt dat kan groeien op beton. Het bedrijf Respire wil daarmee gebouwen in de stad omtoveren tot groene oases. Want mossen vangen fijnstoffen op, ze dempen geluid en zorgen voor verkoeling. Een betonnen muur kan tot wel 8 graden afkoelen als er mos opgroeit.
2: En laat mos nou ook gedijen op een verticale ondergrond. De oprichters hebben een coating ontwikkeld die op gevels kan worden gespoten en 12 mossoorten gekweekt die daarop kunnen groeien. Ze hopen dat hun producten straks ook gewoon in de bouwmarkt liggen.
14: Door de lage waterstanden veranderen riviercruises voor een deel in busreizen. Daarover schrijft de Telegraaf. Veel schepen liggen nu bij Duisburg, Düsseldorf en Nijmegen omdat ze niet verder kunnen. Vooral voorbij Keulen heeft de Rijn sinds 1540 niet meer zo laag gestaan.
2: Zo'n 150 Noord-Amerikaanse toeristen die van Basel naar Amsterdam zouden varen konden bij het Duitse Kiel niet verder. Dus moesten ze met de bus naar Keulen en hebben ze schilderachtige steden als Spier en Koblenz gemist. Twee Amerikanen zeggen in de krant dat ze dat jammer vinden. Maar gelukkig is er in Keulen ook genoeg te doen.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Raccoon en Faela zongen Daffodils. Ja, u hoorde het net al op het nieuws. Hevige bosbranden zijn opgeleid in Griekenland. Ten westen van Athene woedt een van de grootste branden en de bestrijding verloopt moeizaam. Zeker nadat twee helikopters vanmiddag boven het getroffen gebied met elkaar in botsing kwamen. VRT-correspondent Bruno Tessago die is in Griekenland. Goedenavond, Bruno.
1: Goedenavond.
0: Ja, is er al meer bekend over de oorzaak van dat ongeluk met die helikopters?
1: Nee, over de oorzaak is nog niet alles bekend. Er wordt onderzoek gevoerd hoe dat mogelijk is dat die twee tegen elkaar botsen. Want in beide helikopters zat een coördinator, een Griekse coördinator, die met de brandweer alles coördineerde. Maar er is dus duidelijk wat fout gegaan vanmiddag met fatale gevolgen.
0: Ja, één helikopter is neergestort, begreep ik. En die andere die kon nog wel veilig aan de grond komen.
1: Ja, met moeilijkheden, maar dus de bemanning van de ene helikopter die is om het leven gekomen. Ja. Het gaat om een Deense piloot en om een Griekse coördinator.
0: Ja. Hoe staat het er nu voor met die branden?
1: Wel, we krijgen nog steeds berichten van het noodnummer 112... dat bepaalde dorpen moeten worden geëvacueerd. Dus dat wijst erop dat de brand nog steeds aan het uitbreiden is en dat die nog altijd niet onder controle is.
0: Nee, en die blusvliegtuigen, kunnen die wel opstijgen? Want ik begreep dat de wind heel hard is.
1: Ja, we hebben afgelopen week heel stevige winden gehad. 9 Beaufort, 120, 130 kilometer per uur hadden we soms windstoten. Daardoor konden blusvliegtuigen en blushelikopters niet opstijgen. Maar dat kon vandaag dus wel. Alleen kunnen die enkel tijdens de dag vliegen. Dus vanaf ongeveer 8:30, 8:45 Griekse tijd moeten die aan de grond blijven.
0: Waarom?
1: Want het is te donker, omdat ze niet kunnen zien waar ze water moeten opscheppen. En ja, dan kunnen ze ook niet meteen zien waar ze het water moeten droppen. Dus dat is best wel gevaarlijk. Dus 's nachts moet er worden geblust met mankracht.
0: Ja, en worden er al veel mensen geëvacueerd? Of niet?
1: We weten niet precies hoeveel mensen het gaat, maar het gaat wel om verschillende dorpen. Het zijn kleine dorpen, voorlopig. Maar het vuur breidt zich dus nog wel verder uit naar een klein stadje daar in het westen van Athene. En dat heet Megara. En als de brand daar geraakt, ja, dan gaan we grote problemen hebben. Want dan zitten we heel dicht bij de autosnelweg die Athene met Korinthe verbindt.
0: Ja. Is er al iets te zeggen over de oorzaak van die branden?
1: Wel, eerder vandaag kregen we in het nieuws te horen dat twee mensen waren opgepakt die werkten voor een bedrijf dat de windmolenparken aanlegt. En toen twee windmolens met elkaar moesten worden verbonden met een elektrische kabel, zouden er twee kabels met elkaar in contact zijn gekomen. En daar zouden vonken zijn ontstaan en daardoor zou de brand zijn ontstaan. Maar ja, of dat echt effectief de reden is voor deze brand, dat weten we nog niet 100%.
0: Nee, ik las ook iets over een broeiende vuilnisbelt.
1: Ja, maar dat was de oorzaak van een andere brand eerder deze week.
0: Okay.
1: Want we hebben verschillende branden gehad in Griekenland met verschillende oorzaken.
0: Ja. Maar goed, en de elektriciteitsmasten en transformatorhuisjes, zij zijn ook niet van de allernieuwste soort, hè?
1: Klopt, dat is dus ook een bijkomende reden. En volgens een rapport van het WWF en de Griekse Meteorologische Dienst was dat in 2025 de oorzaak van 55% van alle bosbranden. En dan moet je eigenlijk al teruggaan in de tijd van de financiële crisis. Griekenland heeft niet kunnen investeren in het up-to-date houden van de elektrische infrastructuur. Ja. En dan krijg je dat soort dingen. Dus je hebt nog steeds elektrische leidingen die bovengronds lopen, vaak door dicht bebost gebied. Transformatoren die verouderd zijn, die niet worden schoongemaakt. De grond rond transformatoren, die wordt ook niet vrijgemaakt van brandbaar materiaal. En daardoor krijg je dus heel gauw vonken die tot grote branden kunnen leiden.
0: Ja, premier Mitsotakis die zei in een boodschap dat Griekenland er alles aan gedaan heeft om het te voorkomen, maar dat de omstandigheden zo extreem zijn dat niets meer helpt.
1: Dat wordt natuurlijk ook wel een beetje met wat cynisme onthaald door de Griekse publieke opinie. Maar het is wel een feit dat we in juli eigenlijk nauwelijks grote branden hebben gehad. Er zijn regelmatig brandjes, maar die waren heel snel onder controle. Maar afgelopen week ging het dus goed fout. En een van de belangrijkste redenen daarvoor is die stevige wind. En dan is het natuurlijk heel erg moeilijk om alles te controleren. Maar je moet toch eigenlijk ook gaan kijken naar de brandpreventie. Wat is er gedaan in het voorjaar om ervoor te zorgen dat we niet weer met zulke grote branden zitten zoals vorig jaar, het jaar daarvoor, het jaar daarvoor. Mm-hmm. En dan zien we toch dat daar het schoentje eigenlijk wel wringt.
0: Ja, want wat hebben ze onvoldoende gedaan?
1: Ja, er wordt eigenlijk nauwelijks aan bosbeheer gedaan, waardoor bijvoorbeeld ook die grond rond die elektriciteitsleidingen niet goed wordt schoongemaakt. Er worden geen brandgangen gegraven, veiligheidsbermen in bossen, dat bestaat allemaal niet. Dus dan wordt het heel erg moeilijk, als je een brand moet gaan bestrijden, om dat effectief te doen, om dat snel te doen en efficiënt te doen.
0: Ja, dus er had wel iets meer aan gedaan kunnen worden.
1: Jazeker. Ja, dat zeker. Nemen heel veel Grieken hem kwalijk. Ja.
0: Ja, toch wel. Hoe zit het eruit voor de komende dagen?
1: Wel, de wind is gaan liggen, dus dat is alvast positief. Die Bell-helikopters, waarvan er twee vandaag zijn gebotst, die blijven voorlopig aan de grond. Maar de andere helikopters die gaan wel nog verder. Vanaf het morgen daglicht wordt, dan gaan die weer aan de slag. Er zijn ongeveer 500 brandweerlui ingezet om die grote brand proberen onder controle te krijgen. Dus ja, als de weersomstandigheden meezitten, dan zou het moeten lukken. Maar het blijft toch nog altijd bang afwachten.
0: Ja, dankjewel voor je bijdrage, Bruno Tessago.

0: Wat een heerlijke idylle, Our House van Crosby, Stills, Nash en Young. In Brazilië is vandaag de 80 jaar oude Lula da Silva weer genomineerd als presidentskandidaat voor de aankomende verkiezingen. En dat klonk zo.
1: Enquanto viver, enquanto viver, a extrema direita não voltará a governar este país.
0: Ja, hij zei, zolang ik leef zal extreemrechts dit land niet weer regeren. Wat de kansen zijn voor Lula, vraag ik emeritus hoogleraar Braziliaanse studies aan de Universiteit van Amsterdam, Kees Konings. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, hij is herkozen zonder tegenkandidaat. Zijn er geen andere kandidaten in die Braziliaanse arbeiderspartij?
2: Nee, op dit moment niet. Lula is zo belangrijk voor die partij. En heeft zoveel gepresteerd, vinden zijn aanhangers, dat geen enkele andere kandidaat zich ook maar waagt aan te melden. En over het algemeen denkt men aan de kant van de Lula-supporters, dat hij de enige is die in staat zal zijn om van Flavio Bolsonaro de verkiezingen te winnen.
0: Ja, maar hij heeft niet het eeuwige leven, deze man.
2: Nee, maar hij is wat dat betreft zeer uitgesproken. Hij gaat er prat op dat hij met zijn 80 jaar fitter is dan ooit. Dat hij die 4 jaar probleemloos zal afmaken. Dat hij daarna geen 5e termijn zal ambiëren. Dat mag ook niet van de grondwet. En daarmee doelt hij op de 5 wereldkampioenschappen die Brazilië wel heeft gewonnen. Maar hij zal dat niet willen nadoen. Want daarna wil hij op vakantie om nog 20 jaar door te leven, zei hij tijdens zijn toespraak.
0: Ja, hij heeft niet toevallig een zoon.
2: Hij heeft een zoon, maar die zit een beetje in de problemen. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Wegens vermeende corruptie, waar Lula zich verre van houdt. Dus dat is een hele andere situatie dan zijn belangrijkste tegenstander.
0: Nou ja,
2: Flavio, namelijk de zoon van.
0: Nee, daar gaan we het zo over hebben. Maar Lula heeft wel in de gevangenis gezeten.
2: Lula heeft ruim 1,5 jaar in de gevangenis gezeten. Voor wat nu algemeen wordt gezien als politiek gemotiveerde en geconstrueerde beschuldigingen, waar die later volledig van is vrijgesproken.
0: Ja. Maar goed, dan nu de tegenkandidaat. Flavio Bolsonaro, de oudste zoon van Jair Bolsonaro, die trouwens nu opgesloten zit. Hoe schat u de kansen dat Lula deze verkiezingen van hem wint? In oktober is het pas, hè?
2: Ja, dat is tijdens de tweede ronde eind oktober is de verwachting. De peilingen wijzen nu uit dat Lula dat wel gaat winnen. En dat vooral in het Noordoosten, maar ook elders in het land en onder de wat armere bevolking, Lula genoeg stemmen zal trekken om Bolsonaro te verslaan.
0: Nou ja, Bolsonaro was natuurlijk toch ook wel iemand met een zekere populariteit in dat land. Is dat niet overgegaan op die zoon?
2: Niet helemaal. Hoewel hij natuurlijk een belangrijk punt van maakt dat hij toch ook vooral mede namens zijn vader die kandidatuur voert. Natuurlijk zal hij zijn vader gratie verlenen als hij president wordt, heeft hij natuurlijk aangekondigd. En ook zijn broer, want die is ook bij verstek veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf. Maar hij heeft niet echt een staat van dienst. Dat had vader Bolsonaro ook niet, maar die had het tij mee, hè, toen hij 8 jaar geleden de verkiezingen won. De verwachting is niet dat zijn oudste zoon dat kunstje kan herhalen op dezelfde manier.
0: Ik begreep dat hij ook, laten we zeggen, wat minder charisma heeft dan zijn vader.
2: Ja, dat is zacht uitgedrukt, denk ik.
0: Nou, is het zo'n
2: vader Bolsonaro? Ja, hij doet nu heel erg zijn best om op sociale media met vlotte dansjes wat minder suf over te komen, als ik het zo mag zeggen.
0: Ja,
2: zijn vader was vooral charismatisch vanwege zijn ongefilterd taalgebruik. Ja. En zoon Flavio die zegt dat hij het allemaal wat beschaafder en netter zal doen. Maar heel veel andere middelen heeft hij nog niet in de strijd kunnen werpen. Hij is senator geweest en ook daarvoor gemeenteraadslid in Rio de Janeiro, waar hij vooral beschuldigingen van banden met georganiseerde misdaad aan heeft overgehouden. Dus hij heeft wat dat betreft wel wat goed te maken op Lula als het om prestaties gaat.
0: Nou ja, Lula is populair, maar wat heeft hij concreet bereikt de afgelopen periode?
2: Nou, de afgelopen periode, hè, dus zijn derde termijn waar hij nu nog in zit, heeft hij de economie weer op de rails gezet. Hij heeft klimaat- en milieubeleid weer hersteld. Het prestige van Brazilië in de wereld weer enigszins hersteld. En de economie groeit gestaag. Hij heeft armoedebestrijding weer opnieuw op poot gezet. Dat onder Bolsonaro, hè, vader Bolsonaro, die voor hem president was, in het slop was geraakt. De effecten van de pandemie heeft hij geprobeerd aan te pakken. Dat is wat hij allemaal zelf claimt. En daar zijn wel gronden voor. Hè. Dus hij heeft natuurlijk een meer historisch erfgoed, hè, van economisch succes, terugdringen van armoede en ongelijkheid uit de twee eerdere perioden tussen 2003 en 2010. Dus dat gebruikt hij ook. Dat gebruikt hij ook heel nadrukkelijk in zijn campagne.
0: Ja, en ik begreep ook dat het regenwoud in Amazone, dat heeft hij ook wel met enig succes weten te beschermen.
2: Ja, de houtkap en de ontbossing is vertraagd, aanzienlijk vertraagd, met meer dan 50%. Wat nog steeds wil zeggen dat er nog steeds ontbost wordt. Maar als dan Flavio Bolsonaro ligt, die heeft alweer aangekondigd dat hij houtkapconcessies en mijnbouwconcessies weer veel makkelijker wil maken, vooral voor buitenlandse bedrijven. En dat is ook een punt wat Lula heel duidelijk uitspeelt. Hè, zijn betrokkenheid bij milieu- en klimaatkwesties.
0: Ja, Flavio wordt gesteund door een illustre gezelschap. Hè? Milei van Argentinië, hè, van de kettingzaag. Netanyahu van Israël en natuurlijk Trump. Maar zou hem dat kunnen helpen?
2: Nou, wel onder zijn harde aanhang, want die delen dat gedachtegoed, hè, van extreem rechts, hè, ook internationaal, de internationale netwerken waarin ook de Bolsonaro's circuleren. Maar natuurlijk zijn tegenstanders niet, en Lula buit dat uit door soevereiniteit nu ook als een campagne argument in te zetten dat hij de Braziliaanse soevereiniteit zal verdedigen. Maar ook een deel van rechts is daar ook niet zo blij mee. Het is al eerder gebleken de afgelopen periode dat dit argument wel eens verkeerd zou kunnen uitpakken, hoor, in de strategie van Bolsonaro.
0: Ja.
2: Omdat Trump, en vooral Trump, omdat hij natuurlijk constant ook met die tarieven en met andere dingen schermt. En daar heeft Lula, is eigenlijk een inkoppertje voor Lula.
0: Ja, Orbán werd ook aanbevolen door Trump, heeft het ook niet gehaald. Nog even tot slot, twee Amerikaanse diplomaten zijn geweigerd. Lula heeft gezegd, je krijgt geen visum, want jullie willen de verkiezingen beïnvloeden. Hoe duidt u dat?
2: Ja, dat hoort daarbij, bij dat argument dat Lula pal staat voor de soevereiniteit van Brazilië. Het argument van Lula en van zijn regering was dat die twee diplomaten van plan waren om in contact met Flavio Bolsonaro de suggestie te helpen verspreiden dat Braziliaanse stemsysteem fraudegevoelig en niet eerlijk zou zijn. Vooruitlopend op vermoedelijk opnieuw een nummertje gestolen verkiezingen, in het geval Flavio Bolsonaro die verkiezingen verliest. En daar is weinig aanleiding voor. Het Braziliaanse digitale stemsysteem bestaat al sinds 1996. Dat werkt vrij foutloos. Oh. En er is nooit controverse over. Behalve toen Jair verloor, van Lula. Drie jaar geleden. En dat is de reden waarom de regering Lula heeft besloten om deze twee Amerikaanse diplomaten geen inreisvisum te geven.
0: Okay.
2: Omdat ze stemming zouden maken. Ja.
0: Dankjewel voor de duiding. Emeritus hoogleraar Kees Konings hoorde u.

0: Feist heet die groep en het nummer was 1, 2, 3, 4. Ja, in de afgelopen 16 jaar is het aantal tijgers in Nepal verdrievoudigd. Je zou zeggen, dat is goed nieuws, maar het ligt genuanceerder. En daarom is hier wildlife-expert van het Wereld Natuurfonds, Femke Hildering. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, fijn dat u er bent. Ja, ik heb gelezen, onlangs zijn er 429 wilde tijgers geteld in Nepal en in 2010 waren dat er nog 121. Komt dat door jullie werk?
1: Nou, ik zou het niet willen claimen.
0: Nee, maar toch?
1: Absoluut niet. Wild Natuurfonds ondersteunt de overheid van Nepal en werkt samen met allerlei verschillende organisaties aan tijgers, maar ook de bredere leefgebieden, eigenlijk de hele systemen waar die tijgers in leven.
0: Want meestal is het zo dat steeds meer mensen komen. Het leefgebied van de mensen breidt zich uit. Dat gaat altijd ten koste van wilde dieren. Dat kan je toch ook niet zomaar terugdraaien, zou je zeggen?
1: Nee, absoluut niet. En dat gebeurt ook nog steeds, ook in deze gebieden. Dus ondanks dat het aantal tijgers toeneemt, is nog steeds staat er heel veel druk op die leefgebieden die versnipperd raken door infrastructuur, door landbouw.
0: Wegen.
1: Ja, inderdaad. En dat zorgt er natuurlijk ook voor dat mensen en tijgers elkaar meer tegenkomen.
0: Ja, en dan? Dan zegt de tijger hap?
1: In sommige gevallen helaas wel. En dat kan dan gaan om het vee van mensen. Maar de mensen die aan de randen eigenlijk van die leefgebieden leven en wonen, zijn zelf ook vrij afhankelijk van die bossen en die vlaktes waar die dieren leven. Voor bijvoorbeeld het sprokkelen van hout. En daar kunnen ze zelf dus ook in contact komen met tijgers, wat soms ook fataal afloopt.
0: Ja, en wat doet het Wereld Natuurfonds dan? Die zegt tegen die mensen, ja, jullie moeten toch maar mee leren leven. Want dat lijkt me toch een enorme uitdaging.
1: Dat is een enorme uitdaging. En ons doel is ook niet om te zeggen van tijgers zijn belangrijker dan mensen. Of wij kijken echt naar een gecombineerde aanpak, waarbij we mensen ook heel erg helpen, of eigenlijk samen met mensen oplossingen zoeken om conflictarm samen te kunnen leven.
0: Ja, en hoe doe je dat?
1: Ja, dat zijn eigenlijk allerlei verschillende aspecten. Want mens-dierconflict komt ook niet alleen maar door een toename van het aantal tijgers, zoals we al zeiden. Dus ook die versnippering van leefgebieden en meer de overlap van mens en tijger. Dus er zitten ook allerlei andere aspecten aan. Bijvoorbeeld economische aspecten. Hebben mensen toegang tot financiële mogelijkheden in het landschap? Voelen ze zich gehoord? En hebben zij toegang ook tot maatregelen om bijvoorbeeld hun vee te beschermen? En daar zetten we ons dus ook op in. Dus bijvoorbeeld speciale verblijven voor vee helpen ontwikkelen. Maar ook kijken hoe bijvoorbeeld ecotourisme in die gebieden kan worden versterkt.
0: Dat is dat mensen op een soort safari kunnen om tijgers te zien?
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: En dat daar geld verdiend wordt waarin je de mensen weer mee kunt helpen?
1: Ja, precies. Ja, nou, de mensen die runnen zelf die faciliteiten waar mensen bijvoorbeeld slapen. Ze hebben zelf ook een rol en een baan in natuurbescherming. Maar we zien nog steeds dat de inkomsten van natuurbescherming en dus de aanwezigheid van die tijgers,
0: ja,
1: nog niet terechtkomt bij al die mensen. En dat is iets waar we ons ook zeker de komende tijd nog meer voor gaan inzetten.
0: Ja, maar goed, het blijft toch wel een succes.
1: Het is zeker een
0: natuurbeschermingssucces. Nou, fantastisch, toch?
1: Natuurlijk, het is zeker een natuurbeschermingssucces.
0: Ze staan symbool voor een gezond ecosysteem.
1: Ja, absoluut. Dus het is ook, we zien het ook. Je kunt zeggen, ja, je bent heel erg bezig voor die tijger, maar eigenlijk ben je bezig voor dat hele systeem. Wat dus ook zorgt voor schoon drinkwater, ja, voedsel en alle aspecten die mensen nodig hebben. Ja. En de tijger, en zeker een toename van het aantal tijgers, is dan een kroon op het werk.
0: Ja, wat hebben de tijgers nodig?
1: Ruimte,
0: ja,
1: voedsel.
0: Wat eten ze?
1: Rust. Met name hoefdieren. Dus chital is een soort gevlekt hert, wat daar veel voorkomt. Is een van de hoofdprooien. En die hebben natuurlijk een gezond bos nodig. En een gezond bos heeft ook water nodig. Dus het gaat om het hele,
0: ja,
1: om dat hele systeem.
0: Heb je er zelf wel eens onderzoek gedaan?
1: Ja, ik doe niet echt zelf onderzoek in Nepal. Maar ik ben wel een paar keer op veldbezoek geweest.
0: Ja.
1: Dat is een heel bijzonder landschap. We kennen Nepal eigenlijk allemaal van de hoge bergen, ja, en de trekkings die mensen maken in de Himalaya. Dat is de noordkant van het land. Maar de zuidkant, strook eigenlijk die grenst aan India, is allemaal laagland. uitgestrekte graslanden en bossen. En dat zijn ook de leefgebieden van de tijger.
0: En heb je toen ook een tijger gezien?
1: Helaas niet. Oh. Nee, het zijn hele schuwe dieren.
0: Ja,
1: maar wel goed. Veel andere dieren.
0: Ja, maar wat, stel dat je een tijger tegen was gekomen.
1: Ja.
0: Weet je dan wat je moet doen?
1: Ja, je moet sowieso niet wegrennen. Want dat triggert eigenlijk het jachtinstinct van zo'n dier. Dus proberen zo rustig mogelijk weg te bewegen. Wel in de richting van het dier blijven kijken. En je voorzichtig terug bewegen.
0: Ja. Dus je had er eigenlijk wel op gehoopt?
1: Ik had wel op gehoopt om er één te zien, ja.
0: Ik las dat tijgers mensengezichten kunnen onthouden.
1: Ja, dat verbaast me niks. Het zijn ongelooflijk intelligente dieren. Ja.
0: Dus dat ze wel, laten we zeggen, soms als bijvoorbeeld een jager... Hè, een jong of zo had gehad gedood... of een wond aan de tijger toegebracht... dat hij echt gewoon weken achtervolgd werd.
1: Ja. Ja, er is ook een heel mooi boek over geschreven door John Vaillant.
0: Mm-hmm.
1: The Tiger heet dat boek. En dat gaat dan over tijgers in Siberië... die dus moedwillig mensen najagen... nadat mensen dus de prooi hebben afgepakt van een individuele tijger.
0: Ja.
1: En dat gaat ook heel erg over... ja, dus de niet alleen het gedrag van die tijgers... maar ook wat betekenen tijgers in mythe en folklore en cultuur. En dat is ook zeker in Nepal heel belangrijk.
0: Wat betekenen ze?
1: Ze hebben een hele belangrijke connectie in de geloofsovertuigingen.
0: Boeddhisme?
1: In boeddhisme inderdaad hebben ze een belangrijke rol. Ook als onderdeel van het hele gezonde systeem.
0: Dus die mensen zijn er over het algemeen wel blij mee met jullie beleid?
1: Nou, het verschilt heel erg.
0: Als ik bijvoorbeeld denk aan ons wolvenprobleem, zal ik maar even zeggen. Nou ja, dat weet je zelf.
1: Nou ja, dat kun je eigenlijk ook niet generaliseren. En hetzelfde geldt voor Nepal. Het hangt van heel erg veel factoren af hoe iemand zoiets beleeft. Hoe direct ondervind je daar schade van of impact? Wat zijn je opinies? Word je gehoord door de overheid? Heb je vertrouwen in beleid? Ja. Heb je toegang tot middelen om jezelf en je dieren bijvoorbeeld te beschermen? En dat bepaalt allemaal de mate van eigenlijk tolerantie...
0: Ja.
1: Naar die dieren en ook naar natuurbescherming in bredere zin.
0: Ja, het gaat dus in ieder geval met de tijgers goed in Nepal en andere landen?
1: Dat verschilt. Er zijn verschillende landen waar tijgeraantallen ook stijgen. Zoals in India. Recent ook cijfers uit China die hoopgevend zijn.
0: Ja.
1: Zuidoost-Azië blijft het nog wat achter.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar goed, we hebben hoop voor de tijger.
1: Zeker.
0: Nou, fijn. Dank je wel. Succes erbij. En dank je wel voor je komst. Wildlife-expert Femke Hilderink.

0: Baby Steps heet het nummer van Olivia Dean. Ja, de komende 5 zondagen hebben we 5 genomineerden voor de Hebban Debuutprijs te gast. Ik heb er nu wel zin in. Nou ja, ik vind het heel leuk om die debutanten te spreken. Vanavond is Esther Naomi Perkin de eerste. Ze debuteerde eind vorig jaar met de roman Tot alles in beweging komt. Welkom Esther.
1: Dankjewel.
0: Ja, we kennen je natuurlijk, of tenminste die een beetje benul hebben van de literatuur, als dichteres. Dichteres des Vaderlands geweest. Volgens mij zo'n zootje prijzen gekregen. En ja, dat is natuurlijk toch die vraag. Je zal hem niet voor het eerst krijgen. Waarom dan proza, als het zo goed gaat als dichteres?
1: Nou, dat zijn natuurlijk 2 verschillende dingen of het goed gaat.
0: Nou ja, jij had een goede carrière als dichteres. Dat durf ik rustig te beweren.
1: Ja, en ik vond het ook niet heel vervelend gaan. Maar ik heb wel altijd... Ik heb altijd verhalen willen vertellen. En sommige recensenten hadden dat ook wel door. Als ze mijn poëzie lazen, dan dachten ze... Oh, dit is gewoon, die zit stiekem verhalen in die poëzie te smokkelen. Zo zijn we niet getrouwd.
0: Oh ja?
1: Maar de meeste waren er wel... Die heb ik wel meegekregen, toch. Maar het liep uit de hand. En als je een te groot verhaal probeert in een te klein gedicht te proppen... dan wordt het gedicht er niet beter op en het verhaal meestal ook niet.
0: Heb je het idee dat er een soort hiërarchie zit? Dus dat poëzie hoger wordt aangeslagen dan proza?
1: Nee.
0: Niet?
1: Nee, poëzie. De meeste mensen haten poëzie of ze vinden het heel eng. En dat ligt ook vaak dicht bij elkaar.
0: Ja, of ze houden er heel erg van. Dat kan ook.
1: Ja, dat kan ook.
0: Ja, maar goed, jij hebt gezegd, schrijvers zijn een ander soort mensen dan dichters. Dat heb je in een interview gezegd. Schrijvers komen chagrijnig over. Ze zitten jarenlang opgesloten in een kamertje zonder dat iemand klapt. Dus dat begrijp ik nu wel beter.
1: Ja, dat is ook zo. Ja? Echt ontzettend chagrijnig van geworden van proza schrijven. Nee, ja, het voordeel van poëzie is ten eerste dat je veel vaker klaar bent met iets... Dus je hebt heel veel tijd om applaus in ontvangst te nemen. Om de haverklap heb je weer eens een gedicht af. En dan ben je weer eventjes toch ontzettend geniaal bezig. Ja, als prozaschrijver heb je dat niet. Het is een heel lang en slopend proces. Nou, eenzaam. Ja, ik vond het heerlijk. Maar ik heb kinderen, hè. Dus,
0: nou, ik heb altijd begrepen dat dat extra moeilijk is als je kinderen hebt om dan ook nog te concentreren op.
1: Ja, dat is ook extra moeilijk. Maar als je het doet, is het natuurlijk wel veel lekkerder. Want je hebt er echt, je geniet er echt van die eenzame uren in je roman zitten. En ik rookte toen ook nog lekker sigaartjes en zo. God, wat heb ik ervan genoten.
0: Ja?
1: Nee, dus ik heb dat niet als een enorme opgave. Daar werd ik niet chagrijnig van.
0: Nee.
1: Maar ja, je wordt wel een beetje. Je gaat een beetje in dat boek leven. Dus je spreekt
0: je
1: ook minder
0: heel
1: mensen.
0: Vies bij bijna.
1: Ja, is dat zo? Ja, ik heb zo'n gezicht waar je alles op ziet. Jammer.
0: Maar je hebt ook gezegd, dichters zijn eigenlijk gezelliger.
1: Ja, dichters zijn ontzettend leuke mensen. Dat is echt zo. Ik heb natuurlijk heel veel festivals en toestanden en voordrachtavondjes.
0: Ja.
1: En sta je weer ergens in een bibliotheek. Met 6 mensen. Dat is ontzettend gezellig altijd.
0: Ja, maar nu ga je toch gewoon uit vrije wil naar die andere categorie chagrijnige types over.
1: Ja, maar schrijvers zijn denk ik ook wel prima te doen. Je moet alleen niet bezig zijn met boeken verkopen. Ik denk dat dat het verschil is. Dichters rekenen nergens op. Want die zijn daar niet mee bezig over het algemeen. Want van poëzie, dat weet iedereen ook.
0: Die oplagen zijn altijd heel laag.
1: Nee, dus dat is helemaal geen gespreksonderwerp. Maar voor schrijvers is dat veel significanter aanwezig. Ja. En dan is het een voordeel als je over bent gestapt van de poëzie. Als je er 600 verkoopt, ben je eigenlijk al ontzettend blij als dichter. Dus je hebt een heel ander perspectief daarop.
0: Ja, het is echt een andere wereld. Dus denk je nu van, nou, ik wil dit blijven doen, of weet je dat helemaal nog niet?
1: Nee, dat weet ik nog niet. Ieder verhaal vraagt een eigen vorm.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja, denk ik wel.
0: Wat vond je van de receptie van je boek?
1: Ik was daar toch wel blij verrast door.
0: Ja?
1: Ik vind het geen makkelijk boek, als ik eerlijk ben. Het is ook een boek wat best het een en ander vraagt van de lezer. Ik heb lezers heel hoog zitten. Ik ben opgevoed door een lezer, dus ik denk altijd dat die kunnen dat allemaal wel hebben.
0: Wat bedoel je, ben opgevoed door een lezer?
1: Nou, mijn moeder is een echte lezer.
0: Ja, die moeder in dit boek is ook een echte lezer.
1: Ja, klopt.
0: Die lijkt die op je eigen moeder?
1: Nou, er zitten wel wat elementjes in.
0: Nou, maar die moeder die is zo'n fanatieke lezer. Dat het voor die kinderen soms niet zo leuk meer is.
1: Nee, nou ja, ik had het mijn eigen moeder wel gegund om iets meer opgesloten te kunnen zitten in een boek. Ja. Dat heeft ze zich niet zo gepermitteerd, maar de moeder in dit boek wel. En die heeft daar ook helemaal geen schuldgevoelens over.
0: Nee, die trekt zich dan terug op het balkon met een sigaretje.
1: Ja, het is toch een heerlijk leven. Het is ook een heerlijke vrouw, moet ik eerlijk zeggen.
0: Deze moeder in
1: mijn moeder vindt het ook een heerlijke vrouw.
0: Jij zei net die receptie, jij zei dat die filmen eigenlijk ontzettend mee. Was je bang dat dat mensen de zweep erover zouden gooien dan?
1: Nou, je hebt natuurlijk, aan de ene kant ben je een echte debutant, want ik heb nog nooit een roman geschreven en het is echt een heel ander vak. Aan de andere kant hebben mensen toch de verwachting dat je al een tijdje meedraait en gaan dan misschien wat kritischer kijken of zijn.
0: Maar dat was niet,
1: niet zo snel onder de.
0: Ze waren mild.
1: Nou, mild. Ik vond ze vooral dat mensen begrepen het beter dan ik dacht, snapten er meer van, konden de verbanden goed leggen.
0: Intelligente lezers gewoon. Want je zegt zelf al, het is helemaal niet zo'n makkelijk boek. Hè? Het gaat over, ik citeer jou nu uit een oud interview uit de VPRO-gids. Zeg je dus, het gaat over allerlei vormen van gevangenschap. Over machtsmisbruik, over de wisselende rollen van dader en slachtoffer. Over opsluiting in je lichaam of je geest. Ik probeerde het allemaal zo goed mogelijk te splitsen. Je vertelt dat dan aan een vriendin. Maar zij, die vriendin, begon steeds zorgelijker te kijken. Aan het einde van het gesprek barstte ze in tranen uit en zei ze, het komt nooit meer goed met jou. Nee hoor. Dat zei ze niet, maar ze zei wel, dat zijn 5 boeken. Dat moet je toch helemaal niet doen?
1: Nee. En dit is ook wel, moet ik zeggen,
0: ik vond
1: het
0: zo leuke,
1: van een
0: ik vond dat zo'n leuke scène. Maar je deed het dus.
1: Het is
0: toch,
1: ook echt zo gegaan. En misschien heeft ze daar wel gelijk in gehad dat ik 5 boeken tegelijk wilde schrijven. Maar dat is gewoon het voordeel als je debuteert. Dat je denkt, het is heel goed om erover na te denken, hoe gaat dit uitpakken en gaat het werken? Dat is absoluut een taak. Maar je moet ook een risico nemen en denken, en zo ga ik het doen.
0: Ja, en jij hebt, dat is denk ik wel vaker zo. Ik heb vaak debutanten hier, want ik heb het vorig jaar ook al die debutanten gesproken. Toch heel vaak zo dat in het eerste roman van een schrijver zitten heel veel uit het eigen leven. En dat heb jij volgens mij toch ook wel gebruikt.
1: Nou, en ik heb lekker gespaard, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Ik heb toch, ik heb er toch wel een 45 jaar op zitten.
0: Ja, die moeder die zit erin. He, laten we zeggen, de hoofdpersoon die 2 zoontjes heeft en dan zwanger is op haar 40ste van een dochter. Dat zou ook overkomen.
1: Zeer bekend.
0: Ja. Een verleden als gevangenisbewaker. Dat is ook iets. Daar
1: heb je ook niet ontkennen.
0: In je gedicht heb je daar ook al over geschreven. Ik denk, ze heeft wel gewoon lekker uit haar eigen leven toch gesprokkeld.
1: Ja.
0: Is dat, denk je, onontkoombaar bij een debuut?
1: Nou, niet onontkoombaar. Nee, maar uiteindelijk werd het pas bruikbaar materiaal toen ik het kon koppelen aan wat ik wilde vertellen. Dus op het moment dat ik alleen maar had gedacht, god, die gevangenistijd was zo interessant, was ook zo. En dan had ik lekker kunnen vertellen over mensen die hun muur beschilderen met poep en zo. En nou, heerlijke verhalen en een ontsnapping. En nou, god, wat een goede verhalen.
0: En ook maar dan het had het om als een vrouwelijke cipier daar tussen al die hormonale dikte bijna rond te stappen. En wat dat met je doet. Ik bedoel, dat kan ik me nog herinneren uit het boek. Dat vond ik echt aangrijpend eigenlijk. Dat ik dacht, goh, ik had me dat nooit zo gerealiseerd. Maar
1: nee, het is ook niet een positie die veel mensen meemaken natuurlijk. Dat je daar even als een soort proefkonijn tussen de kooien loopt.
0: Ja.
1: Maar dan was het dus heel erg gebleven bij spannende verhalen. En nu had ik, Ik wilde eigenlijk schrijven over macht.
0: Ja, dat was je uitgangspunt.
1: Ja, en hoe dat overal in zat. En gaandeweg dacht ik, het zit daarin, maar het zit ook daarin. En natuurlijk zijn er dingen gefictionaliseerd en aangepast. Want uiteindelijk schrijf je alles in dienst van het verhaal. En gaat het niet om een persoonlijke verwerking of afrekening. Ik heb bijvoorbeeld wel een man, een nare man in de trein, die heb ik een Schiphol-las omgedaan.
0: Ja, die kijkt naar, je dat zit met je dochtertje. Dat dochtertje is inmiddels bijna 5. En die zit dan gewoon met de beentjes opgetrokken. En dan zie je die man gewoon
1: gluren.
0: Ja.
1: Ja. Ja, dat is een enge man. En die had in het echt geen KLM-stropdas. En in het boek wel. Maar dat kwam omdat ik was boos op KLM. Toen dacht ik, dit zal jullie leren.
0: Ja.
1: Want ja, dat is het enige wat je kunt als schrijver. Een paar boekjes schrijven.
0: Nou ja, die titel, hè, tot alles in beweging komt. Alles komt toch in beweging bij de geboorte van die dochter. Of heb ik dat verkeerd begrepen?
1: Nee, dat is absoluut wel een moment waarop veel tot uiting komt.
0: Ja. Had jij voorbeelden van proza schrijvers dat je dacht van die vind ik goed? Of werk?
1: Ja, ik eindeloos. Ja? Ik lees ontzettend veel, altijd gedaan. En ik heb een hele uiteenlopende smaak. Dus ik ben door zoveel verschillende stemmen gevormd, maar natuurlijk ook wel heel erg door dichters. En dat was iets wat ik echt een beetje af moest schudden. Ik had op een gegeven moment een gesprek met Anna Enquist. En toen zei ik, ja, ik ben voorzichtig aan het proberen om toch meer richting een roman. Nou, zij is ook echt een multitalent.
0: Ja, zij is
1: op alle gebieden ook, heel...
0: Een gevierd dichter die naar de romans gegaan is.
1: Ja, en zij zei, je moet proberen ook af en toe flutzinnetjes te schrijven. Dat vinden dichters moeilijk, want dat klopt. In poëzie telt iedere regel heel erg. En in een roman moet je soms iemand naar de keuken laten lopen. Ja, dat is op zichzelf vaak niet een spannende. Dat heb je ook nodig, want anders wordt het heel ingedikt en loodzwaar. Dus die flutzinnetjes, dat was een goed advies. Dat je je soms moet permitteren dat niet iedere zin stralend van originaliteit en kunstenaarschap tevoorschijn moet komen. Dat is natuurlijk dodelijk vermoeiend als lezer.
0: En dat is gelukt.
1: Nou ja, voor zover ik flutzinnen, nu kan.
0: Ja, ja, ik heb haast de neiging om te pakken en te kijken of ik flutzinnen aan kan wijzen. Maar dat was een goede tip van Anna.
1: Ja, vond ik wel. Ja. Ja,
0: zijn er trouwens nog meer de dichters die naar proza gegaan zijn? Vast wel. Maar...
1: Ja, er zijn er wel die het afwisselen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Nou, dus vind je het fijn dat je genomineerd bent voor deze prijs?
1: Nou, ik vind wel, ik hou heel erg van debutantenprijzen. Ik heb ze ook wel gehad als dichter. En ik vind het toch het mooist als dat naar een beetje een bibberige twintiger gaat.
0: Eigenlijk ben je al iets te veel door wol geverfd voor een debutant.
1: Nou, dat weet ik niet, maar ik vind het altijd zo fijn als mensen een beetje staan te trillen ook. En een beetje fotogeniek, een beetje in de war
0: dus
1: zijn.
0: Dus je hoopt eigenlijk dat je hem niet wint?
1: Ik hoop dat hij naar een echte... Ja,
0: oké, nou, die ga ik de komende weken waarschijnlijk nog spreken. Dank je wel voor je komst. Vrijdag 4 september wordt de winnaar bekendgemaakt. Helaas niet bij mij, maar in het televisieprogramma Goedemorgen Nederland. We zijn het eind gekomen van de uitzending van vandaag. Morgen is Chris Keijne hier. En zometeen kunt u nog luisteren naar Wat blijft van Human. Dag.

0: voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: Ik zie kleurrijke streken.
2: Ik zie mensen van alle tijden.
3: Ik zie deze stijl wel zitten.
4: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
5: Centraal Museum Utrecht.
6: Laat meer zien.
7: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
9: Sydney Dijkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72, maar waarschijnlijk loopt het aantal nog op, omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel met straaljagers Gaza-stad aan en ook de stad Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. Een van de 2 verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft nog wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. En bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Palac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man na een rode kaart voor 4 man in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel altijd de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is helder en ook af en toe wel wat wolken. Het is 15 tot 20 graden daarbij. Morgen droog met veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en zij via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. President Trump zegt dat de VS de komende dag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de Straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Waarschijnlijk rijden er ook tijdens de ochtendspits geen directe treinen tussen Den Haag en Utrecht. De bovenleiding op het traject is kapot. Het probleem ontstond gistermiddag al, maar het is nog steeds niet opgelost. Reizigers kunnen wel van Den Haag naar Utrecht en andersom, maar moeten dan wel omreizen via Amsterdam, waardoor de reis niet 37 minuten, maar ongeveer een uur duurt. De verwachting is dat het nog tot zeker 20:15 duurt voordat het probleem is verholpen. De kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was daar samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. Die vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is helder, met af en toe wat wolken bij 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt daardoor tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: City Werkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt-het-vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op